0: De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Radio Oost.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
11: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
12: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
11: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Ik wil sneller dan snel.
13: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
14: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
15: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
16: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
21: Ze zijn er weer, asperges.
7: En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Radio Oost, thuis op zondag.

0: Muziek van Arcangelo Corelli, het Allegro uit zijn Concerto Grosso opus 6. En het werd uitgevoerd door het Kamerorkest de New Dutch Academy onder leiding van Simon Murphy.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers

0: Een hele goede morgen. Het is bijna 10 minuten over 8 op deze zondag 24 mei. Welkom bij Thuis op Zondag tot 12 uur op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Monique Slijdering presenteert de tweede helft van dit programma van 10 tot 12. En tot 10 uur ben ik je gastheer. Deze eerste Pinksterdag staat qua weer in het teken van veel zon. Met een zwakke tot hooguit matige wind uit het noord tot noordoosten wordt het op heel veel plaatsen erg zonnig. En de temperatuur loopt op tot 25 tot 26 graden maar liefst. Maar ook vanavond blijft het heel lang warm. En straks na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Gert Voerman. En uiteraard besteden we ook aandacht aan andere zaken. Zoals bijzondere uitvoering van Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. En daarover straks meer. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgaanstips voor je. En in dit uur de vaste onderdelen. Zoals de inspiratiecolumn, het regionale bulletin om 8:30. Het weerpraatje en muziek van onder andere Tchaikovsky, Gluck en Johannes Brahms. Tot 10:00 zijn technicus Jeroen Huijts en ik bij je in...
1: Thuis op zondag.
0: De kantate Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, BWV 74 van Johann Sebastian Bach, is geschreven voor Eerste Pinksterdag. En deze kantate heeft maar liefst 8 delen. Aria's voor alle 4 de solisten en de meest luxueuze instrumentale bezetting. Strijkers en continuo, 3 trompetten en pauken en 3 hobo's. Waaronder een hobo da caccia, een althobo. En voor vandaag heb ik gekozen voor het 7e deel uit deze kantate. De alt-aria. Nichts kann man mich erreichen. En je hoort... De countertenor Robin Blaze samen met de English Baroque Soloists onder leiding van John Eliot Gardiner.

De aria Nichts kann mich erretten uit de kantate Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, BBV 74 van Johann Sebastian Bach. Gezongen door Robin Blaise samen met die English Baroque Soloists onder leiding van John Eliot Gardiner. Het is 17,5 minuut over 8, tijd voor onze inspiratiecolumn. En die wordt vandaag verzorgd door Margreet Mulder. Zij is kunsthistorica en overtuigd humanist.

Mijn moeder was van de, wat ik noem, indirecte generatie. Als ik haar vroeg wat ze ergens van vond, gaf ze geen direct antwoord in de zin van goed of niet goed. Ook nam ze geen ferm standpunt in. Als puber ergerde ik mij daaraan. Ze kan toch wel zeggen wat ze vindt, dacht ik. Zeker tegenover iemand die wel stevig stelling kon nemen, zoals mijn vader. Nadat mijn vader was overleden, ik was toen begin 40, kwam mijn moeder bij ons in de buurt wonen. Ik ging vaak naar haar toe. Ook toen vroeg ik haar wat ze ergens van vond of wat ze het liefst wilde. Bijvoorbeeld of ze 's middags bij ons in de tuin wilde komen zitten. Ook daarop zei ze niet onomwonden ja of nee. Ik had de keus om daar boos over te worden of me niet serieus genomen te voelen. Maar ik kon ook iets anders doen. Dat drong tot me door toen ik naar haar gezicht keek. Als ik vroeg wat ze wilde, trok dat strak. Strak van de spanning, alsof ze onder druk werd gezet. Dat raakte me. In plaats van het haar moeilijk te maken, kon ik haar ook helpen om haar antwoord op mijn vraag te vinden. Ik begon met: zou het zo kunnen zijn dat je het liefst 's middags in de tuin komt zitten en dat ik je voor het avondeten weer naar huis breng? Ik zag haar gezicht ontspannen. Op deze vraag kon ze een ja of nee zeggen. Zo konden we samen verder. Waarom vertel ik u dit? Omdat dit een voorbeeld is van wat je zelf kunt doen als de dingen niet gaan zoals je vindt dat het zou moeten. Je kunt boos blijven mokken en wachten tot de ander iets doet. Of je kunt zelf de eerste stap zetten, richting de ander. Ik denk hieraan als ik in het nieuws het zoveelste bericht over de boosheid in de samenleving hoor. Een boosheid die altijd op anderen is gericht. Op de overheid, op asielzoekers, op Joden, op Palestijnen, op moslims, op vrouwen, op politici, op hulpverleners en ga zo maar door. Mensen die boos zijn, verschansen zich vaak tegenover degene op wie ze boos zijn. Ze veronderstellen dat ze hen zo meekrijgen. Als ik het hier met mijn zoon en schoondochter over heb, sturen ze me een link van een podcast van twee jonge vrouwen. Verzetje heet die. De uitzending waar het om gaat heet Houd Moed. Het is een oproep om zelf in actie te komen, om zelf te doen wat je kunt. Dat spreekt me aan. Mijn actie bestaat eruit dat ik er hier over begin. Dat ik er hier over begin dat je een ander niet voor je wint als je je er tegenover opstelt en er hard tegen ingaat. Dat ik er hier over begin dat zacht beter werkt. Hoe luid mogen zachte tonen zijn? Met deze woorden begint een artikel over de Biennale in Venetië, de grootste internationale tentoonstelling voor eigentijdse kunst die er is. Aanleiding om het artikel met deze woorden te beginnen is het thema van de hoofdtentoonstelling. Dat is Minor Keys. Minor Keys zijn de zwarte toetsen op de piano die altijd de zachte tonen in het palet van de klanken zijn, zoals er staat. Ik ben me ervan bewust dat mijn actie om deze column te wijden aan het feit dat je meer voor elkaar krijgt als je elkaar zacht dan hardhandig bejegent, dat je meer voor elkaar krijgt als je naast dan tegenover elkaar staat. Ik ben me ervan bewust dat dit niet meer dan zachte tonen zijn. Maar ik kan ze wel luid laten klinken.

Muziek was dat van Tchaikovsky. Het derde deel, de melodie uit Souvenir de un lieu cher, opus 42. En je hoorde violist Nick Baars samen met het Concertgebouw Kamerorkest. We gaan verder met muziek van Christoph Willibald Gluck uit zijn opera Orfeo et Eurydice, de aria Che faro senza Eurydice? Wat moet ik zonder Eurydice? De grote hit uit deze opera. En je hoort de countertenor René Jacobs samen met het Rias Kammerkoor en het Freiburger Barok Orkester.

De aria Che Faro Senza Eurydice was dat uit de opera Orfeo en Eurydice van Gluck. En je hoorde René Jacobs samen met het Rias Kammerkoor en het Freiburger Barok Orkester om iets meer dan 8:55. Het is de hoogste tijd voor het regionale bulletin. Op de Frits Drijverstraat in Deventer is vannacht voor de derde keer in enkele weken tijd brand ontdekt in een geparkeerde auto. De brand werd snel ontdekt door een buurtbewoner en omdat dat brandweer snel ter plaatse was, kon worden voorkomen dat de hele auto uitbrandde. De politie doet uiteraard onderzoek naar de brandstichting. Opvallend is het wel dat afgelopen week een aanhouding is verricht voor een aantal branden in, autobranden in de stad. En de politie maakte toen al de nuance dat er mogelijk meerdere daders in het spel zijn. Terwijl protesten tegen asielopvang de afgelopen weken steeds vaker het nieuws haalden, krijgt het COA, het Centraal Opvang Asielzoekers, ook een ander geluid te horen. Vanuit het hele land worden kaartjes, bloemen en steunbetuigingen gestuurd naar de asielzoekerscentra, ook in Overijssel. En dat zijn Marion Antoons, woordvoerder van het COA Midden-Noord-Nederland op Radio Oost. Mensen laten merken dat vluchtelingen welkom zijn en dat ze begrijpen dat mensen die moeten vluchten op zijn minst recht hebben op een dak en een bed boven hun hoofd. Aanleiding voor het gesprek op Radio Oost was een nieuwe kaart van het kabinet waarop zichtbaar is hoeveel asielzoekers gemeenten opvangen. En daaruit blijkt dat 10 Overijsselse gemeenten momenteel geen opvanglocatie hebben, terwijl 7 gemeenten juist meer vluchtelingen opvangen dan volgens de spreidingswet nodig is. En vanaf het vliegveld Twente vertrokken gisteren diverse loopteams in het kader van de Europa-run in estafettevorm, ruim 550 kilometer hardlopen naar de Koolsingel in Rotterdam om geld op te halen voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten, zoals wensambulances, koppelbedden, haarpruiken of speciale vakanties. Gestart als loop tussen Rotterdam en Parijs, in 2012 uitgebreid met de route vanuit Duitsland en sinds 2022 ook startend vanaf vliegveld Twente. Onder andere Judith Rauler Spijker deed mee, die haar zusje op jonge leeftijd verloor aan leukemie. Nu, jaren later, loopt ze met haar team de Europa-run en denkt daarbij vooral aan Christel, die zo jong overleed. Op onze site en in de app het hele verhaal met een video. En dit en meer nieuws en verhalen vind je op onze site en in de app.

0: Sometimes I Feel Like a Motherless Child was dat. Van Samuel Coleridge Taylor. En het werd uitgevoerd door pianist Isata Kane Mason. Het is 7:30 over 8:30. En dat betekent dat wij gaan praten over het weer met onze weerman Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
1: Ja, deze keer is Hans weer terug.
0: Bas. Oh, hey, Hans, ben je alweer terug? Jeetje.
1: Jazeker.
0: Nee, ja, maar, ja, sorry. Ja, Gert zei vorige week namelijk dat hij nog één keer zou zijn. Maar had hij zelf ook kennelijk niet helemaal juist. Maakt ook verder niet uit. Terug van het stormchasing.
1: Ja, met een heel ander weer meegebracht, hè?
0: Ja.
1: Nee, ik heb gehoord dat ik hier niks gemist heb. Laat ik het maar gewoon zo uitdrukken.
0: Ja, nee, precies. Nee, toen ik vanmorgen hier naar de studio reed, Hans, toen was het, ja, hoe moet ik zeggen, het was een beetje mistig. Dampig.
1: Ja, dat klopt. Het was afgelopen nacht is het dauwpunt bereikt en later in de nacht ontstond er wat nevel. En op sommige plekken is het kantje boord mistig geweest, maar inmiddels is dat al lang weer verdwenen. En er staat ons vandaag opnieuw een behoorlijk zonnige dag te wachten. Zij het wel met wat hoge bewolking, dus de zon die komt een beetje flats uit de verf allemaal. Maar dan mag de pret niet drukken, want de temperatuur bereikt in onze provincie 26 tot 28 graden.
0: Ja, het was gisteren ook warm hoor, moet ik zeggen.
1: Nou, het was er even wennen. Tenminste, ja. Ik ben natuurlijk een paar weken weg geweest, maar ik hoorde van de mensen dat ik dus niks gemist heb. En als ik naar de neerslaggetallen kijk, dan lijkt dat te kunnen worden bevestigd. Afgelopen week Nijverdal 23 mm, Zwolle 32 en Holten zelfs 40 mm.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk allemaal in de eerste helft van de week gevallen.
0: Klopt.
1: Toen sloeg het behoorlijk om. Hoge druk nestelt zich boven Groot-Brittannië. Wij kregen een zwakke wind, veel zon te verwerken. En ook in de nacht is het dus rustig en relatief mild. Met vannacht een graad of 8 tot 9 was het, tenminste diep in het binnenland. Iets meer aan de kust was het zelfs boven 10 graden. Nou, vanavond en vannacht zien we een iets zachtere, of zeg ik een iets koelere temperatuur. Een graad of 7 tot 8 is nog steeds mooi zacht, maar eigenlijk niks bijzonders voor deze tijd van het jaar. Dus vandaag een hele fraaie eerste Pinksterdag. En dan zien we morgen een nog iets milder, of die milder, ik moet echt weer wennen aan het nieuwe jaar. Gewoon een warme dag. Hoppakee, we gaan naar 28 graden toe.
0: Goeiedag zeg.
1: Lokaal zou zelfs 29 graden kunnen worden gehaald in onze provincie. En dinsdag dan gaan we in Twente door de 30 graden heen komen. 30 tot 31 graden dan.

0: In de kop blijft het iets frisser, nou, of iets minder warm. Dan is het 27 of 28 graden in de buurt van Steenwijk en Zwolle. Dus vandaag, morgen en overmorgen gewoon zomers in Overijssel.
1: En blijft het ook zo dan, Hans? Want ja, het blijft nooit lang zo, volgens mij.
0: Nou nee, dat zou misschien ook niet goed zijn als deze temperatuur zo lang aanhoudt in eind mei. We hebben nu hoge druk eigenlijk pal boven ons hoofd vandaag. En zwakke noordelijke wind stelt niet zo heel veel voor. Morgen en overmorgen is de wind compleet aan het twijfelen. Kan alle richtingen opgaan. Ik zal een windpeil erin zetten met noordelijke richting. Omdat ik een paar waarnemingen zie die net ietsje naar noord neigen. Maar eigenlijk zwabbert het alle kanten op. Maar dan gaat dinsdagmiddag een einde aankomen. Dan steekt er definitief een noordelijke wind op. Ja, daar ligt nog steeds de Noordzee en die is duidelijk frisser. Dinsdagmiddag merken we het nog niet. Dan is het nog wel 30 graden dus in Twente en 28 in de kop. Maar die noordenwind waait ook in de nacht en vanaf woensdag leveren we gevoelig in. Dan is het 21 graden in de kop van de provincie en 23 in Zeeland en Twente. Dat is dus 6 of 7 graden onderuit. Nou is het wel zo dat ook in de tweede helft van de week het weerbeeld behoorlijk zonnig blijft. Er komt wel weer meer hoge bewolking en misschien is een afgeplatte stapelwolk. Maar verder is de zon compleet dominant. Het blijft helemaal droog tot en met vrijdag. Nou, de wind is zwak tot matig, dus ja, niets aan de hand eigenlijk.
1: Nou, dat klinkt heel goed, Hans. Morgen in ieder geval wel heel warm natuurlijk op Tweede Pinksterdag.
0: Ja, dat is wel een ding als je buiten activiteiten gaat ondernemen. Het is een groot contrast met hoe het een aantal dagen geleden was. Houd dus inderdaad wel rekening met warmte, al zal het niet heel broeierig zijn. Want de dauwpunten liggen vandaag, morgen en overmorgen rond de graad of 12 tot 13.
1: Ja, en ik moet nog even iets duidelijk maken voor de luisteraars. Want je bent een paar weken weg geweest, maar je gaat elk jaar achter stormen jagen en tornado's in Amerika, toch?
0: Nou, grote onweersbui inderdaad.
1: Ja, grote onweersbui. Ja,
0: nee, ik had dit jaar een klein beetje pech, want we hadden ook daar een blauwe lucht met iets te vrij weer. Dus dat was net niet naar mijn smaak, maar it's all in the game.
1: Dat is ook zo. Hans, fijne dag verder. En dankjewel. Hoi.
2: Thuis op zondag.

0: Muziek van de Franse componist Francis Poulenc was dat. Het Allegro uit zijn sonate voor hoorn, trompet en trombone. Het is 9:15. Ja, volgende week zondag in Enschede op 7 juni in Bad Bentheim en op 11 juni in Zwolle vindt er een groot evenement plaats onder de noemer Grenzeloos Overijssel. En maar liefst 250 mensen, heb ik ergens gelezen, staan op het podium om het publiek een prachtig programma voor te gaan schotelen. Onder andere het Deutsches Requiem van Johannes Brahms. En daarover gaan wij praten met de dirigent Jassen Rijkhoff. Jassen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, het is, ik heb inderdaad ergens gelezen dat er wel 250 man op het podium staat. Dat is heel veel.
1: Dat is heel veel. Ik weet niet of ze 250 zijn, precies. En of ja, ongeveer. Maar het is een groot orkest. Dat is die Onshoek hier. Die is, zal wel 80, 90 man zijn. En het koor. Ja, dat zijn drie koren. Dus in Bentheim een koor. Kamerkoor Bentheim. En Zwolle Tonkenskoor. Die is een stuk of 80 man. En de Enschedese Tonkenskoor.
0: Ja, precies.
1: Die zullen tegen 60, dus samen doen we dat.
0: Ja.
1: Dus ja, ergens tegen 250 moet er zijn, ja.
0: En het zijn ook alle drie koren die je normaal gesproken ook onder je hoede hebt, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je ooit een concert gedirigeerd waar zoveel mensen aan mee hebben gedaan?
1: Nee. Nee, dat is wel een verrassing ook voor mij. Ik heb geen idee.
0: We gaan het meemaken natuurlijk. Op het programma staat onder andere dus Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. En dat is wel een bijzonder werk, toch? Kun je aan de luisteraars uitleggen wat het bijzondere is aan Ein Deutsches Requiem?
1: Wat kan ik uitleggen? Het is, waarom is het bijzonder?
0: Want ik heb begrepen, normaal gesproken is een requiem eigenlijk een dodenmis. Hè? Maar dit is niet echt helemaal, het heet een requiem te zijn, maar dat is het niet helemaal, geloof ik.
1: Ja. Nou ja, het is wel bijzonder. Ik wou iets anders zeggen eerst.
0: Okay.
1: Los van het feit dat die Duitse requiem is. Maar het is bijzonder omdat het heel mooi is eigenlijk. Ik bedoel niet dat andere stukken zijn niet zo mooi. Maar op een bepaald manier is dat wel vrij bijzonder doordat het wel zo'n mooi stuk is. En het is wel ja, dat maakt iets bijzonders, laat ik het zo zeggen. Verder over de technische aspect, wat je noemde. Inderdaad, het is wel door het feit dat het verschillend is dan andere requiemen. Dus requiem normaal gesproken is iets wat liturgisch is en geeft bepaalde vorm. Heeft bepaalde formule die gebruikt wordt in de kerk. En dat is dus in dat geval niet. Dat zijn teksten van de Bijbel die zijn verzameld door Bach, door Brahms zelf. En zijn op muziek gezet. Verschillende teksten van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament. En die zijn allemaal in Duits, maar dat is niet, denk ik, de hoofdzaak. Waarom het heet Deutsche Requiem? Waarschijnlijk omdat het in Duits is. Dat is wel. Daar zijn verschillende ideeën over. Maar in ieder geval, het is niet een liturgisch stuk. Het is eigenlijk een misschien, kun je het zo zien, als de manier waarop Brahms zelf kijkt naar het hele gedachte die heeft maken met de dood en met de requiem zelf en wat het kan betekenen.
0: Zeker. Het is ja, want normaal gesproken requiem is heel vaak in het, ook bijvoorbeeld in het Latijn. In dit geval is het echt in het Duits. Dat is natuurlijk niet het enige stuk wat jullie gaan uitvoeren. Want wat gaan jullie nog meer uitvoeren in die drie concerten?
1: Het zijn eigenlijk twee stukken die worden uitgevoerd. Dus dat is een samenwerking tussen inderdaad de drie koren die ik dirigeer. En het orkest, Onso. En er zijn dus twee dirigenten. Jeppe Moulijn is het dirigent van het orkest. En eerst voor de pauze komt een groot stuk van bekend stuk van Eduard Grieg. Eduard Grieg, dat is concert voor piano, wordt uitgevoerd door Sofia Wasserhoek. En dat wordt verschrikkelijk mooi, dus men moet absoluut komen. Ja, dat is het. Dat wordt gedirigeerd dus door Jeppe Moulijn. En na de pauze, ik denk dat er pauze is, komt de Duitse Requiem. En dat is de, ja, je kunt het niet noemen de hoofdgerecht, maar in ieder geval een belangrijke gerecht van het programma.
0: Ja, precies. En daar heb je ook twee solisten bij, hè? Dat heb ik gelezen. Thomas Olijmans natuurlijk.
1: Inderdaad. Je hebt twee solisten. Dat moet ik niet vergeten. Dat zijn hele goede solisten. Dus dat is een echte, het is voor ons een eer eigenlijk dat wij mogen meewerken met die mensen.
0: Ja.
1: En ik denk dat het publiek wel ook wel dat mooi zal vinden.
0: Ja, Thomas Olijmans, de bariton, en Varvara Tishina, de sopraan. Die zijn daarbij door slisten. Nou, mensen moeten, als ze daar naartoe willen, want er zijn uiteraard nog wel kaarten beschikbaar, die moeten dan maar eventjes gaan googlen. Grenzeloos Overijssel. 3 keer wordt dat gegeven. 31 mei in Enschede. 7 juni Bad Bentheim. En 11 juni in Theater De Spiegel in Zwolle. En het wordt een heel spektakel. Jassen, heel veel succes. Toi, toi, toi. En dankjewel voor het interview. En dat is.
1: Sorry, ik moet nog iets zeggen. Ik moet nog iets zeggen. Ja?
0: Ja, zeg maar.
1: Mag ik nog iets zeggen?
0: Zeg maar. Ja.
1: Ja, ik moest wel zeggen, absoluut, tijdens de interview, dat die concert is wel mogelijk door onze subsidieverstrekker door de regio. Ja, dat moest ik niet vergeten te zeggen.
0: Helemaal goed. Deze. Wij gaan luisteren naar een stuk uit de Deutsches Requiem door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.

Het vierde deel, het chorus uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms, was dat uitgevoerd door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. In het volgende uur onder meer de muzikale uitgangstips en filmmuziek, maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur en de reclame.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt, de gezelligste markt van Twente.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
16: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
17: True Lease met Grenke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Cock Robin was dat met The Promise You Made.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goedemorgen waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je op deze eerste Pinksterdag hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op zondag. Na 9:30 heb ik muzikale uitgangstips voor je. Verder onze natuurrubriek en uiteraard filmmuziek van onder andere Daniel Lohuis. Emmylou Harris staat op de lijst, Supertramp en hierna Alex Warren met Fever Dream. Tot 12:00 luister je naar
1: Thuis op zondag.
2: Radio Oost.

0: Fever Dream was dat van Alex Warren om 9:11. Een kleine herrieschopper met veel gekwaak, dat is de gifgroene boomkikker. Klein, felgroen en dankzij zijn zuignapjes een echte klimmer. Tijdens een excursie vrijdag op landgoed Smalenbroek bij Enschede kun je onder leiding van een gids van Landschap Overijssel kennis maken met de boomkikker. De wandeling begint met een korte lezing waarin je leert hoe je deze boomkikker herkent, waar hij leeft en waarom hij zo'n opvallend geluid maakt. Oene Loonstra ging naar het Smalenbroek en vroeg natuurgids Adrie Scholz wat deze kleine kikker zo bijzonder maakt.
1: Nou, het is het kleinste kikkertje wat we hebben in Nederland. Ja, en het is, ik zeg altijd, het is de kikker met de grootste bek. Hij schreeuwt de hele wereld bij elkaar in de avonduren. En dat is, ja, en hij is redelijk zeldzaam. Hij neemt gelukkig weer in aantallen toe. Maar dat heeft te maken met onderhoud van poelen en aanleg van poelen en zijn habitat.

0: Wordt uitnodigend gedaan aan poelonderhoud. En poelonderhoud houdt in dat je dus de noordkant, dat je die schoonhoudt, zodat daar het water het snelst opwarmt. Er worden heel veel braamstruiken worden er rondomheen gezet. Want bramen is namelijk de schuilplaats voor die boomkikker. Want het is ook nog een echte zonaanbidder. Hij ligt de hele dag ligt hij eigenlijk in de palle zon. Hij kan 30, 35 graden kan hij makkelijk hebben. En op het moment dat hij een kleine schaduw boven zich ziet, laat hij zich vallen. En valt hij tussen de braamstruiken. En daar heeft hij geen last van. Maar de vogels, de predatoren die er dan zijn, die hebben daar wel moeite mee. Die kunnen daar niet bij.
1: Wanneer was de populatie het laagst?
0: Een jaar of 10 terug. Nee, langer nog. Toen hadden we op een gegeven moment nog 4 of 5 roepende boomkikkers. In het gebied. In het gebied ten zuiden van Enschede. En het is niet alleen de Smalenbroek. Het is het Aamsveen. Het is die hele hoek daar. Het Witteveen, Buurse. Het Haaksbergenveen. Maar die hele grenskant, daar zitten eigenlijk boomkikkers.
1: Is dat 10 jaar geleden ook dat bedacht om die poelen aan te pakken?
0: Ja, toen zijn ze dus extra poelen gaan graven. Een verbindingszone maken tussen het Witteveen en het Aamsveen. Zodat die kikkers ook weer konden emigreren in feite. Dus zorgen dat je geen inteelt krijgt.
1: Maar goed, als zo'n populatie heel laag is, zie je hem dan maar weer eens op niveau te krijgen. Doe dat dan.
0: Ja, nou ja, dat heeft dan te maken met het verhaal dat je het habitat zo optimaal mogelijk maakt. En dat is dan, ja oké, dat is het succes wat wij hebben. In het verre verleden had je dus in elke weiland had een zogenaamde drinkkolk voor het vee. En dat vee dat stapte daar voor de helft in. Dus dat zorgde altijd dat die kanten schoon bleven. Want een boomkikker is een, wij zeggen altijd een cultuurvolger, een nieuwe poel wordt direct opgenomen in het systeem van die boomkikker. Dus als ze daar in de buurt zitten, gaan ze daar ook naartoe. Als die poel helemaal dicht groeit, komen ze er niet meer. Want dan is hij niet geschikt meer.
1: Is het nu weer op niveau?
0: Nou, nee, wat heet op niveau? Vroeger had je dus bijna elk weiland had een poel of een kolk. En daar zaten boomkikkers in. De meeste boeren wisten gewoon van die boomkikkers. Tegenwoordig is er bijna nergens meer. De specifiek die nieuw aangelegde plekken waar dan wel die boomkikker zit. En dat is dan puur beschermd gebied.
1: Is dat het enige wat je kan doen, die poelen en die habitat te verbeteren? Of zijn er nog andere mogelijkheden om de gifgroene boomkikkerstand te doen stijgen?
0: Nou ja, de natuur laat zich niet leiden. Dus wat dat betreft moeten ze het zelf doen. Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat het habitat, dus de omgeving, voldoende geschikt is. En dat er flink wat braamstruwelen zijn. En zelfs verbindingszones in die braamstruwelen. Zodat daar die boomkikker zich kan verplaatsen.
1: Nou is er dus die excursie. Wat houdt het in?
0: Wij hebben volgende week vrijdag hebben we een excursie, boomkikkers. En dat is dan gaan we eerst hebben we een klein stukje voorlichting middels een PowerPoint presentatie. En daarna gaan we het veld in. En dan hopen we, dat hangt van het weer af, want ze zijn echt pas actief als het een klein beetje zwoel weer wordt. Dus een beetje warmte is en wat voor luchtvochtigheid. Dat we ze in ieder geval horen en zien is altijd heel moeilijk. Want ze vallen niet eens op tussen de bramen.
1: Schutkleur.
0: Ja, het is 100% schutkleur. En dan, in het donker. Dus dan heb je dat al het probleem. We nemen altijd wel zaklantaarns mee. En we gaan dan op het geluid af. Maar we hebben het wel gehad dat je op een meter afstand ervan staat. En dat je ze nog niet ziet.
1: Maar wel hoort.
0: Maar wel hoort, ja.
1: Zijn ze lawaaierig?
0: Tot 300 meter kun je ze horen. Ja, echt. Dat is een heel hard geroep. En een gekek. Dat is echt onvoorstelbaar.
1: Die PowerPoint presentatie, wat houdt dat in?
0: Nou, daar wordt dus het een en ander verteld over de aanleg van de nieuwe poelen en over de boomkikkers op zich en over het verlenen van de boomkikker.
1: Wat gehouden bij het Smalenbroek? Waarom daar?
0: Omdat wij, de oud-beheerder van het landschap Overijssel woont daar en die heeft daar een schuur en daar kunnen we die powerpoint gaan houden. Dus je moet in feite een zaaltje hebben. Dit is gewoon een boerenschuur waar we de scherm neerzetten en een computer neerzetten en dan gaan we daar een stukje voorlichting geven.
1: Vandaaruit gaat dan ook die wandeltocht?
0: Vandaaruit gaat de wandeltocht, ja. Zo'n 1,5-2 uur moeten we eigenlijk wel regelen. Vaak is het wel nog langer, want mensen willen vaak wat meer weten. En ja, 2,5 uur lopen we ook wel.
1: Volgende vrijdag is het dus. Hoe laat begint het?
0: 9 uur is de start en de aanmelding is altijd via het landschap. Dus via de site van het landschap.
1: Hoe loopt het?
0: Ik heb op dit moment nog geen idee. Ik denk dat we ongeveer half vol zitten. En we zeggen altijd van, per gids, we zijn met 2 gidsen daar, per gids 10 deelnemers. Want anders is het niet meer te behappen.
1: Gifgroene boomkikker, dankjewel Adrie.
0: Graag gedaan.

Een van de grote hits van Supertramp, Breakfast in America was dat. En daarvoor hoorde je Ten Oosten van de IJssel van Daniel Lohuis. Ja, ik was afgelopen woensdag bij het concert van Emmylou Harris, haar Farewell Tour in de Doelen in Rotterdam. Een prachtig concert met een hele breekbare Emmylou Harris, althans qua stem. Ja, god, wat wil je, ze is ook al 79. Het was niet altijd even zuiver, maar het is een Engelsstem, zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat vind ik. Een van de grote stemmen van de Amerikaanse country en bluegrass muziek. En ja, ze heeft natuurlijk ontelbare hits gehad. Ik moest lang nadenken voordat ik er eentje had gevonden waarvan ik dacht van, nou, dat wil ik jullie niet onthouden. Ook een van haar grote hits, maar dan vooral in Amerika. Together Again. Een nummer eigenlijk van Buck Owens. In dit geval gezongen dus door Emmylou Harris.

Michael Bublé was dat met Haven't Met You Yet. Het is ruim 1 minuut over 9:30, tijd voor het eerste blokje muzikale uitgaanstips. Pinksteren in Hengelo wordt weer swingsteren vanaf 1 uur op het plein achter de Schouwburg in Hengelo tijdens het traditionele Big Band Festival. Regionale big bands laten horen en zien wat ze kunnen. Geen competitie, geen strenge jury, gewoon gezellig genieten van elkaar en elkaars muziek. Met onder meer de big band uit Goor, Apollo Big Band, de big band Hengelo, de UT Most Big Band, UT, van de UT dus, Atmost, Big Band New Edition en de Big Bang. En de entree is helemaal gratis vanaf 1 uur dus op het Schouwburgplein in Hengelo. En vanaf 2 uur vanmiddag is de laatste dag van het meerdaagse evenement Freshtival op het Rutbeek in Enschede. Met maar liefst 8 podia en een camping aan het water, tientallen topartiesten en nog veel meer. Vandaag met onder andere Broederliefde, Yves Berendsen, Kraantje Papi, Radical Redemption, Mental Theo en The Viper. 2 uur vanmiddag op het Rutbeek in Enschede. Maar je kunt ook terecht in Raalte, waar de Domineeskamp het middelpunt vormt van het jaarlijkse Rips and Blues. Naar voorbeeld van Amerikaanse bluesfestivals waar live Amerikanen en bluesmuziek wordt gecombineerd met spare ribs eten van de barbecue. Vanaf 1 uur vanmiddag met optredens van onder andere Walter Trout, Fatal Flowers, Grey Delisle en de Leaf de Leeuw Band. En morgen kun je natuurlijk ook genieten op Ribs and Blues in Raalte van onder andere The Living Blues, The Bintanks, Joan Shaw Taylor en Devon Allman. Met natuurlijk heerlijke spare ribs. En vandaag en morgen het Kids Adventure Land voor de jonge festivalbezoekers. En RTV Oost is ook aanwezig op dat festival. En mondharmonica-virtuoos Hermine Deurlo en gitarist Anton Goudsmit die ontmoeten elkaar vanaf 3 uur vanmiddag op Cultuurschip Tor in Zwolle voor een muzikaal avontuur. Het wordt een verrassend concert met vindingrijke improvisaties en eigenzinnige composities en covers. En ongetwijfeld spelen ze ook nummers van hun gezamenlijke album Unfiltered. Zoals dit bijvoorbeeld, M.I.C.

to me. Laurie Spee was dat uit de jaren 70. Good news, bad news. Ik heb weer een blokje muzikale uitgaanstips voor je. Zangeres Astrid Volkerik en gitarist Marcel Verheugd staan morgenmiddag vanaf 3 uur in Theater van Zand in Deventer met een muzikale ode aan de Braziliaanse songwriter, componist, arrangeur, zanger en pianist Antonio Carlos Jobim. Ook wel de vader van de bossa nova genoemd. Jobim werd wereldberoemd met The Girl from Ipanema en in Amerika werkte hij samen met saxofonist Stan Getz en Frank Sinatra. Morgenmiddag dus 3 uur Fazant, Theater Fazant in Deventer. De musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice wordt maandagmiddag, morgenmiddag dus, vanaf 2 uur nieuw leven ingeblazen in de Stadsgehoorzaal in Kampen. En deze energieke familievoorstelling vertelt een tijdloos verhaal over grote dromen, verborgen talenten en de moed om jezelf te blijven, wat er ook gebeurt. Met een cast van 29 spelers, 2 kindercasts, een live orkest en strakke choreografieën. Morgenmiddag 2 uur, Stadsgehoorzaal in Kampen dus. En in de eindmusical in het theater, maandagmiddag 2 keer... om 1 uur en om 4 uur te zien in de Schouwburg Odeon in Zwolle, gaat groep 8 op musicalkamp om de eindmusical in te studeren. En ze worden geholpen door professionals uit het vak. Een voorstelling met de bekend

grootste hits van de Junior Songfestival verwerkt in een nieuw herkenbaar verhaal. Een familievoorstelling vol vriendschap, liefde, strijd, humor, avontuur en muziek met volop herkenning en onvergetelijke momenten voor elk kind van 6 tot 14 jaar. Morgenmiddag dus 2 keer in Schouwburg Odeon in Zwolle om 2:30 en om 4:00. En de laatste van dit blokje, het publiek in het centrum van Nijverdal, wordt morgenmiddag dus verrast en vermaakt met voorstellingen en optredens van diverse acts tijdens het Straattheaterfestival. Met onder andere kunstfluiter Geert Chatrou, de giraffen Springtime en Bert en Fred. Vanaf 1:00 morgenmiddag dus in het centrum van Nijverdal.

0: dat is de titel van het nummer natuurlijk. Roy Orbison was dat om bijna 8:15. En ja, ze zit tegenover Monique Slijderink. Goedemorgen, Monique. Ja,
1: lekker nummer weer, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ik moet dan altijd denken aan de film die ik het vaakst in mijn leven gezien heb.
0: Oh, ja.
1: Pretty Woman.
0: Pretty Woman, ja. Ja, dat is wel een klassieker.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, je vertelde net, ja, ik zeg het toch even. Je vertelde dat je gisteren hebt opgetreden, hè? Ja. In Te Bergen.
1: Hezingen, hè?
0: Of,
1: Hezingen,
0: ja, okay.
1: Bas. Ja, gemeente Te Bergen, daar heb je gelijk in. Hezingen op het, Hoeve Springendal. En daar hebben wij met Los van de Grond een vorig weekend en dit weekend een aantal hele mooie voorstellingen.
0: Thuislocatie is dat theater,
1: voor mij het is thuislocatie. Maar voor mij is sowieso een thuislocatie. Ik woon er vlakbij.
0: Ja.
1: Dus het is een beetje in de achtertuin, zeg ik dan.
0: Heb je een grote rol, Monique, of niet?
1: Nee. Ik ben een beetje verteller. Verteller.
0: Oh, je bent een verteller?
1: Ja, ik heb een leuke rol.
0: Ja, ik kan zeggen, dat is een hele leuke rol.
1: Dat is een hele leuke rol.
0: Je bent continu te zien natuurlijk, tussendoor.
1: Tussendoor. De hele tijd. Ja, je komt steeds terug, inderdaad. Nee, er is een leuke interactie met Laurens. En het is ontzettend leuk, want ik heb dit natuurlijk nooit eerder gedaan. En ja, het is gewoon grappig in zo'n groep. Ik zeg maar, normaal als prestatoren hebben wij de regie in handen, hè? En nu niet, hè? Dus het is wel een verschil, hoor.
0: Het is wel een verschil, ja.
1: En nee, maar ik leer er heel veel van. Ik vind het ontzettend leuk. We hebben een hele leuke club mensen. En, maar het was warm. Gisteren hadden we wat probleempjes met de zender gisteravond. Gewoon vanwege de warmte en het zweet en zo. Maar ja, hoort er ook bij, hè?
0: Het hoort er ook bij. En vanmiddag mag je weer, maar dan wordt het ook weer warm.
1: Ja, joh. Inmiddels, het maakt niet uit. De 10 voorstellingen in totaal, ze waren in no time uitverkocht. Nou, dat doet me goed. Gewoon dat dit soort streektheater, openluchttheater, erg in
0: doet het heel goed hier in dit deel van het land.
1: Ja.
0: Nou, dat gezegd hebbende, straks natuurlijk heb je je eigen show.
1: Hebben we onze eigen show. Dat doen we er gewoon nog even voorafgaand.
0: Ja,
1: dat kan allemaal.
0: Wat kunnen we allemaal verwachten, Monique?
1: Pinksteren. En hoe mooi dat we dan Jan Riesewijk als columnist hebben.
0: Kijk.
1: Ik bedoel, ik kan je nu al vertellen, ga er maar eens goed voor zitten. Want het wordt weer een onvervalste mooie column van onze Jan Riesewijk. En om 10:30 normaal belletje voor het streekpakket. Maar nu gaan we bellen voor de Limerick-wedstrijd.
0: Oh ja, voor het eerst, of niet?
1: Ja, die zijn we vorige week gestart, zeg maar, de oproep gedaan. Verrassend veel inzendingen.
0: Ja,
1: dat verrast mij weer, dat ik denk, nou, ik had gedacht dat mensen dat toch heel lastig zouden vinden. Zeker in dialect. Nou, ik heb ook gezegd, is geen eis. Maar dat verrast het mij toch dat de meeste inzendingen wel in dialect zijn.
0: Ah, leuk.
1: En we gaan een eerste winnaar bekendmaken. Die gaat het natuurlijk ook voordragen. Hele mooie Limburg geworden. We hebben de plaat van Poorthuis. We hebben volgend dat uur daarna, het laatste uur, zeg maar, tussen 11 en 12, hebben wij natuurlijk weer de Wet die dat quiz heeft. Ook met Pinkster te maken. En we hebben een muzikale gast, Annemiek Teunis.
0: Annemiek Teunis. Die naam zegt mij niks.
1: Nou, de band Treasure, Marcel Engelbetting.
0: Ja,
1: dat zeg je. Nou, daar maakt zij deel van uit.
0: Ah, okay.
1: Ze is ook als solo-artiest, timmert ze aan de weg. Ik geloof dat Marcel ook meekomt. En samen vormen ze de Twentse country pop band Treasure. En we gaan met Annemiek praten en ze gaat ook optreden.
0: Ja, leuk. Ja, ik zag de microfoon al klaarstaan.
1: Yes.
0: De optreedplek. Nou ja, veel plezier, Monique.
1: Dankjewel,
0: Bas. En vanmiddag vooral ook veel plezier.
1: Ja, en jij ook fijne Pinkster, hè?
0: Oké. Okay.

George Benson, Sorry I'm Here for Someone Else. Het is 10:10. Ik heb het laatste blokje muzikale uitgangstips voor je. Starring Stravinsky is een kleurrijke en afwisselende voorstelling waarin het leven en de muziek van Igor Stravinsky centraal staat. Orkest Vion, onder leiding van Bas Wiegers, speelt na de pauze Stravinsky's meest succesvolle ballet De Vuurvogel. En presentator is Francis van Broekhuizen en de regie is in handen van Joris Nassenstein, bekend om zijn artistieke theaterproducties. Vanaf morgenmiddag 3:30 in Theater De Spiegel in Zwolle en ook nog vrijdagavond in het Muziekcentrum in Enschede. Starring Stravinsky dus, met Fion en Francis van Broekhuizen. In de serie Tent van het Oosten kun je woensdagavond in Theater De Fazant in Deventer luisteren naar een combinatie van folk- en jazzmuziek. Jawad Shabu bespeelt het snaarinstrument de baglama samen met Amar Melem op oud en pianist Karel Houtzager. De muziek komt uit verschillende landen en is geïnspireerd door de reis van Jawad vanuit Syrië naar Nederland. En daarnaast hoor je verhalen over die reis en de emoties die hierbij komen en de muzikale ontdekkingen die hij onderweg heeft gedaan. Luca Warmers noemt zichzelf stemkunstenares en beschouwt haar lichaam als instrument. En als ze zingt, spreekt en improviseert, ervaart zij de totale vrijheid. In de voorstelling Je suis Zorro, donderdagavond in Theater Hof 88 in Almelo, zie je een Luca pur sang, een vat vol verbeelding en muzikaliteit. Een stemkunstenares die liever een eigenzinnig spoor nalaat dan over gebaande paden te reizen. En de laatste van vandaag, de nieuwe voorstelling Thank God I'm a Country Boy door Jimmy Duchateau is vrijdagavond te zien in de Voorvechter in Hardenberg. Jimmy en zijn band nemen je mee op reis door het leven van een van de werelds grootste countryzangers, John Denver. Mooie verhalen en de onvergetelijke muziek van John Denver. Vrijdagavond dus in Theater De Voorvechter in Hardenberg. En daarmee komen we eigenlijk ook wel aan het einde van Thuis op Zondag. De eerste helft althans, voor vandaag. Gemaakt door Oene Loonstra, Jeroen Huits en mijn naam is Bas Treffers. Na 10:00 de tweede helft dus van Thuis op Zondag met Monique Sleiderink. Heel veel plezier daarbij. En wij zijn er volgende week weer vanaf 8:00 op de vroege zondagmorgen met in het eerste uur licht klassieke muziek. Fijne Pinkse dagen, geniet van het weer, goed gewoon.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Voor de grootste keuze in slaap.

0: Vares op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is. Met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Lekker uit de jaren 80. Aha, Take On Me.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij Thuis op zondag. Op deze prachtige eerste Pinksterdag. Ja, Bas die heeft de toon al mooi gezet vanmorgen sinds 8 uur. En tot aan 12 uur zet ik dat voort met gezellige muziek. Straks de column van Jan Riesewijk. Nou ja, Pinksteren. Je kan wel raden waar die column over gaat. En om 10:30 dan ga ik bellen met de weekwinnaar van onze Limerick-wedstrijd. Ja, we hebben sinds vorige week een Limerick-wedstrijd een aantal weken lang. Ik kan vrijkaarten voor Zunnewende winnen. Ik kreeg mooie inzendingen. Ik ben dus blij verrast. En straks dus een van de winnaars. En dat zetten we nog voort de komende weken. En volgend uur te gast Annemiek Teunis, zangeres van de van oorsprong moet ik zeggen, Oldenzaalse country en popband Treasure. En Annemiek die gaat, de microfoon staat al klaar, gaat optreden, ga gezellig kletsen met haar. Mokje koffie of thee erbij, zoek een plekje in die heerlijke ochtendzon. Geniet samen met mij van deze morgen en natuurlijk met Suzanne en Freek, want dit is
1: Thuis op zondag.

0: column op zondag. Jan Riesewijk.
1: Dag, beste luisteraars op deze zalige zondagmorgen. En zalig is deze dag. U viert vandaag namelijk het hoogfeest van Pinksteren. Pinksten, de grote meerderheid van de leeuw weet niet meer wat het inhoudt. En betekent dus, ik hoop dat ik door met deze column een beetje duidelijkheid in kan verschaffen. Voor al die miljoenen luisteraars die elke zondagmorgen met het oor aan de radio leed. Pinksten is het feest dat 50 dagen na Pasen viert wordt. Pinksten komt van het Griekse woord Pentecoste, wat 50ste dag betekent. Maar wat wordt er dan precies viert? Na de verrijzenis van Jezus na zijn dood, wat we viert met Pasen, kwam hij nog enkele maanden terug op aarde. Het bekendste verhaal daarvan is dat van de Emmausgangers. Maar met hemelvoort ging Jezus, de naam zegt het ook al, definitief naar een hemel. De leerlingen van Jezus zien de apostelen hand door na moeilijk met. Ze zaten, om het eens populair te zeggen, in een onmeunige dip. En om dat ten te gaan, kwam er van uit een hemel de Heilige Geest. En die kwam over de apostelen hendaald. Op schilderijen en kerkelijke kunst werd dat uitbeeld met vlemmekes. De apostelen kregen allemaal een vlemmeke boom de kop, wat zichtbaar moest maken dat ze vol waren van de Heilige Geest. Of, zoals ze in de Pruus zo mooi kunt zeggen, begeisterd waren, begeesterd. Ze waren vol geestdrift om erop uit te gaan, om te vertellen over Jezus en zijn wonderbaarlijk leven. Pinksten wordt dan ook zien als het begin van de kerk. En hoewel de religieuze betekenis voor de meeste leuden waar af is, is het natuurlijk wel een mooi iets, wat voor ons leuden ja ook altijd nog wat zal kunnen gelden. Dat je vol geestdrift kunt raken. Dat je in vuur en vlam kunt komen te staan. Voor bijvoorbeeld iets waar je actief in bent. Voor een vereniging, sport of hobby. Voor iets organiseren. Voor iets of iemand wat doen. Voor iets om menig enthousiast worden. Of hoe na druk maken voor iets. Of oude iets. Want het is natuurlijk wel zo dat dat allemaal wel heel persoonlijk is. Wat voor de een heel voornaam is, is voor een ander slechts bijzaak of aanzum. Of kijk eens naar die relskappers in Loosdrecht. Die anti-AZC-hooligans stonden ook in vuur en vlam, zaten ook vol geestdrift. Maar in mijn ogen niet voor de goede zaak. En dan helemaal niet door de manier waarop. Je kunt het nog zo oneens zijn met iets of iemand, maar volgens mij moet je altijd respect blijven houden en op een fatsoenlijke manier blijven praten met elkaar. Want volgens mij kreeg alleen op zo'n manier de ander ook wat met van uw eigen geestdrift. Dan werd er namelijk pas lustig en wellicht het vlemmeke deelt. In Loosdrecht kwam het vlemmeke helaas niet van de Heilige Geest, maar wat van vuurwerk en in de braadstukken buske en annegrij. Ik hoop van harte dat al die relskoppers ook een visioen kreeg, van waar dan ook voort, dat ze vol geestdrift beseft dat ze het toch aanzien moeten doen. En tot dat besefte kom, meid ze er rustig 50 dagen over denken, misschien ook nog wel langer. Want mijn vaar, zaliger, zei Altita, het verstaand kunt met de jongen. Kloken weer, losse ze wijsheid met geestdrift uit de lut. Ik wens u allen een zalig Pinksten met een kloren geest.

0: Ja, Better Than The Wedding Bells. En daarvoor de Scorpions, The Wind of Change.
1: Win nu twee kaarten voor het Zonnewende Festival in Helmdoorn.
2: Heb je het wel eens geprobeerd? En u zelf op een limerick trakteert? Met slechts 5 korte zin. 2 tickets voor Zonnewende win. En beste limerick werd hier presenteerd.
0: Ja, inderdaad, de beste limerick. Die oproep hebben wij vorige week gedaan. Kom met je limerick. En je weet het, hè, limerick, rijmvorm AABBA. Daar moet dan de eerste 2 en de laatste regel moeten elkaar rijmen. En regel 3 en 4 ook weer. Dus even een doordenkertje. Maar wel leuk om ermee te puzzelen. En blijkbaar slaat dat ook aan, want we hebben veel leuke inzendingen gekregen op die limerick-wedstrijd, waar je dus die 2 kaartjes voor Zonnewende op 26 juni in Hellendoorn mee kunt winnen. Wie vraagt of het ook in plat komt? Nou, daar hebben jullie gehoor, Rachem. En eentje die heel fanatiek was, die zelfs meerdere limericks instuurde. En kon ook niet anders dat er sowieso een winnende limerick bij zat, is Benny Sieverink. Goedemorgen, Benny.
3: Ja, goedemorgen, Monique.
0: je hebt er werk van gemaakt,
3: joh. Inleiding. Ja.
0: Ik zeg, je hebt er werk van gemaakt.
3: Ja, nou, wat voor mij de uitdaging was, joh, op die plekken, dat is Helmdoorn, Helmdoorn en de Regge. Dus daar heb ik me ook toe beperkt.
0: Slim.
3: Maar ik was er ook wel klaar met.
0: Hoe bedoel je? Nou,
3: toen je klaar aan. Ik moet dat eerste week in bund, dan hoop ik niet meer.
0: Ja, en voor mensen die nog niet hebben met Don en denken, ja, ik vind het allemaal een beetje ingewikkeld nog. Hoe heb je dat dan? Ja, ik zeg, de inspiratie heb je uit de plek gehaald, hè? Schuilenburg, Hellendoorn, de Regge door. Maar hoe pak je dat aan, zo'n limerick schriem?
3: Nou, kijk, wat ik zelf wel leuk vind, rijmen op, kijk, zoals Helmdoorn, Helderen, daar heb je een andere naam in Twents, om door te rijmen. Die is wat vaak, maar dat is de uitdaging. En het ritme, ik vind het ritme heel belangrijk.
0: Oké, en wat is een beetje het ritme dan? Van,
3: Nou, als ik het wetenschappelijk, ik zeg het helemaal, dat kun je het Noors ook, dat is de amfibrachisch. Is de 3-voetste lange zin, 2-voetste korte zin. Lange zin met vrouwelijk eindrijm, korte zin met mannelijk eindrijm. Okay. Dat klinkt heel ingewikkeld, kun je vergeten, alleen als ik nou kijkt op internet kun je alles nog kijken, daarom zeg ik dat.
0: Ja, mooi.
3: Maar één vraag, een delivery, ik heb die eerste regel, heb ik haar. En daar zegt zo iemand, er was eens een boertje in Borne. Nou, dat is helemaal goed qua ritme. Qua inhoud is het te weinig, te mager. Maar er was eens een boertje in Borne. Dat is de eerste zin. Dat bedoel ik, in het ritme komt ook de tweede en ook de laatste.
0: Oké, okay. En dus dan moet de tweede met de Borne riem ook en de laatste maar ook weer op Borne riem.
3: Dat is de moeilijkheid eigenlijk, dat je Borne met riem.
0: Ja.
3: En dan denk ik dat, kijk, Twents is Born, ja nou goed, maar even op die techniek. Dus even, daar is bij Twents niet wezenlijk anders dan bij Hollands. Dus er was eens een boertje in Borne en de korte zin is, nou, bijvoorbeeld, dat boertje is dood.
0: Mm-hmm.
3: Dat is gewoon het ritme van de korte zin.
0: Ja, oké. Okay. En daar dus, moet je met gewoon wisselen.
3: Dat is het. Er was eens een boertje in Borne. Dat boertje is dood. Er was eens een boertje in Borne.
0: Ja, dat zeg ik. Je hebt de eerste die ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En dan komt er 2 korten, zeg maar. En dan moet er weer een langere komen. Hé, maar met het altijd, er moet een plaatsnaam in zitten in de eerste regel. Meteen ook op het eind zitten. Daar twijfel ik altijd over.
3: Nou, nee, die komt 1 keer voor.
0: Ja.
3: De plaatsnaam, nou, wat precies moet, er gebeurt wat variaties. Ook in ritme met zelfs variaties. Maar die plaatsnaam, daar moet je bereiken.
0: Ja, wie bent er ook niet te streng? Lo is ouwe gewoon, je hebt hem voor, hè? Want ik ga hem natuurlijk vol.
3: Ik heb hem voor me, ja.
0: Dat is de winnende, ja.
3: Qua ritme voelt dat in ieder geval. Kijk, nou mooi vind je dat wel anders.
0: Je hoeft mij niet meer te overtuigen, Benny, want de Overijssel Academie, daar moet je het ook hersturen. Daar heeft u als weekwinnaar uit.
3: Nou, het is toch niet niks. En ik hoor dat er nogal veel inzending waren. Ik denk dat ik er nog 3 anderen die wat in heb gestuurd.
0: De komende weken hebben we nog wel een aantal winnaars. Maar hier zet denk ik mooi even de toon. Dus alle aandacht is nu voor u. De zender is even voor u. Met een limerick hier van Benny Sieverink.
3: Nou, hier komt er. De man wil op reis langs de Regge. De vrouw eist nog eerst ouwe leggen. Nu brengt mien een klomp en zingt mien een zomp. Ik zal het niet zeggen, maar dat tegen.
0: Mooi, die zomp van Enter zit er ook weer in, hè? Van de Regge bedoel ik.
3: Ja, precies. Nou, dat is de grap eigenlijk. Hè. Kijk, Je moet met dat recht en me iets doen. Dan moet ik een eigenschap me terugkomen.
2: Ik vind het mooi.
3: De reis. Ja. Er zitten twee elementen in die eerste zin. De reis en de regen. Dat moet met je terugkomen.
2: Benny, maak het niet te moeilijk. Want als gods allemaal denken, oh, laat me zitten.
3: Ik kon geen een ontmoedigen.
2: Wie wil nog wat meer inzetten?
3: Een boertje in Bonnen. Er was eens een boertje in Bonnen.
2: Ah, ja. Wie kent hem inmiddels? Nee, wie gaat het niet herhalen? Benny, hartstikke goed. Je hebt uw Limericks in zun. Je bent de weekwinnaar. Je kreeg twee vrijkaartjes voor Zunnewende. Had ik het nog niet eens duidelijk maakt misschien. Maar het is ook nog zo dat je Oe Limerick maait inspreken bij de podcast van Martin te Dengen, Wereldsproken.
3: Ja, dat heb ik begrepen. Daar verheug ik niet op. Ja, ik vind het heel eerlijk. Ben ik toch onderdeel van het programma.
2: Precies.
3: Ik vind het prachtig.
2: Ja,
3: festival.
2: Dat is toch hartstikke mooi. En ik geef u er ook nog het weekpakket, het streekpakket.
3: Ja, dat is helemaal mooi. Ik kan niet op met deze Pinkster.
2: Nou, dus, Benny, dank je wel dat je ons allemaal weer op de hoogte hebt gehouden van hoe een Limerick alweer met. Leur die toezit en denkt, oh, die AABBA, dat Riemke gooi ik trok even uit. Kan nog steeds info@overijsselacademie.nl. Ja? Goed. Ik heb er een mooi plaatje bij, zo, Benny. Gefeliciteerd ook. Ja,
3: bedankt en succes met het programma.
2: Dankjewel, Benny.
3: Tot ziens.
2: Doei.

Eentje om lekker mee te dijnen. Joe Dassin, moet ik dat misschien uitspreken? Denk Les Champs-Élysées. En daarvoor natuurlijk Kumbe met Platprot. Ach, we gooien er nog een lekker in. Queen, Kind of Magic.

0: plaat van Poorthuis.
1: Vandaag heb ik een heel bijzondere keuze gemaakt. Degene die mij een beetje kent, weet dat ik op vakantie vaak ga voor BBB. Bier, braadwurst en bluesmuziek. Ik heb afgelopen week mijn vakantie weer geboekt naar de Walchsee, Oostenrijk. En ik weet dat ik met het volgende nummer veel luisteraars een groot plezier doe. En ik kom mezelf ook aardig van in de juiste stemming. Auf geht's! Die Grubentaler, dem Land Tirol, die Troje.

dat was een lekker plaatje om eens eventjes helemaal weer in Tiroler sfeer te komen. Inmiddels is de artiest die straks gaat optreden tussen 11 en 12. Annemiek Teunis is aanwezig. Fantastisch. Gaat al lekker even een beetje soundchecken. En wij gaan intussen luisteren naar een andere lady. Lady Gaga.

Alejandro. En op de achtergrond hoor je al dat zij aan het inzingen is. Gaat het goed, Annemiek? Welkom, Annemiek. We zijn eventjes live nu in de uitzending. Ah.

moeten nog niet alles weggeven natuurlijk. Een voorproefje van wat je straks te wachten staat als je lekker blijft luisteren tussen 11 en 12. Annemiek Teunis, te gast, treedt ook op bij de band Oldenzaalse Band Treasure. Hoewel ze wonen zelf in Enschede inmiddels. Laten we het lekker houden op het Twentse Country Pop Band. En nou, wij gaan nog even, we hebben nog tijd voor wat lekkere muziek. Straks dus meer hier live in de studio. Nu eventjes Susudio voor Collins.

ik heb daar goede herinneringen aan natuurlijk op de dansvloer. Hè. Phil Collins, Susu Suri, ja, we zijn er bijna door. Althans, wat dit uurtje betreft, blijf vooral lekker luisteren. Want volgend uur, je hebt al even een voorproefje kunnen horen, is Annemiek Teunis de gast en die gaat er lekker optreden. En we maken er gewoon een hele fijne eerste Pinksterochtend van. En dan mag deze niet ontbreken, hè. Ja, dingedong, tot straks.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, had

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, bij Kruider in Steenwijk. Ja.

0: Let's go!
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
2: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Even back to the 60s met Yesterday Man van Chris Andrews.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ja, welkom bij dit laatste uur van Thuis op zondag met dit uur. Natuurlijk de quiz, weet ie dat, gaat over iets met Pinksteren. Dus wees alert, dan kan je misschien kans maken om die quiz te winnen. En dit leuke boekje, Overijssel in 25 vragen, thuis gestuurd te krijgen. De artiest is inmiddels gearriveerd. Jawel, Annemiek Teunis. Heel fijn, heeft wat versterking meegebracht. Straks stel ik dat allemaal aan jullie voor. En ze gaat natuurlijk live zingen het vorige uur. Had wel even sneak preview. Klonk goed, Annemiek. Dus relax, komt allemaal goed. Je bent blij dat je er bent. En tegen de rest zeg ik allemaal, blijf lekker luisteren. We hebben veel muziek, we hebben veel leuke onderwerpen. Dus dit is een fantastische Pinksterochtend die wij met elkaar gaan beleven. Maar we gooien Talk To Me erin. Een lekkere stevige muziek, denk ik. Jo.
1: Thuis

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja, het is, we hadden het er net over in de studio. Het is zo simpel qua tekst, maar zo'n lekker deuntje. Don't worry, be happy. Daar word je toch vrolijk van, toch?
2: Ja, daar word je zeker vrolijk van. Ja, ja.
1: Goedemorgen, ja. Annemiek Teunis en Marza Engelbertink.
3: Ja, ik mag ook mee, ja.
1: Jij mag mee, leuk, hè?
3: Is zo leuk, hè, met twee meiden hier. Oh,
1: ja. Oh. Twee meiden nog wel. Poeh, ik voel me een stuk jonger. Welkom. Don't worry, be happy. Ben je een beetje happy opgestaan, Annemiek, vanmorgen?
2: Ja, ik wel. Ja, vanochtend ging het goed.
1: Dat klinkt alsof het misschien andere ochtenden niet goed
2: ging. Nee, maar ging goed. Ja, nee, ik dacht ik had er zin in vandaag. Dus,
1: het is Pinksteren. Heb je wat met Pinksteren?
2: Nee, niet echt eigenlijk. Ja, nee.
1: Gewoon vrij weekend?
2: Ja, het is wel lekker.
1: Nou, leuk man. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Met dank ook aan Wilfried Poorthuis die mij attendeerde. En zegt van, moet jij niet eens een keer Annemiek Teunis in de uitzending hebben? Ik denk, dat lijkt me hartstikke leuk. En ik moest wel even graven. Van, oh ja, wat ken ik je nu ook van? Maar natuurlijk van de band Treasure. Ja. En Marcel speelt daar ook in. Marcel is ook meegekomen. En jullie zijn volgens mij ook een setje.
2: Ja, klopt.
1: Ja.
3: Ook zeker. Ja.
1: Dat zijn mooie regels, Marcel.
3: Mooi dan, of niet?
1: Mooi dan.
2: Ja.
3: Ja, dat steeds wel vaker.
1: Kwam dat via de muziek dan?
3: Ja, misschien. Jij hebt een leuk verhaal bij, denk ik.
2: Ik ook wel.
3: Maar.
2: Ik kende Marcel al vanaf mijn eerste bandje. Daar kwam hij af en toe kijken. En toen kwamen we op een gegeven moment elkaar tegen bij Dinnenkamp in de Koffer. En toen zei ik, ik ken je wel ergens van. Maar verder niet dat ik daar wat mee bedoelde of zo. Maar
1: hij kwam niet zomaar.
2: Nee. Uiteindelijk ben ik bij hem in de studio gekomen om een paar nummers op te nemen. En dat was gewoon altijd gezellig. En dus eigenlijk ging dat...
1: En van het een kwam het ander?
2: Ja, nee, uiteindelijk niet. We hebben eerst eigenlijk nog samen in een band gespeeld en zo. En dat duurde echt wel een tijdje. Maar op een gegeven moment kwam van het een toch het ander, ja.
1: De aanhouder wint, Marcel.
3: Onvermijdelijk. Dat was echt onvermijdelijk. Ja, dat is echt de vrouw van mijn leven, zeg maar.
1: Daar gaan we straks wel verder over hebben. Ja. Want anders dwaalt weer helemaal
2: af. Ja.
1: Eventjes, jullie spelen ook in de band Treasure. Ja. Even niet te verwarren met die Bruno Mars. Die heeft ook Treasure, die band, toch? Ik googelde en kwam allemaal andere Treasures tegen.
2: Nee, volgens mij heet zijn liedje wel Treasure.
1: Oh, nou, maakt toch niet uit. Maar dat doen jullie niet. Er is een tribute band volgens mij. Een Bruno Mars tribute band.
2: Die heet Treasure. Dat klopt. Ja.
1: Toen dacht ik, maar jullie schrijven jullie naam ook anders. Namelijk de Shore is met hoofdletters of zo? Of is dat allemaal niet zo?
3: Ja, soms wel. Ja, als je iets anders wil zijn, dan schrijf je bijvoorbeeld de S ook met een hoofdletter.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Maar die andere band Treasure, die heeft dat van ons. Met toestemming van ons. Hè.
1: Nou, dus, snap ik het.
3: Wij zijn natuurlijk een grotere band.
1: Ja. Dus, moet je alleen nog even zorgen dat je bij Google bovenin komt.
3: Ja, dat komt toch goed. Ja, dat hebben wij niet nodig.
1: Nee. Jullie zijn een... Omschrijven jullie goed als een country pop band uit Twente?
2: Ja.
1: Ja, dat is wat jullie brengen als band, zeg maar. En hoe groot is die band?
3: We zijn met drieën.
1: Dus je hebt één lid nu thuis gelaten.
3: Wilfried vroeg ons en die zegt van, ik wil Annemiek Teunis in de studio. En ik kom mee, ook als partner. En ik heb die nummers geproduceerd die we vandaag gaan horen. Mm. En gisteravond waren we bij Ben Vos en zijn vrouw op bezoek.
1: Wel, Ben is derde de rit.
3: Ja. Ben is derde rit. Gewoon een heel leuke leuk band en leuke mensen allemaal, heel gezellig. En,
1: waar horen jullie vooral in Overijssel op evenementen? Waar staan jullie?
2: Ja, de laatste tijd hebben we vooral ook in Oldenzaal gespeeld en zo. Ja. En de komende tijd staan we... moet ik even diep graven?
1: Kunnen we straks wel eventjes overal
3: en ergens. En wij spelen... Wij zijn begonnen met een soort van alternatieve country pop. Echt wel country pop, maar dan niet van de meest... in Nederland meest bekende country pop zangers, zangeressen, bands. Maar we zijn toch van teruggekomen. Wij spelen nu al die country pop hits... En dan in ons eigen jasje. Ja. Dus herkenbaar. We zijn achtergekomen dat het moet herkenbaar zijn voor het publiek.
2: Want
3: mensen willen
2: zingen.
3: Een feestje maken, willen kunnen dansen.
1: Is dat een stijl die jou echt ligt, ook country muziek?
2: Ja, dat vind ik echt lekker. Ja. Ja, daar ben ik ook blij van. Dus,
1: Want wat, jouw solo carrière, wat breng jij dan?
2: Dat klinkt niet echt country, hè? Maar misschien ook alweer wel.
3: Ja, dat is wel country.
2: Ja, ja. Maar misschien niet de standaard country wat mensen verwachten. Maar ik vind het wel echt, is echt wel een beetje de country pop. Ja.
3: Country zit ook vooral in de instrumenten die je gebruikt. En hoe de manier waarop je zingt. En niet zozeer in Dus in de country muziek zie je natuurlijk veel akoestische gitaren, steel string gitaren, pedal steel gitaren, ja, mandoline, violins.
2: Ja.
3: En de slam. En ook dat het knauw een beetje in hoe je zingt. Dus daar zit vooral de country, maar niet zozeer in akkoordschema's of arrangementen.
1: Ja. Ja. En wat kenmerk je als ik zeg, als ik jou zou moeten aankondigen, dan moet ik je trouwens, dat is een interessante.
2: Ja.
1: Dan moet ik je eigenlijk niet als Annemie Teunis aankondigen.
2: Nee, klopt. Nee, mijn artiestennaam is eigenlijk Jolie Ann.
1: Jolie Ann.
2: Ja.
1: Oké, okay. Ja. J-O-L-Y-A-N-N-E.
2: Nee, alleen A-N-N.
1: A-N-N, zonder die E. Ja. En waar komt die naam vandaan?
2: Dat zijn eigenlijk de letters van mijn dochters. Ik heb twee dochters en de letters van hun komen erin en van mijn eigen.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk boeken ze dan niet Jolie Ann, boeken ze niet Annemie Teunis, maar Jolie Ann.
2: Ja, dan boeken ze inderdaad Jolie Ann.
1: Leuk man. Ik wil Jolie Ann wel eens horen zingen, toch Marcel? Jij
3: zeker,
1: ook,
3: ja,
1: hè?
3: Ja, ik ben dus de erg nummers, benieuwd.
1: Ja. Jij bent benieuwd, nee, jij weet het.
3: Ik heb ze 100 keer gehoord, maar ja.
1: Jij hebt de nummers geproduceerd?
3: Ja.
1: Produceer je al haar nummers?
3: Tot nu toe wel. Ja, okay. Ik hoop dat zo blijft, maar
2: Hoop ik ook.
1: Dat hoop ik ook voor jou, Marcel.
3: Nashville longt. Je kijkt met een schuine oog mee naar Jolie Ann.
2: Ja,
3: kan niet anders.
1: Het eerste nummer dat jij voor ons gaat doen heet Girls. Kun je het alvast even introduceren?
2: Dat gaat over. Waar het over gaat, bedoel je?
1: Ja.
2: Ja, dat gaat over mijn beide dochters. En een beetje met een boodschap voor later. Dat stel je voor, je weet nooit wat er gebeurt. Waar ik ook ben, of waar hun ook zijn, met wie ze ook zijn. Dat ze weten dat ze altijd en elkaar hebben. En ook altijd de liefde van mij.
1: Wat bijna emotioneel. En jij moet dan nog gaan zingen.
2: Ja, klopt. Ik word zelf ook altijd weer emotioneel. Dus dat wordt nog wel een uitdaging.
1: Let op, zakdoek bij de hand. Jij gaat vast naar de kruk toe.
2: Of
1: naar de plek toe daar, om waar je gaat optreden. Marcel, heel in het kort, wat kenmerkt Annemiek in haar zang?
3: Annemiek heeft een hele fijne, duidelijke, een heldere stem. Ze zingt met emotie en dat heb ik eerlijk gezegd ook een beetje bijgebracht. In Nederland zijn heel veel zangeressen bezig met heel hoog kunnen zingen.
1: Mm-hmm.
3: En zuiver zingen. Mm-hmm. Maar dat moet je juist niet doen. Je moet juist die tekst zingen. En dat kan ze heel goed.
1: Ja, en dat is ook wel weer country-stijl, hè? Dat is
3: dat
1: echt
3: country,
1: het leven
3: dat, exact,
1: ervaren.
3: Exact, het gaat niet zozeer om. Het gaat wel om timing.
1: Ja.
3: Maar niet omdat je loopzuiver zingt. Ja. Je moet mensen raken met jou. Met de manier waarop jij teksten zingt.
1: Nou,
3: en dat kan zij als de beste.
1: Mm-hmm. Ja. Don't need to say more. Want we gaan luisteren naar Annemiek Teunis alias. En toch maar even de artiestennaam noemen: Jolie Ann. En die gaat voor ons zingen: Girls.

0: altijd lekker muziek. Abba, Mamma Mia.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: En zoals gebruikelijk op de zondagochtend rond de klok van 11:30 hebben wij de quiz Wet I Dat. Met medewerking van de Overijssel Academie inderdaad. En aan de telefoon Esther van Velden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey Esther. Waar vandaan bel jij, Esther?
3: Ik bel vanuit Utrecht.
0: Aha, Utrecht. En daar woon jij
3: ook? Daar woon ik ook, ja. Maar ik werk in Zwolle bij de Overijssel.
0: Yes, hartstikke mooi. Daar zijn we blij mee. Je bent historicus, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: En daar werken heel wat historici en die weten heel veel. En die hebben ook een prachtig boekje samengesteld. Overijssel in 25 vragen. Heb jij ook aan meegewerkt, hè?
3: Ja, klopt. Ik heb inderdaad 4 verhalen geschreven over
0: Overijssel. Super. En dat allemaal in de aanloop naar het 500-jarig bestaan van onze provincie in 2028. Nog niet. Maar dan kunnen we tot die tijd heel wat meer te weten komen over onze provincie. We hebben het ook wel vaak over tradities hier op deze plek als het gaat om de quiz. En vandaag is het Pinksteren. Dus ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat jij vast daar wel een mooie vraag bij hebt.
3: Ja, dat klopt. Vandaag gaan in Borne weer hele groepen meisjes op pad in witte jurken. En dat zijn de zogenoemde Pinksterbruidjes. En mijn vraag is, hoe heet de centrale figuur van zo'n groep Pinksterbruidjes?
0: Dus je Pinksterbruidjes, hè, die gaan nu dus met Pinksteren de straat op met mooi gekleed. Het zijn altijd meisjes, hè?
3: Ja, het zijn altijd groepen meisjes. Meestal zo tussen de 5 en 12 jaar. Mm-hmm. En ze hebben witte jurkjes aan en ze zingen en dansen. Mm. En als je de liedjes kent die ze zingen, dan weet je het antwoord op deze vraag waarschijnlijk ook.
0: Ja, ik zal vast de telefoonnummer zeggen. 074-2456-665. Bel vooral. We gaan ook de app zo in de gaten houden. En het is in Borne, noem jij het. Maar ik weet het ook in Agelo en Tillicht. Hè? Dat zijn meerdere, ook wel kleinere plaatsen waar dit nog gedaan wordt.
3: Ja. Dat klopt, ja. Daar wordt het Pinksterbroed genoemd. Maar het is, die in Borne is het meest bekend, maar het gebeurt inderdaad op meerdere plaatsen in Overijssel.
0: Het is nog wel wat lastig, denk ik. Het blijft nog angstvallig stil op onze lijn. Ja, we kunnen er ook straks A, B en C in gaan gooien. Ik ga eens even kijken of er mensen op de app al gereageerd hebben. Nee, ook nog niet. Misschien zullen we dan toch maar eens A, B, C erin gaan gooien om zijn handje te helpen.
3: Dat is goed.
0: Okay.
3: De vraag nogmaals. Hoe heet de centrale figuur van een groep Pinksterbruidjes? Is dat A, Johanna? Is dat B, Rosa? Of is dat C, Flora?
0: En het komt dus terug in het liedje wat gezongen wordt. Dus misschien dat dan ergens een belletje gaat rinkelen. Ik heb wel eens iets gehoord. Zo'n liedje met die en die naam. Dus dat is het Johanna? Is het Rosa of is het Flora? 074-2456-665.
4: Ik dacht aan Pinkeltje, maar...
3: Ook een leuk
0: we hebben een beller. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Met wie hebben wij het genoegen?
5: Jeanette,
0: vertel eens.
5: Ja, ik denk dat het Rosa is.
0: En waarom denk je dat het Rosa is?
5: Nou, ik weet niet. Elk liedje, elke keer als ze zingen, dan Rosa, Rosa.
0: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik, als ik zou moeten kiezen, ook voor Rosa zou kiezen. Omdat dat een naam is die vele liedjes voorkomt. Maar dan ga ik toch echt naar Esther toe. Esther?
3: Ja, dat klopt helemaal. Het is inderdaad Rosa.
0: Rosa! Oh, mooi. Blijf even hangen hoor, beste Jeanette Beller.
5: Ja.
0: Vertel eens iets meer over die Pinksterbruidje en over dat liedje dan, Esther.
3: Ja, nou, het liedje gaat Rosa, Rosa, bloemen op je hoed. Alle meisjes zijn zo goed. En de meisjes gaan dus zingend en dansend door de straten. En Rosa gaat daarbij voorop, vaak onder een boog versierd met bloemen. En deze traditie die is eigenlijk al ontstaan uit de heidense lente- en vruchtbaarheidsfeesten. Dus die bestaan al heel lang. En ze dansen ook onder een versierde kroon. En aan die kroon hangen dan uitgeblazen eieren. En die staan symbool voor de vruchtbaarheid. Dus het is eigenlijk echt de viering van de start van de lente en vruchtbaarheid.
0: Zijn
3: en
0: die meisjes dan nog niet iets te jong als we de vruchtbaarheid vieren?
3: Ja, maar... Je kan het maar vast gevierd hebben.
0: Ja, ik weet niet wat die wil zeggen, maar... De kerkelijke traditie vind ik dit toch wel opvallend.
3: Ja, dat is wel waar, ja. Maar ik zag wel ook ergens dat de ouderen, zeg maar de leidsters dan weer, de jongeren weer verder helpen. En op foto's van uit vroegere tijden, zeg maar in het archief, zie je ook wel vooral echt veel ouderen meisjes en dames dan we nu terugzien.
6: Nu willen de ouderen dat niet meer, denk ik, die jurkjes aan. Dus nu vinden alleen die basisschoolkinderen dat nog leuk.
3: Weer een mooi voorbeeld van hoe tradities veranderen in de loop der tijd.
6: Ja, precies.
3: Dat is alleen maar mooi.
6: Ah,
3: en wat
6: mooi.
3: Misschien nog wel leuk is om te vertellen, is dat deze traditie ook sinds 2015 op de officiële nationale inventaris staat. Van immaterieel cultureel erfgoed. Dus het is een mooie Twentse traditie die ook officieel is vastgelegd.
6: Nou, dan kunnen we er ook een beetje van uitgaan dat die ook bewaard blijft. Hè? Want dat is het doel natuurlijk als het op zo'n lijst komt. Esther, we zijn weer een hoop wijzer. Jij hebt niet kindjes in jurkjes of zo nu met Pinksteren?
3: Nee, maar ik heb wel toevallig vanavond een bruiloft. Dus dat is wel hartstikke leuk.
6: Dat vind ik ook wel bijzonder op eerst. En die is ook in het wit, dus dat vast, denk ik.
3: Die gaat in het wit vanavond.
6: Ah, wat mooi. Wens ik jou een hele fijne bruiloft. En Jeannette, blijf vooral aan de lijn. Jij krijgt natuurlijk het mooie boekje, hè? Ben je er nog, Jeannette?
7: Ja, ik ben er nog.
6: Ah, blijf vooral van de lijn. Dan gaat onze technicus Jeroen Huijts even jouw naam en adres en alles noteren.
7: Okay,
6: en dan zorg ik dat het boekje opgestuurd wordt naar jou. En wij gaan lekker verder met de heerlijke muziek. Genieten van Pinksteren en de Pinksterbruidjes.
1: Weet u dat?
2: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Jee.
1: Nou ja, die woonboot die ligt wel in de Amstel, zo te horen.
2: Denk nu. Wel, ja. Inmiddels wel, ja.
1: Ja, iedereen heeft zo zijn herinneringen bij. Ik krijg net van iemand al een appje van... ja, god, dat nummer... mijn vader had een woonboot en toen hij overleden is... hebben we dit nummer op een crematie gedraaid. Ah. Ik heb daar weer... Ja, ook wel heel mooi, vind ik.
0: Ja.
1: Ik heb er weer heel andere herinneringen bij. Namelijk, als we gaan skiën... dan eindigt dat stevast 's avonds in de kroeg op de grond... met z'n allen de woonboot.
2: Ja, roeien.
1: Welk idee hebben jullie erbij?
0: Ja, bij mij ook precies dat roeien. Bij het eerste bandje waar ik in zat... moest ik ook altijd op de grond bij het publiek. En ook altijd roeien. En iedereen deed altijd lekker mee. Dus dat was altijd fantastisch. Ja,
1: maar met één nummer kan je nagaan. Verdriet en geluk. Maar dat is wat muziek doet, hè? Dat is wat muziek doet met ons, ja. Nou, we gaan eens even eventjes verder praten. Maar misschien moeten we eens eerst naar de vraag van Poorthuis. Want Wilfried Poorthuis heeft een vraag aan jou,
2: Annemiek. Hoi Annemiek. Okay. Hoi Julianne.
0: Ja, hi.
2: Wij kennen jou vooral als zangeres van de Thrasher Country Pop Band. Maar sinds een tijdje ook als soloartiest. En mijn vraag aan jou is een gewetensvraag. Wat vind je leuker? Zingen in een band of toch solo?
1: Ja, Marcel.
2: En het antwoord, allebei even leuk, neem ik geen genoegen.
1: Oh. Marcel had bijna al de vingers in de oren.
3: Ja, ik wil het niet meer.
0: Nee, ik vind toch in de band wel leuker. Ja. Ja.
1: En waarom?
0: Gewoon dat gezamenlijke en iets samen... gewoon samen brengen, dat vind ik gewoon mooi. En alleen op het podium staan, ja, dat is prima. Maar dan mis ik toch mensen om me heen. Ja.
1: Jij wilt de lol. En,
0: ja, ik wil graag lol onderling.
1: Is het ook dat je je veiliger voelt in zo'n band?
0: Ja, misschien ook wel. Misschien ook wel. Je bent natuurlijk alleen best wel kwetsbaar.
1: Ben jij nog nerveus voor optredens?
0: Als ik samen ben, niet. Maar als ik dan alleen sta, wel.
1: Ja, ja. Dus net ook en straks als je er weer naartoe gaat op...
0: Ja, waarschijnlijk
1: heb
0: wel.
1: Je toch een verhoogde hartslag?
0: Ja. Ja.
1: En waarom?
0: Met dit is het vooral ook wel door de liedjes zelf, hoor. Dus die liedjes liggen heel dicht bij mij. Mm-hmm. En dan moet ik echt ook vanuit mijn hart zingen, want anders komt het niet over. Dus dat is ook wel een beetje een cruciaal punt. Kijk, is het een liedje voor Islands in the Stream, zou waarschijnlijk al veel minder spannend zijn.
1: Ah, oké. Okay, ja. Dus je bent dan bang van, beheers ik mijn emotie?
0: Dat. Ja. Ja.
1: Leuk. Marcel, je bent opgelucht, hè? Ze wil nog even blijven bij Thrasher.
3: Ja, ik ben hartstikke opgelucht. Als ik op het niet weg.
0: Nee.
3: Contractueel allemaal vastgelegd.
1: Dus, oh god.
3: Kost daar heel veel geld.
1: Gaan we maar verder niet op in dan allemaal.
0: Dat doen wij niet.
1: Okay. Wat zijn jouw plannen? We hadden het net al iets eerder dit uur over optredens. En dan praat ik even over jouw solo, hè? Heb jij een agenda? Waar kunnen je vinden? Wat zijn je plannen? Wat ga je doen?
0: Waar je me kunt vinden. Ik heb natuurlijk al een aantal liedjes op Spotify en op streamingsdiensten staan. Dus daar kun je me vinden.
1: En dat onder de naam van?
0: Julianne.
1: Julianne.
0: Ja, maar anders vind je me niet, denk ik. Dan heb je een andere Annemiek.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dus vooral daar. En echt optreden zelf heb ik nog niet met mijzelf alleen, zeg maar.
1: Oké, zo vers is de solo-carrière nog.
0: Ik weet ook eigenlijk niet, zoals nu in een band, is dat heel leuk. Maar als ik zelfs als solo-artiest zou gaan, dan wil ik wel ook graag mijn eigen nummers doen. Dat heb ik nog niet voldoende, denk ik.
1: Dus Marcel moet nog meer aan het schrijven?
0: We zijn druk aan het schrijven.
3: Ja, dus, zij kwam bij mij en we zeiden het bezig. Er staat al één liedje op de streamingsdiensten. En die heet Flying Blind, die is van Ilse de Lange. Het idee was, ze kwam bij mij en dan wilde ze 5 liedjes van Ilse de Lange opnemen.
0: Ja.
3: Nou, allemaal covers, maar inmiddels is dat allemaal... Ja. Speelde van alles. En zijn we nu met eigen liedjes bezig. En dat is wat ze vooral wil. En als ze voldoende eigen liedjes heeft, kan ze ook gaan optreden met eigen liedjes.
1: En dan wordt een concurrent voor Thrasher, want dan is ze drukker met haar zichzelf. Dan
3: nee,
1: met
3: dan gaan we, Ben en ik gaan haar begeleiden.
1: Oh, kijk.
0: Dat is allemaal al rond.
1: Marcel die heeft er overal al over nagedacht. Annemiek, absoluut.
0: Ja. Niks aan toeval overlaten, hè?
1: Nee. Jij gaat zo weer een nummer voor ons doen.
0: Ja.
1: En dat behoeft enige introductie weer.
0: Ja, dat gaat eigenlijk... wanneer je een onrustige tijd of een onzekere tijd hebt gehad, dat je dan eindelijk een plekje vindt of iemand vindt waarbij je helemaal jezelf kan zijn, waar je je gelukkig voelt, waar je begrepen voelt. Dat echt de plek is waar je ook graag wilt zijn.
1: Ik begrijp dat dit autobiografisch is.
0: Klopt.
1: Ja. Maar hij heeft het geschreven. Dus van wiens visie is het nou eigenlijk? Marcel? Oh,
3: de muziek is van mij, de tekst is van haar. De muziek is van mij.
1: Dit is mooi. Dit is mooi. Dit is echt een co-productie van jullie samen.
0: Ja.
1: Oké, dit is ook weer zo'n nummer waar jij weer diep ademhaalt.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, ga lekker doen. Goed, je hebt nog even een paar tellen. Loop lekker naar je plekje toe. We gaan luisteren naar My Happy Place, een primeur. Wat verwacht jij van dit nummer, Marcel?
3: Ja, dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Kijk, artiesten, zangers, bands die bekend zijn, die denken allemaal dat dat door hun komt. Maar er komt heel veel geluk bij kijken. En natuurlijk ook, ja, je moet er tijd mee hebben. Dus timing is belangrijk en dat is vooral geluk. Dat is mijn opvatting, mijn kijk op de hele muziekwereld. En dat weet je dus nooit.
1: Ja, het kan zomaar opgepikt worden.
3: Dat kan zomaar opgepikt worden. Kijk, als jullie dat elke dag draaien. Ja, dan, nee, maar goed, daar kan het beginnen. En ja, ja. Ja, je weet het niet. Dus ja, je weet het echt niet.
1: Nou, goed. Wij gaan luisteren.
3: Maar ze doet het voor zichzelf. Dat is het belangrijkste.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Sowieso, denk ik. Muziek, hè? Ja. Dat moet je doen waar je hart ligt.
3: Precies.
1: Ik ga aan de kant. Ik ga ruim baan maken voor jou. We gaan luisteren naar Jolianne. En met het, denk ik, hoop ik, mooie nummer My Happy Place. Primeur.

0: Wow, blijf nog even staan daar, Annemieke. Ja. Prachtig. Ja, je mag je koptelefoon in principe afdoen, hoor. Maar prachtig. Dit is dus een autobiografisch nummer. Marcel, het is geschreven. Ik denk voor jou.
1: Ja, dat denk ik. Dat hoop ik. Dat hoop ik wel, ja.
0: Dat wat doet dat met jou dan nu?
1: Ja, heel veel. Heel veel. En heel veel. Ik heb natuurlijk heel veel naar geluisterd. Omdat je gaat met het liedje bezig. En dus ja, de emotie die je in het begin hebt, zeg maar, die gaat langzaam af. Dan maak je het heel vaak, hoor. Maar dan ben je hier en dan zie je dat zingen met zoveel overtuiging en emotie. En je gelooft haar. Weet je, ik weet niet of mensen haar kunnen zien. Maar je gelooft wat zij zingt. Zij
0: als ze TVO's aan hebben, wel
1: exact,
0: natuurlijk.
1: Exact.
0: Is het een moeilijk? Wat is een hoog nummer, zeg. Ik waardering voor het hele register wat je opentrekt. Om alle hoogtes te halen.
2: Ja, dat klopt. Ik heb heel veel galm volgens mij.
0: Al zet je hem even af.
2: Oh ja. Ja, inderdaad. Het is wel heftig om dat te doen. Maar ook gewoon omdat je helemaal in dat emotie zit op dat moment. Dan denk je, en dan wil je ook gewoon graag dat het uitkomt zoals je dat... Ja, dan gaat dat gewoon.
0: Ja. Dan kwam het, hoor. Ja. Absoluut, absoluut. Dank je wel dat je er... waar kunnen we je binnenkort de eerstvolgende keer waar we je kunnen zien optreden? Of is er nog niet echt wat gepland?
2: Met Jolien of met de band?
0: Of met de band?
2: Met de band is de eerste keer volgende week, hè? Ja.
1: Op het Mooi Weerfestival?
2: Ja.
1: Dat is volgende week niet, die weekend daarna.
2: Op weekend daarna, ja.
0: Een Mooi Weerfestival waar? In Bonn.
1: In Bonn, ja.
0: Daar gaan jullie optreden. Maar dan met de band, met jullie drie.
1: Met Treasure Country.
0: Mooi. Ja. Heerlijk. Ja, nou, lekker. Ja. Dankjewel dat je er te gast wilde zijn. Marcel, ook dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik heb genoten. Ik hoop de luisteraars thuis ook. We hebben nog ruimte. We gaan nog een lekker nummer tot slot draaien. En niet voordat ik jullie bedankt heb hier natuurlijk, dat jullie mijn gasten waren. Voordat ik Jeroen Huyt bedankt heb als technicus die het allemaal weer in goede baan heeft geleid. En niet voordat ik jullie thuis allemaal ontzettend fijne Pinksteren wens. Neem nog een klein beetje meer, zou ik zeggen, van die column van Jan Riesewijk. Ik vond dat wel mooi. Van de geest, hè. Het geest. Driftig, begeisterd. Ja, ik moet toch weer aan het Duitse woord begeisterd denken. Prachtig, hè? Nou, een klein beetje daarvan meenemen.
1: En jij ook dankjewel, hè? Namens alle luisteraars.
0: Graag gedaan.
1: Ja.
0: Graag gedaan. Jongens, maak er een mooie Pinksteren van. En ik meld me volgende week weer. Dag.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker. Me.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Harco in Raalte.
10: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fiets, vakantie, ja dat klinkt goed. Alles alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
21: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
20: Al iets gevonden?
21: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
20: Doet NRV dat dan ook?
21: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
20: Weet jij waar mijn laptop ligt?
21: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Easy Lover op Radio Oost. Ik vind het zo te gek, want hij heeft eigenlijk leren drummen zoals ik heb leren radio maken. Phil Collins in dit geval. Ja, Phil Collins kan namelijk geen notenbladmuziek lezen. Nou, dat is best opmerkelijk.
1: José de Bruin.
0: Voor iemand die zulke giga-hits heeft gescoord. Nee, hij leerde zich eigenlijk gewoon drummen door mee te spelen met de radio, met de tv. En heeft eigenlijk een heel compleet eigen muzieksysteem bedacht. Ja, zijn filosofie, als ik het kan neurien, dan kan ik het spelen. Nou ja, het leverde hem echt een niet normaal glansrijke carrière op. Hey, hallo, goedemiddag, 10 minuten over 12. José hier, gezellig dat je er bent op je mooie zonnige zondagmiddag. Misschien zit je lekker achterover in de tuin. Heerlijk, met een kopje koffie, kopje thee. Of misschien al met een borreltje. Ja, ik geef je geen ongelijk. Het is eerste Pinksterdag en ik vind het heel gezellig dat je erbij bent. Nog veel leuker om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. De vragen over het 12-letterwoord stromen ook alweer binnen. Ja, ja, we spelen zometeen weer voor een prijzenpakket. Het 12-letterwoord komt eraan.

0: IJssel's mooiste. Top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
0: Overijssel's mooiste. Top 75.

0: Morgen de top 75. Overijssel's mooiste. En ik hoop echt heel erg dat deze van Bukkers erin staat. Iedereen heeft een reden. Want ik vind dit misschien wel een van de mooiste liedjes uit Overijssel.
1: Weekend Overijssel.
0: Overijssel staat natuurlijk ook bekend om alle goede, mooie, hete festivals. Ja, het is echt heet. Het is een graad of 24 buiten. En als het warm is, dan staat onze Bart Kieft daar natuurlijk ook. Bart, jij bent bij Rips & Blues.
2: Rips & Blues, tweede dag. Het gaat beginnen, het spektakel, over over een uur en een kwartiertje. Hier allerlei heftrucks die heen en weer rijden op dit moment nog om alles klaar te maken voor die tweede festivaldag. Ik sta bij de grote tent. Twee tenten zijn er, de Main Stage en de Delta Stage. Eens even kijken op het programma. Zondag praten we over 13 uur 15. De Hoochies, wie kent ze niet? Daarna de Zack Schulze Gang. Ken jij natuurlijk ook. Nona, Bywater Cole, Minko, Jailer, Gray, Delisle en de Fatal Flaws. Dag mensen, goedemorgen. Goedemiddag.
3: Ja, mooi.
2: Hoe zit het met de Rips & Blues stemming?
3: Ja, prima. Ja, ja hoor, wie ben helemaal in de mood. Wie gaat beginnen? Ja,
2: wat is jullie taak vandaag?
4: Wie gaat de vrijwilligers poffertjesbank met zwembad in Luttenberg.
2: Kika?
4: Dat is de taak.
2: Kika, keel. Ja. Poffertjesbank, dat is geen
3: verdien, nee.
2: Ja. Ja. Waarom voor het zwembad in Luttenberg? Hoe gaat dat in zijn werk?
4: Nou, we staan hier als vrijwilligers. Daar krijgen we een kleine vergoeding voor. En dat is voor de vereniging van het zwembad in Luttenberg.
2: Ja, wat krijgen jullie voor vergoeding? Is het ook €6 per uur of iets dergelijks?
4: Twee pannenkoeken volgens mij. Dat was alles. Nee, financieel weet ik niet, maar we doen het gewoon.
3: Nee, volgens mij een deel van de opbrengst is voor hun en een deel van de opbrengst is voor het zwembad. Ja. Zo doen ze dat volgens mij.
4: Ja, zo is dat verdeeld, ja.
2: En jullie krijgen ook een zak munten natuurlijk.
4: Daar ga ik wel vanuit.
3: Dan gaan we nu eerst naar op zoek.
4: Dus, dat is belangrijk.
2: Hoe zijn jullie hier gekomen?
4: Goh, de fietsen.
2: Ja, en kruipen terug.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja. En met een heel dikke buik vol poffertjes.
2: Van de poffertjes en het bier.
4: Denk ik wel, ja.
2: Geweldig. Mannen, zet hem op, hè. Rips & Blues Crew. Kijk nog eventjes op het programma hier. Terwijl ik ook een blik werp in de grootste tent op de Main Stage gisteravond. Ilse de Lange hier was geweldig om te beleven. De Robert Cray Band.
0: Ja.
2: Ik weet niet of je die kent,
0: José. Tuurlijk. En Right Next Door.
2: Don't Be Afraid of the Dark. Nou, dat was heerlijk. Tower of Power hebben we gezien. En de Beach Boys Best. Dat was ook een geweldig groot feest. Nu is het nog rustig, stil. Dus de laatste voorbereidingen. Komt een dame hier met een... Oh, en met je sop. Wat ga je doen? Oh, deze mevrouw is een beetje bang voor die microfoon. Nou, dat maakt niet zo. Dames, goedemorgen. Zijn jullie Luttenberg ook?
5: Luttenberg, nee, sorry.
2: Waar zijn jullie?
5: Wij komen uit Raalte.
2: Ja, en zijn jullie van Kwiek?
5: Ja.
2: Ah, wat gaan jullie doen?
5: Wij gaan achter de bar staan hier.
2: Oké, deze bar, die bar, wat is
5: geen
2: het?
5: Geen idee. Ik weet het niet.
2: Oké, hoe zijn jullie geïnstrueerd?
5: Geïnstrueerd? Ja? Ik weet het niet.
2: Oh. Gewoon biertap.
5: Ja.
2: Gooi open die pomp.
5: Kopen. Ja, alles.
2: Alles voor Kwiek.
5: Alles voor Kwiek.
2: De handbaldames, die gaan Europa in, hè? De beker gewonnen.
5: Zeker.
2: Ga jij ook mee?
5: Ik hoop het.
2: Kun je een beetje handballen?
5: Ja.
2: Kun je biertappen?
5: Oh, kan ik ook. Ja, ik kan alles.
2: Nou, zet hem op. Geweldig. Alles dus op weg naar 1:30.
0: Heerlijk.
2: Als de eerste muziek gaat, is de band gaan spelen. Maar dan goedemorgen. Oh,
3: goedemorgen.
2: Goedemiddag. Ook Kwiek.
3: Ja, we zijn van Kwiek.
2: Oké, geld in het laadje brengen, hè? Want die Europese tour die moet natuurlijk gesponsord worden. Die moet betaald worden.
3: Ja, zeker.
2: Jullie lopen naar de Delta Stage. Weet de plekje al?
3: Nee, we gaan het zo op het even bekijken. Dus we hebben er zin in.
2: Veel geluk. En Kwiek... Oh! Wie hebben we hier?
6: Hey Bart, hallo.
2: Hallo, Martine. Ja, ja. Martine Knobbe. Ja. Het maakt ook deel uit van deze crew.
6: Zeker,
2: de Kwiek.
6: Wij gaan naar bar 5. Ja. En wij staan met een hele host aan mensen voor Kwiek.
2: Ja. Ook stiekem genieten van de muziek. Zeker. Natuurlijk, al deze mensen hier. Nog een favoriet vanmiddag? Nog gekeken op het programma of helemaal niet?
6: Nee. Nee, maar weet je, het is wel fantastische muziek. Gisteren waren we ook hier. Echt waar. Nou, ik verwacht dat vandaag gewoon weer.
2: Ja.
6: En we zijn eerder geweest, hè, dus we weten wel wat we kunnen verwachten. Het was echt, het is altijd goed, die muziek.
2: Weet je wat ik ruik? Ja, en het water loopt mij in de mond.
6: Ja, ik weet het, Bart. Ga maar.
2: Spare rib.
6: Ga maar.
2: Dankjewel. Ik doppel mij onder in de blues straks.
0: Heel leuk.
2: Ik ga ook die spare ribs beleven, eten. Lekker drankje erbij. Dus als verslaggever is het leven zo slecht nog niet tijdens Rips & Blues.
0: Je hebt veel goed voor elkaar, Bart. Veel plezier. Tot strakjes.
2: Yo.
0: Ja, deze man die stond dus gisteren in Raalte. Meezingen deden we massaal met Robert Cray. Don't be afraid of the dark. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag.

De perfecte mix van zaterdagavond en de rest van je leven. Olivia Dean en So Easy op Radio Oost. Hey hallo, José hier op je zondagmiddag. Het is weekend Overijssel. Gezellig dat je erbij bent. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Mirjam uit Ommen is erbij. Hey José, Radio Oost staat hier lekker luid aan in de tuin. We hebben net de wandelschoenen aangetrokken voor een flinke ronde over Lemelenberg. Geniet van de zon en de natuur. Fijne uitzending. Dankjewel Mirjam, leuk dat je erbij bent. Stefan uit de Lut is er ook bij. Die is er ook op tijd bij, lees ik. Stefan, die stuurt... Middag, José. Middag, Stefan. Wat een topweer. We zitten hier met de hele familie aan de koele biertjes op het terras. Barbecue staat al zachtjes te roken. Ja, dat heb je soms, hè. Als je van dat vlees hebt wat echt heel lang moet liggen. Radio op de achtergrond, niks meer aan doen. Nou, Stefan, blijf lekker zitten waar je zit. Af en toe het vleesje omkeren, lijkt me wel handig. Maar voor de rest... Lieke uit Blokzijl, hey José, even een groet vanaf het water. We varen heerlijk door de weerribben vandaag. Bootje mee, zonnetje op de bol, radio gezellig aan boord. Perfecte zondagmiddag. Wordt er een beetje jaloers van, Lieke, wat heerlijk. Jan uit Enschede, die zit gewoon binnen. Zegt wel, hey José, lekker sfeertje op de radio. Zeg, ik zit met de krant. Maar wordt het 12-letterwoord eigenlijk nog gespeeld vanmiddag? Ik zit er namelijk ook alweer helemaal

natuurlijk geen zondagmiddag voorbij voordat wij het 12-letterwoord hebben gespeeld. Het 12-letterwoord is eigenlijk zo simpel als klinkt. Ik geef je een aantal letters, daarvan mag jij een 12-letterwoord puzzelen. Heb je het goed of wil je een gokje wagen? 06-4567-1331. Je kunt ouderwets meedoen. Dan pak je pen en papiertje of een potloodje en een papiertje. Zet je 12 streepjes en dan vul je daar de letters in. Als je een tv in de buurt hebt of meekijkt via oost.nl... dan kun je ook via tv meekijken. Daar zie je ook de letters in beeld komen. Nou, laten we maar gaan. Het 12-letterwoord. Het 12-letterwoord heeft vandaag als cryptische omschrijving... bijzonder rood. Bijzonder rood. Ja, ik zie twee letters op mijn scherm verschijnen. Ik kan er niet heel veel mee, om heel eerlijk te zijn. Op plek nummer 8 staat een R. En op plek nummer 9 staat een R. Twee R'en op plek nummer 8 en plek nummer 9. Het 12-letterwoord cryptische omschrijving is bijzonder rood. Wil je meespelen? App jouw antwoord dan naar 06-4567-1331. Lood ik jou er straks uit, dan win jij een prijzenpakket.

die niks worden medegedeeld. Dan naar Oldenzaal. In de wijk De Meibree zijn twee voertuigen uitgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat beide auto's zwaar beschadigd raakten. Omdat een van de voertuigen elektrisch was, moest het accupakket nog uren worden gekoeld. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Ook brand in Deventer, alweer voor het derde keer in een paar weken tijd, gebeurde in de wijk Voorstad. De brandweer kon voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde, al liep de auto wel flinke schade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Opvallend is dat vorige week iemand werd aangehouden voor meerdere autobranden. De politie sluit meerdere daders niet uit. En nu kopen, later betalen via dienst als Klarna zorgt voor groeiende zorgen in Enschede. Vooral jongeren komen volgens hulpverleners sneller in de schulden terecht. De gemeente probeert betalingsproblemen eerder op te sporen en bereikt inmiddels meer mensen dan landelijk gemiddeld. Tegelijk wordt gewaarschuwd voor nieuwe risico's, zoals online gokken. Scholen en schuldhulpverleners zetten daarom extra in op voorlichting en het herkennen van signalen. Meer nieuws op oost.nl en via de Oost-app. Het is vandaag volop genieten van het zomerse weer. De zon schijnt uitbundig en met een zwakke noordoostenwind loopt de temperatuur op tot 26 graden. Ook vanavond blijft het lang warm, temperaturen boven de 20 graden. Nou, morgen op Tweede Pinksterdag wordt het nog warmer, met lokaal zelfs 28 graden. En ook dinsdag blijft het zonnig en zomers. En vanaf woensdag draait de wind dan een beetje. En dan koelt het af. Nee, dat mag geen naam hebben. Naar 21 graden. Lekker! José de Bruin.

Wacht even hoor, iets wat ik altijd al wilde doen. Ruben Hillen met zijn 20 seconds. Is gisteren nieuw binnengekomen in de top 40. Ja, dat is toch te gek. Ruben Hillen, onze Ruben Hillen uit Hengelo. Die won The Voice, bracht een plaat uit en staat nu 1 hele week in de top 40 op plek nummer 32. Ja, ik vind dat dus echt te gek. Ik hoop dat hij een hele glansrijke carrière voor zich heeft met het winnen van The Voice. Dat wil nog wel eens verschillen namelijk, of dat wel of niet lukt. We waren bezig met een spelletje, het 12-letterwoord. Het 12-letterwoord heeft als cryptische omschrijving bijzonder rood. Er staan 2 letters op het bord. Op plek nummer 9 staat de R en op plek nummer 8 staat ook de R. Dus 8 is R en 9 is R. Bijzonder rood is de cryptische omschrijving, maar even kijken wat er allemaal binnenkomt. Zo zegt Faya, HOC is het brandweerrood. Faya, het spijt me, dat is niet goed. Is het dan, zegt Bert-Jan, misschien pinksterrood? Is ook niet goed. Saffierrood is volgens mij het antwoord. Groeten van Roelien. Roelien is niet goed, het spijt me. Ik krijg nog een saffloerrood. Prachtig, ook bijzonder rood. Is niet goed. Ans denkt gewoon, het is bijzonder rood. Bijzonder rood, cryptische omschrijving, het is bijzonder rood. Nee, dat is het niet. Het spijt me. Ik vind deze ook heel leuk. HOC, is het misschien biervoorraad? Nee, dat is het niet. En ik vind dit ook fantastisch. Ja, dat is ook bijzonder rood. Maar het is ook geen wijnvoorraad. Wel heel lekker. Zal ik je er maar gewoon nog even een lettertje of wat bij geven? Misschien komt het dan wat beter. Oh, nou, als je meekijkt via TVO's, dan zie je... Het ziet er heel gek uit wat ik in beeld zie staan. Ik zie nu op plek nummer 4 de K. Dus 4 is K. Op plek nummer 6 staat de T. Op plek nummer 8 natuurlijk nog steeds de R. En op plek nummer 9 ook nog steeds de R. Dus op plek nummer 4 de K. Op plek nummer 6 de T. Op plek nummer 8 de R. En op plek nummer 9 ook de R. Meedoen of een gokje wagen. 06 4567 1331. Wagenwijd staat hier voor je open.

Michael Jackson samen met Paul McCartney. Say, say, say. Het is je zondagmiddag op Radio Oost. Mooi dat je erbij bent. Ja, heel veel mensen die doen mee aan het 12-letterwoord. Bel je via 074-2456-665. Hou vol! Ja, ik kan niet alle telefoontjes in één keer opnemen, maar ik word plat gebeld. Wel gezellig hoor. 064-567-1331 staat wagenwijd voor je open om te appen. Er komen heel veel goede antwoorden erbij. Nu ik de K en de T erbij heb gezet. Ik wil graag iedereen een kans geven om te winnen. Dus ik geef je nog 2 letters erbij. Dan denk ik dat je het zeker, zeker, zeker moet weten. Plek nummer 3 staat nu de N. En het woord eindigt met een S. Dus we hebben op plek 3 de N, op plek 4 de K, op plek 6 de T, op plek 8 de R, op plek nummer 9 de R en het eindigt op een S. Jij weet het nu, ik weet het zeker. Na het nieuws ga ik iemand bellen die dat prijzenpakket wint.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders Fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
12: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: True Lease met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
26: Radio Oost. Weekend

0: is niet altijd leuk als je met de politie in aanraking komt. Maar voor de trams wel. De lokale politie was het niet zo van ze gediend. Nee, dat was in Philadelphia in Amerika. En daarom zeiden ze, de politie in dit geval, get out of here, you trams. Nou, toen dachten de trams, nou, dat is enig. Zo gaan wij ons noemen.
1: Weekend Overijssel.
0: Hey, hallo, goedemiddag. 7 minuten over 1. José hier.
1: José de Bruin.
0: Leuk dat je er meedoet. Leuk dat je meedoet aan het 12-letterwoord, wilde ik zeggen. Ja, het is volgens mij nu prima te doen. In de app zag ik eerst heel veel hele foute antwoorden. Van wijnvoorraad tot biervoorraad, het kwam allemaal voorbij. Maar nu komen er toch bijzonder veel goede antwoorden binnen. Het 12-letterwoord. Ja, het is eigenlijk zo simpel als dat het klinkt. Ik heb een woord van 12 letters en aan jou de vraag, welk 12-letterwoord zoek ik? Op het bord staan in elk geval flink wat letters al. Op plek nummer 3 staat de N. Op plek nummer 4 staat de K. Op plek nummer 6 staat de T. Op plek nummer 8 staat de R. 9 is ook R. En de 12e letter is een S. Heb je meegedaan? Hou dan heel goed je telefoon in de gaten. Want ja, je weet het ondertussen. Kreeg ik ook nog terug van iemand die een rondleiding kreeg afgelopen week. Niet winnen, niet opnemen is ook niet winnen. Nee, ik ben daar wel vrij pittig in. Niet opnemen is niet winnen.
2: Hetty hier allemaal.
0: Hetty met José van Radio Oost.
2: Hallo.
0: Hallo Hetty, hoe is het ermee op deze bloedhete zondag?
2: Ja, goed. Ik zit heerlijk achter het huis.
0: Oh. Ja, mooi weer, hè. Oh ja, wat lekker. Een beetje schaduwplekje heb je daar?
2: Ja, zeker.
0: Oh, nou, dat is fantastisch. Radio lekker aan.
2: Ja.
0: Ja, kan niet beter, toch, Hetty?
2: Nee, kan niet beter.
0: Nou.
2: Nee, ik had het bijna goed, hè. Bijna.
0: Ja, de eerste poging had je bijna goed. Wat zei je in de eerste poging? Wat was het woord dat ik zocht, dacht jij?
2: Dat was Pinksterrosa.
0: Vind hem heel mooi. Pinksterrosa.
2: Ja, ik moest denken, want aan die Pinkstermeisjes in Bonne, die werden ook Rosa genoemd, hè?
0: Ja, ja.
2: Dus vandaar. Ik denk, ik probeer het.
0: Ja, en toen hoorde jij van mij van, nou, dat is niet helemaal goed.
2: Nee, dat is helemaal niet goed.
0: Nee,
2: dus,
0: nee.
2: Ik denk, nou ja, dan is het Pinksterroos.
0: Nou, Hetty, natuurlijk. Het is het woord Pinksterroos wat we zoeken. Weet je dat een andere naam is voor de pioenroos?
2: Ja, zeker. Want die heb ik zelf ook in de tuin.
0: Ah, kijk. Welke kleur heb jij?
2: Rood.
0: Ach, ook nog bijzonder rood. Pinksterroos. Nou, het past allemaal bij elkaar. Heerlijk, heerlijk. Ja, Hetty, je krijgt van mij een prijzenpakket naar je toegestuurd. Dank je wel voor het meespelen, hè?
2: Ja, heel graag gedaan.
0: Mooie zondag en goed smeren.
2: Ja, gaan we doen. En ik wens jou een hele fijne uitzending verder, José.
0: Dank je wel, Hetty. Doei, doei.
2: Oké, groetjes. Doei.

0: Smart Hoogkamer doet het samen met onze eigen Miss Montreal. En houden van haten. Zometeen spelen we weer een nieuw 12-letterwoord. Ik vond hem wat te snel geraden. Ja, en het was een bijzonder leuk potje. Dus ik dacht, we doen er nog één. Maar eerst even naar over bijzonder leuk gesproken. Onze eigen Bart Kieft, want die staat bij Rips & Blues in Raalte. Compleet uitverkocht vandaag in de bloedhitte. Heb je al rips gehad eigenlijk, Bart?
1: Nee, ik heb nog geen rips gehad. Meneer, live op Radio Oost, nu goedemiddag. Hoe is Rips & Blues gevoel op dit moment? Heeft u die eerste spare rips al te pakken?
2: Ja, het is geweldig. We komen hier al jaren echt van Uit-Aasten. Aasten-Oost, Radio Oost, wat waren nog meer. Ja. Geweldig.
1: Ja. U staat hier met een hele groep. Met hoeveel mannen zijn jullie?
2: Dat is onze bluesdirecteur van de Bluesstichting Aasten.
1: Bluesstichting Aasten?
2: Ja.
1: Okay. In Drenthe, in Gollo. Ja, die moet je hebben. Meneer de voorzitter.
3: Hallo.
1: Hallo. Een hele club uit Assen die hier naartoe komt, hier land, om de rips te proeven en de blues te ondergaan.
3: Ja, even weer ruiken aan blues vandaag. Hè. Ik ben zelf wel voorzitter van Assen Blues Stichting in Assen. En we organiseren dan zelf de nieuw blues festival in de Bonte Wever. Dus ik moet hier ook een beetje reclame maken. En ik heb de jongens allemaal een t-shirtje aangezet.
1: Ik zie het, is allemaal op de groepsfoto zojuist.
3: Ja.
1: Dat bluesgevoel, omschrijf dat eens.
3: Dat bluesgevoel, ja, dat moet je voelen. Ik heb het van Harry Musquet ooit gekregen en die vertelde Jan, het blues, het moet je voelen. Dat kruipt dan in je en dat kun je niet goed uitleggen.
1: Wat is die vibratie? Zit er ook een soort diepe melancholie in? Ook?
3: Ik voel me er altijd happy bij. Ik heb er niet, ja, melancholisch ook wel wat. En ook wel, af en toe kan er wel triest zijn, maar daar heb ik er niet bij.
1: Is het ook een beetje de relativering van het leven die dan door je heen kruipt?
3: Ja, vind ik wel, ja. Ja. En het gaat natuurlijk in alle tijden gaat dat door. En ook in deze tijd.
1: Ja, mooi gesproken, mooi gesproken. Allemaal zwarte shirts aan.
3: Ja.
1: Mannen, het wordt misschien wel 30 graden weer.
3: Wordt lekker warm van.
1: Geniet ervan. Ja. Heeft u zin in, meneer?
4: Zeker.
1: Welke band komt u voor?
4: Voor allemaal. Ik kom voor allen bij Ernst. En zeker hebben we er zin in.
1: Ja, want hier hebben we de line-up. Misschien kunnen jullie even meelopen vandaag. Als we dat eventjes...
3: We beginnen met onze vrienden Assen. Onze vriend uit Assen, de Hoetjes, Rolf Meijering, want de gitarist uit Assen. Dus, okay.
1: De Zack Schultz again?
3: Dat is natuurlijk geweldig. Dat is echt lekker hard. Okay. Ever Call is een geweldige band uit Canada.
1: Nona?
3: Dat ken ik niet zo goed. Dus ik ben Minko ook even kijken wat dat is. Want dat kan misschien weer gebruiken voor mij.
1: Dit schijnt een groot talent te zijn.
3: Oké. Nou, dan ga ik...
1: Dat begreep ik van de programmeur hier, Pierre Sating.
3: Nou, dat was ook mijn bedoeling om dan te kijken van wat ik hier wel weer kan vinden voor mijn eigen festival.
1: Oké, Lijf de Leeuw Band, Nederlandse band komt hier op.
3: Ja,
1: mannen, ga ervan genieten. Het staat op het punt van beginnen. De soundcheck hebben we zojuist gehad. Op de achtergrond horen we nu, even kijken, ja, een of andere radiozender volgens mij. De tent die loopt langzaam, heel langzaam vol. Ik zal geen namen noemen.
0: Nee, heel goed. Zorg even dat wij erop komen te staan.
1: Ja, nou, ik ben het toch. Ik sta hier
0: als
1: prominent middelpunt.
0: Ja, dat is ook. Dat is ook.
1: En iedereen ziet die blauwe plopkap.
0: Heel goed.
1: RTV Oost. We zijn er en we blijven hier. Vandaag, morgen, tijdens Rips & Blues.
0: Heerlijk, Bart. Veel plezier daar. Ja, dit is dan dat supertalent wat vandaag staat op Rips & Blues. Het is Nona en Forever Yours.

zag op de Facebookpagina van Frans Bakker, die ooit nieuwslezer was op Curaçao en waardoor ik hem dus vrij goed ken, de zanger van Cadans, dat er nieuwe muziek aankomt. Ja, raar verhaal, maar het is echt zo. Zometeen even een plaatje draaien voor Anja. Hey OC, leuke, gezellige meid. Ik vind het zo fijn dat ik met mijn 36 gewoon nog meid word genoemd. We luisteren elke keer weer met plezier naar je programma's. Een plaatje van lang geleden zou ik graag horen. Namelijk uit 1972, het nummer van The Cats, Let's Dance. Want toen leerde ik mijn manneke kennen en we zijn nog altijd samen. Groetjes van Anja. Anja, ik ben hier heel gevoelig voor. Ik vind het dus heerlijk. Dus hij komt eraan. Maar eerst even naar 12 letterwoord. Heb je net meegespeeld, dan weet je dat het Pinksterroos was, het juiste antwoord. Maar ik vond hem veel te snel geraden. En ik heb nog een half uurtje, dus ik dacht, ja, waarom niet? Dat, ja, hè. Ik bedoel, aankomende week heb ik een weekje vrij, dus dan kan ik prima nog een tweede prijspakket weggeven. Vind ik zelf, toch? Ja, goed. Laten we even kijken. Of pak eventjes een nieuw pennetje, nieuw papiertje. Zet daar 12 streepjes op. In je beeld, als je kijkt naar TV Oost, zie je de cryptische omschrijving op de bakplaat. Nou, dat is wel toepasselijk vandaag. Op de bakplaat. Het nieuwe 12 letterwoord, de cryptische omschrijving, is dus op de bakplaat. En we beginnen met twee A's. AA. Die staan op plek 4 en 5. Twee A's op plek 4 en 5. Heb jij enig idee? Of wil je al een gokje wagen? 06-4567-1331. Nou Anja, pak je manneke vast. En let's dance.

Op je zondag met Matthias Rijm en verdampt die geliefd. Het is Radio Oost waar je naar luistert. Ik ben José, zometeen even een plaatje draaien voor de vrouw van Emiel uit Raalte. Hij stuurt mij een appje. Mijn vrouw is vandaag jarig. Ze heeft destijds Spaans geleerd. Er ook een half jaar gewoond. Zullen we een zomers plaatje doen? Wat dacht je van La Misa Negra? Weet jij dan wat ik bedoel? Ik denk dat je bedoelt, Emiel, Juanes, La Camisa Negra. Nou, die hoor je in elk geval zometeen voor je vrouw. En gefeliciteerd. Eerst naar het laatste nieuws. 2:04. Mooi dat je erbij bent. We gaan even kijken naar wat er op oost.nl staat en in onze Oost-app. Nou, daar gaat het onder andere over een 81-jarige man uit Zwolle. Hij was sinds gistermiddag spoorloos weg, helemaal verdwenen, nergens meer te vinden. Maar hij is er weer. Vanuit de politie waren er ernstige zorgen om zijn gezondheid. De man is in gezonde toestand teruggevonden, vertelt een politiewoordvoerder. Over hoe en waar de man dan is gevonden kan in verband met privacy niks worden medegedeeld. Voor de derde keer in een paar weken tijd is er brand uitgebroken bij een auto in de wijk Voorstad in Deventer. De brandweer kon voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde, al liep de auto wel flinke schade op. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Opvallend is dat vorige week al iemand werd aangehouden voor meerdere autobranden, al sluit de politie meerdere daders ook niet uit. Ook een autobrand in Oldenzaal in de wijk De Meibree. Daar zijn 2 voertuigen uitgebrand. De brandweer had het vuur gisteravond snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat beide auto's zwaar beschadigd raakten. Omdat een van de voertuigen elektrisch was, moest het accupakket nog uren worden gekoeld. Ook de oorzaak van die brand wordt onderzocht. De nieuwe eigenaar van meubelketen Huus zegt het vertrouwen van klanten terug te willen winnen na het faillissement van eerder dit jaar. Volgens Richard Beumer kwam de ondergang onverwacht nadat oplopende kosten en vertraagde leveringen het bedrijf in problemen brachten. Huus gaat nu in afgeslankte vorm verder met 1 vestiging in Hengelo. Klanten die al een aanbetaling deden krijgen volgens Beumer binnen enkele dagen duidelijkheid, al zullen niet alle bestellingen alsnog geleverd kunnen worden. Meer nieuws vind je op oost.nl en in onze Oost-app. Het is vandaag echt volop genieten van het zomerse weer, als je ervan houdt tenminste. De zon die schijnt uitbundig. Met een zwakke noordoostenwind loopt de temperatuur op tot 26 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20. Morgen op Tweede Pinksterdag wordt het nog warmer met lokaal 28 graden. En ook dinsdag blijft het zonnig en zomers. Vanaf woensdag koelt het iets af en wordt het 21 graden.

0: fondo.
1: Juan is op Radio Oost. Goed dat je erbij bent en meepuzzelt met het 12-letterwoord. Hij is moeilijk, hè? Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving, is op de bakplaat. Ik zoek een woord van 12 letters en er staan 2 A's op het bord. Plek 4 staat een A en op plek 5 staat een A. Heb jij enig idee wat het moet zijn? Je mag altijd een gokje wagen. Betekent ook niet dat ik je dan niet meer bel. Nee, dat gaat gewoon allemaal eerlijk. Eventjes naar de app 06-4567-1331. Nou, er wordt flink meegespeeld. Leuk. Zo zegt, even kijken hoor, wie ben jij? Hele leuke profielfoto, Janneke. Janneke zit denk ik in een camper. Daar, ja, ze heeft een profielfoto van een camper. Camping staat erop. Goed, ik wil het wel af. Hey José, is het braadworstje? Janneke, het is geen braadworstje. Op de bakplaat, 2 letters dus op het bord. Hein die zegt, het is schaapsvlees. Het is ook geen schaapsvlees. Is het een schaalhapjes, denkt Joke. Lekker, hé. Een bakaardappel. Het spijt me, ook dat is niet goed, Erik. Is het misschien, zegt Jacqueline, afhaalpizza's? Lekker ook. Dat is ook niet goed. Rob, gegaard vlees. Ja, Rob, ik noem jou natuurlijk geen gegaard vlees. Maar hey, je snapt wat ik bedoel. Jij stuurt dat naar mij. Goed, krijg er nog een paar letters bij. Wie wil dit weten? Even kijken. Jeroen, ja Jeroen, er komen zometeen nog een paar letters bij. Schaaldieren. Wordt meerdere keren ingestuurd. Ik zie Ellen, ik zie Bert-Jan, onder andere Richard. Bananensoesje. Lekker, hé, Tony. Maar is niet goed. Een banaankoekje. Oh. Is ook niet goed. Een pofaardappel. Is ook niet goed. Hey José, zou je misschien nog eventjes door omstandigheden uitslagen van het eerste 12-letterwoord willen geven? Ja, natuurlijk Henk. Henk, het eerste was pioenroos. Maar daar hebben we het nu niet meer over, hè? Jan uit Raalte wil ook graag een paar letters erbij. Komt eraan. Faya, die denkt dat het braadstukken zijn.

is helaas ook niet goed. Schaaldieren, nee, die hadden we al gehad, hè, is ook niet goed. Vlaaiengebak, lekker zeg. Is niet goed, Herma. En Jacqueline, afhaalpunten, is ook niet goed. Nou, als je meekijkt via TV Oost, dan zie je nu nog twee letters erbij komen. En die ga ik jou natuurlijk ook geven. Op plek nummer 2 staat de O. Op plek nummer 4 dus de A, die hadden we al. Op plek nummer 5 de A, die hadden we ook al. En op plek nummer 8 vinden we de I. De I van Inge, bijvoorbeeld. Dus geen L, een I. Dus nog een keertje, het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is op de bakplaat. Op plek 2 staat een O. Op plek 4 staat de A. Op plek 6 staat de A. Oh, op plek 9, ik zei net 8, maar het is 9, staat de I. Op plek 9 staat de I. Meespelen kan nog een klein kwartiertje.

de Gibson Brothers en Kesera Mi Vida. Gezellig dat je erbij bent. Leuk dat je meedoet aan het 12-letterwoord. De tijd zit er bijna op. Ja, zometeen Joost hier met de Oosttribune. Ook heel erg leuk, maar geen 12-letterwoord. En ik wil hem nog wel even met je afmaken. Hoppakee. Dus ik heb bedacht dat je nog één plaatje de tijd krijgt zometeen. En dat we dan gaan naar iemand die het goede antwoord heeft ingestuurd. Hoop ik in elk geval. Om je een klein beetje te helpen, geef ik je er nog twee letters bij. En dan is het klaar, hè? Dan sloes. Dus op plek 2 staat nu een O. Op plek 4 de A. Op plek 5 de A. Op plek 8 de I. Op plek 10 de D. Op plek 11 de E. Dus de D en de E die zijn erbij gekomen. Dus ik herhaal het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is op de bakplaat. Plek nummer 2 is de O. Plek nummer 4 is de A. Plek nummer 5 is de A. Plek nummer 8 is de I. Plek nummer 10 is de D. En plek nummer 11 is de E. Nou, laat maar achter. Je hebt nog precies 2 minuten en 20 seconden de tijd.

0: signaal voor meedoen. Meespelen kan niet meer met het 12-letterwoord. Nog 3 minuten duurt mijn uitzending, dus moet ik echt ook een klein beetje haast maken. Even kijken of ik iemand aan de telefoon krijg. Ik mag het bommen van wel. Niet opnemen is niet winnen. Heb je meegespeeld met het 12-letterwoord? Hou hem in de gaten, die telefoon van je.
1: Met Ellen Beekman.
0: Ellen met José van Radio Oost. Oh, Ellen! Hallo! Hi! Hoi! Oh, Ellen, wat ben je enthousiast? Oh, de hond begint helemaal te blaffen. Gaat goed daar, Ellen? Oh, niet te druk maken, hè? Het is hartstikke warm.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, oké. Ellen, wat denk jij dat het moet zijn, dat 12-letterwoord?
1: Zonaanbidder.
0: Nee, Ellen, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja. Eindelijk
0: hoor ik op de achtergrond. Ja, je hebt het hartstikke goed gedaan. Goed gepuzzeld. Dankjewel voor het meespelen, Ellen. Dan komt het prijzenpakket naar... Welke plaats woon je?
1: In Losser.
0: In Losser, Ellen. Nou, ik ga het prijzenpakket opsturen naar Losser. Geniet van je dag, hè. En rustig aan doen, alsjeblieft.
1: Ja, goed zeker.
0: Heerlijk. Barbecue. Heerlijk, Ellen. Doei.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
11: Ja, ook bij Bendy en Losser.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ze zijn er weer. Asperges.
12: En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Radio Oost. De Oosttribune.

0: Brother Louis van Modern Talking hier op Radio Oost. Het is 7:07. Leuk dat je luistert. Nou, dan mag het bedje ook starten als hij dat wil. Dat doet hij niet. Uno momento, dames en heren. Ja.
1: Radio Oost. De Oosttribune.
0: Ook mijn zondag, hè? Het is warm, opstartproblemen. Een hele goede zondagmiddag. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Het is dus de Oosttribune op deze zondige 24 mei. Geen sport vandaag, maar ik heb alsnog een mooie scala aan muziek voor je paraat staan. Ook hebben we onze Bart Kief, die bij Rips & Blues rondloopt. Dus misschien is hij al misselijk van de vele spareribs die hij in zijn giegel heeft gestopt. Gaan we straks horen. En ik zei het al, er is geen voetbal vandaag. Maar dat betekent niet dat er niet gesport kan worden, want de Europa Run is in volle gang. Gaan we zo even bellen met de teamcaptain van de Almelopers. Ik ben erg benieuwd hoe het hun afgaat op zo'n warme dag in zo'n marathon. Dat vandaag in de Oosttribune. En natuurlijk ook inderdaad muziek van Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: Freeze Frame op Radio Oost. Die verkoeling kunnen we wel gebruiken met deze temperaturen.
1: De Oosttribune. Joost Haring.
0: Ja, gisteren startte een recordaantal van 203 teams met de roperun vanaf Vliegveld Twente. Met de jaarlijkse estafetteloop naar Rotterdam zamelen de teams geld in om mensen met kanker te kunnen ondersteunen. Team Almen Lopers doen al 15 jaar lang mee. En op dit moment heb ik de teamcaptain van het team aan de lijn. Jan-Gert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het?
2: Het gaat heel erg goed, boven verwachting. Ons team loopt op dit moment zo'n half uur voor op schema.
0: Kijk. En is dat te danken aan het weer, omdat jullie dachten dat jullie misschien wat langer zouden doen over bepaalde stukken met die hoge temperaturen?
2: Nou, ik denk, we zetten altijd laag in qua snelheid, maar in de praktijk blijkt toch dat we een redelijk snel team hebben. En dat blijkt nu ook wel, we zitten nu halverwege het parcours, we zitten op ruim 280 kilometer.
0: Zo.
2: En de snelheid is iets hoger dan wij verwachten, ondanks de hoge temperaturen.
0: En even voor de mensen die niet precies weten wat de roperun is, zeg maar, kan je dat kort uitleggen?
2: Nou, de roperun is de langste estafetteloop ter wereld. Die loopt van Enschede naar Rotterdam of vanuit Frankrijk naar Rotterdam. En wij doen de Nederlandse route, omdat we dan ook door Almelo kunnen gaan. En wij hebben een team van 8 lopers. En die wisselen elkaar af om de 2 kilometer op een bepaald stuk op van de etappe.
0: Ja, wat goed. En jullie zijn gisteren om 11 uur gestart. Ja, toen was het ook al warm. Hoe hou je rekening met die hitte?
2: Nou, kijk, we hebben gezegd, hou jezelf goed in de gaten. Neem voldoende water tot je. En bescherm je goed tegen de zon. En mocht het blijken dat het minder hard moet gaan, dan is ook het advies van ons gezegd, nou, ga dan het tempo wat verlagen, zodat je het beter kunt volhouden met elkaar.
0: Ja,
2: en jullie, de gezondheid staat natuurlijk voorop, uiteraard.
0: Ja, en jullie doen het ook al 15 jaar, dus misschien zijn jullie ook al wel wat gewend?
2: Wij zijn heel wat gewend, maar wij hebben natuurlijk een wisselend team elk jaar. Elk jaar komen er nieuwe leden bij en gaan wat leden gaan bij ons weg. Maar wij hebben ervaren lopers bij ons en ervaren fietsers. En we hebben een zeer ervaren team wat dat betreft.
0: En hoe train je dan? Traint ieder voor zich? Of ga je wel samen ook trainen als voorbereiding?
2: Nou, kijk, het is heel lastig om de roperen na te bootsen. Want we lopen 2 kilometer hard en we zitten weer 6 kilometer in een busje. Dat oefenen wij wel gedurende het jaar een keer op een avondtraining.
0: Okay.
2: Maar de meeste lopers die wij in ons team hebben, die lopen voor zelf 3 keer of 4 keer in de week.
0: Ja, heel goed. En wanneer verwachten jullie ongeveer morgen aan te komen in Rotterdam?
2: Nou, de verwachting volgens mijn tabel en cijfers is dat we morgenmiddag rond 4 uur op de Coolsingel aankomen.
0: Kijk aan. En dan worden jullie daar onthaald door familie, vrienden of...
2: Ja, wellicht zijn vrienden en familie daar, maar de Robberun organisatie maakt daar altijd een mooi feest van. En daar komen de teams apart binnen ter hoogte van het gemeentehuis aan de Coolsingel.
0: Nou, heel goed. Ik wens jullie nog heel veel succes en veel plezier. Geniet ervan met deze temperaturen ook. En jullie doen het heel goed. Dat is één ding wat zeker is.
2: Dankjewel. Maar mochten er nog wat mensen willen doneren, dan kan dat natuurlijk altijd. Kijk naar onze site www.almelopers.nl en steun ons voor dit goede doel.
0: Jan-Gert, een hele fijne middag.
2: Dankjewel.
0: Joehoe.

Aretha Franklin op Radio Oost met Respect. Neem nog even het nieuws met je door. Een 81-jarige man uit Zwolle die sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. De politie maakt zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, maar laat weten dat de man in goede gezondheid is teruggevonden. Waar en hoe hij is gevonden wordt vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht. Dan sportnieuws. Zwollenaar Eliano Reinders is kampioen geworden in Indonesië. De jongere broer van Oranje International Tijani Reinders pakte de titel met Persib Bandung. Na een doelpuntloos gelijkspel bleven ze voor op onderling resultaat. In de wijk De Meibree in Oldenzaal zijn twee voertuigen uitgebrand. Brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat beide auto's zwaar beschadigd raken. Omdat een van de voertuigen elektrisch was, moest het accupakket nog uren worden gekoeld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En dan het weer. Ja, opnieuw volle zon vandaag in Overijssel. Met een zwakke wind uit het noordoosten loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot 27 graden. Ook vanavond blijft het heerlijk zacht met temperaturen die nog lang boven de 20 graden blijven. Tweede Pinksterdag wordt het nog warmer. Veel zon, droog weer en maximaal rond de 28 graden. Dinsdag houdt het ook zomers weer aan. Vanaf woensdag draait de wind en wordt het weer wat frisser met meer bewolking en temperaturen rond de 21 graden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond...

is moeilijk te beschrijven van Peter Blanker hier op Radio Oost. Dan was er ook nog muzieknieuws van afgelopen week. Want afgelopen vrijdag maakte David Gilmour bekend dat Dick Parry is overleden. De Britse saxofonist die met zijn spel een belangrijk onderdeel wat werd van het geluid van Pink Floyd werd 83 jaar. Parry speelde mee op legendarische albums zoals The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, en was verantwoordelijk voor de iconische saxofoonpartij op nummers als Money, Us and Them, Wish You Were Here en vooral Shine On You, Crazy Diamond. David Gilmour noemde hem in een bericht op sociale media een dierbare vriend met een geluid dat meteen herkenbaar was. De twee speelden al samen sinds hun 17e.

0: Happiness. Ja, zijn we al bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de Oosttribune. Straks gaan we nog even bellen over een Pinksterfeest dat al sinds 1919 bestaat. Als jij denkt te weten over welk Pinksterfeest ik het heb, mag je doorsturen 0645671331. Daarnaast gaan we ook contact proberen te leggen met Bart Kiest. Die vult zijn werkdag in op Rips and Blues. Dus ik ben benieuwd of hij al een paar sperrupjes achter de kies heeft. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zo is. En daarnaast komen er ook veel zonnige appjes binnen van jullie. Zo stuurt Marianne uit Nijverdal net met de familie aan een lange ontbijttafel gezeten. En nu ligt iedereen verspreid in de tuin een beetje uit te buiken. Goed insmeren, die buik. Even kijken. Henk uit Tuberg, net klaar met melken, nu koffie in de schaduw en radio staan. Werd me iets te warm. Ja, er moet ook gewoon gewerkt worden op zondag. Ook al is het zondag. Erik uit Oldenzaal, ik ben begonnen aan een boek in de tuin, maar ben eigenlijk vooral mensen aan het kijken. Dat is ook een heerlijke bezigheid voor de zondag, op de zonnige zondag. Willem uit Raalte, vandaag de caravan schoongemaakt. Nu ruikt het alweer een beetje naar vakantie. Nou, heb jij nou ook iets wat je aan het doen bent vandaag op deze zonnige dag? Of wil je een leuk plaatje horen? Dan kan je die gewoon doorsturen. 0645671331. Ze sturen Gerda deze in, van John Travolta.
1: But this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

0: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Trulease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze van een hold.
9: Korter.
8: Een bult hold bij RTT.
9: Korter.
8: RTT hold.
9: Korter.
8: Hold.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Hoi. Doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Radio Oost. De Oosttribune.

Call me Blondie. Of nou ja, call me Blondie, call mij maar Joost. Maar heel goede zondagmiddag. Leuk dat je luistert naar de Oosttribune hier op Radio Oost. Het is het Pinksterweekend en dat betekent voor vele mensen tradities. Misschien ben je dit weekend naar opwekking geweest en rij je nu terug naar huis. Of ben je gisteren op Rips and Blues geweest en ben je nu aan het nagenieten in de tuin in de volle zon. Wat is jouw traditie? Geef het even door via 0645671331. Kan je ook gewoon een plaatje aanvragen, want ik ben de moeilijkste niet in dat soort gevallen. We gaan het zo hebben over een traditie die al sinds 1919 in stand wordt gehouden. Maar eerst Bruno Mars.

0: Heb je het hart van de dijk hier op Radio Oost? Ja, Pinksterfeesten, ze zijn door de hele provincie te vinden, maar ik durf te wedden dat maar weinig feesten al zo lang bestaan als die van Beckham. De allereerste editie vond plaats in 1919. Ja, toen als klein feestje voor de gemeenschap en nu als groot dorpsfeest met 4 dagen lang plezier. Ik heb de organisator Thomas Wilke aan de lijn. Goedemiddag, Thomas.
1: Hey, Ian, goedemiddag.
0: Van 1919 tot 2026, dan moet je wel iets heel goed doen.
1: Dan moet je iets heel goed doen. Het is traditie, het dorp is ook oud. Het bestaat al heel lang. En daarmee is deze traditie in ere gehouden. Het programma is door de honderden jaren wel veranderd. Maar je kunt wel stellen dat het nog steeds levendig is.
0: En wat is dan de grootste verandering die heeft plaatsgevonden, zeg maar?
1: Nou, de verandering die plaats heeft gevonden, zeg maar. Hè. Vroeger was het traditioneel tentfeest. En voor de rest hadden we er niet zo heel veel evenementen omheen. Was het een feestje, zeg maar, voor in de avond. En tegenwoordig is het meer een beetje een zwarte cross gevoel te krijgen. En een mooi buitenpodium te hebben. En daar ook een buitenbar bij. Dus dat je kunt schakelen met buiten en binnen. Ja, en daarmee proberen we, zeg maar, een mooi feest neer te zetten. Met verschillende onderdelen die ook buiten de tent plaatsvinden.
0: En zijn jullie dan nu al een paar dagen onderweg of valt het over het hele weekend heen?
1: Ja, we zijn al een paar dagen onderweg. Vrijdag is de Beckhamavond voor voornamelijk de inwoners van Beckham. Op zaterdag hadden we de tractorpooling evenement. Dat was nieuw. Dat was grandioos verlopen. Daar hebben we veel inschrijvingen voor gehad. En dat is goed gelopen. Maar er kunnen nog wel dingen van leren. Alles voor de eerste keer moet nog een keer verbeterd worden. Ja. Maar het was een hartstikke mooi evenement.
0: Nou, wat goed.
1: En s'avonds gaan ze door naar de tent. En hebben een mooi feestje meegemaakt met leuke artiesten.
0: En voor jou als organisator, zou je wel in het bestuur zitten, denk ik. Zijn het lange dagen, kleine oogjes, of valt het nog mee?
1: Ja, dit zijn lange dagen. De kleine oogjes vallen op zich mee. Maar het is wel lange dagen. S'morgens beginnen en we eindigen pas als de laatste gasten zijn vertrokken.
0: Kijk, en wat staat nog op het programma waar je het meest naar uitkijkt voor de komende dagen?
1: Nou, we hebben vandaag de kinderfeesten gehad. Hè. Dat is voor de kinderen, zeg maar, lokaal, ook uit het dorp. En we hebben Expeditie Norbeson. Dat is een soort teamkamp waarbij er veel gesport wordt. En buiten en met water. En wedstrijdmatig. Nou, en als dat straks klaar is, dan kunnen ze genieten van de live muziek. En dan zullen we morgen nog de Pinkster Derby doen. Een soort autotje-tik wat we doen met auto's, zeg maar. En dat is ook een spektakel om naar te kijken.
0: Een autotik? Autotik?
1: Ja, dat is een soort autorodeo-achtig. Dat is waar de auto's, zeg maar, tegen elkaar aan kunnen rijden tot er geen een meer rijdt en de laatste overblijft.
0: Kijk, nou, dat klinkt wel iets waar ik naar zou kunnen kijken, inderdaad.
1: Absoluut.
0: Biertje erbij, muziekje erbij.
1: Biertje erbij, muziekje erbij.
0: Zonnetje erbij.
1: Het is prachtig mooi weer. Dus ik zou wel zeggen, kom naar Beckham. We maken een hartstikke mooi feest van.
0: Nou, Thomas, geniet nog even van de komende dagen. En daarna kun je wel weer bijslapen, denk ik.
1: Zo is dat. Gaan we doen.
0: Geniet ervan, hè.
1: Oké, bedankt, hè.
0: Yo.
1: Hoi.

A Kind of Magic van Queen hier op Radio Oost. Het is precies 4:30. De regionale nieuws neem ik met je door. Een 81-jarige man uit Zwolle die sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. De politie maakte zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, maar laat weten dat de man in goede gezondheid is teruggevonden. Waar en hoe hij is gevonden wordt vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht. Dan naar Enschede, waar vanmiddag meerdere politieeenheden met spoed uitrukten naar de Havenstraatpassage. Er was een melding binnengekomen over iemand die mogelijk met een vuurwapen rondliep. Eén persoon werd aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het vermoedelijke vuurwapen bleek uiteindelijk nep, maar de politie noemt het incident ernstig. Ook in Zwolle doet de politie onderzoek naar een flinke vernieling op een kerkhof aan de Bisschop Willebrandlaan. Een voertuig, vermoedelijk een busje, reed door een hek en veroorzaakte schade aan meerdere graven. Op de begraafplaats kwamen vandaag mensen kijken of graven van familieleden waren geraakt. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En dan sportnieuws. Zwollenaar Eliano Reinders is kampioen geworden in Indonesië. De jongere broer van Oranje International Tijani Reinders pakte de titel met Persib Bandung. Na een doelpuntloos gelijkspel bleef ze de concurrent voor op resultaat. Meer nieuws is te vinden op oost.nl of in de Oost-app. Dan nog even het weer. Opnieuw volop zon vandaag in Overijssel met een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. Loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot 27 graden. Ook vanavond blijft het heerlijk zacht met temperaturen die nog lang boven de 20 graden liggen. Tweede Pinksterdag wordt zelfs nog warmer. Veel zon, droog weer en maximaal rond de 28 graden. Dinsdag houdt het zomerse weer aan. Vanaf woensdag draait de wind en wordt het weer wat frisser. Met meer bewolking en temperaturen rond de 21 graden.

Talk to me. Ja, ik vroeg net, wat zijn jullie tradities in dit Pinksterweekend? Nou, dat loopt nogal uit de kabels, jullie allemaal uitvreten deze dagen. Ze stuurde Linda uit Enschede. Wij gaan elk jaar in het Pinksterweekend naar dezelfde camping in Ommen. Dan zegt Henk uit Ommen, reageerde een paar minuten daarna in de app. Pinksteren betekent hier vroeg op stoeltjes in de tuin en naar de campers kijken. Dus Henk en Linda, stel jullie zien elkaar, doe nog even wuiven naar elkaar. Sander stuurt, mijn opa bakt ieder jaar op eerste Pinksterdag pannenkoeken voor de hele familie. Waar stond hij ook weer? Hier, Kim uit Deventer. Mijn moeder zette elk jaar met Pinksteren dezelfde cd van BZN op. Niemand durft daar iets van te zeggen. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het verhaal daarachter is. Dus misschien dat ik nog even Kim kan bellen zo. Erik appt, mijn vader noemt tweede Pinksterdag nog steeds reservedag voor de gezelligheid. Geen idee wat het betekent, maar we houden het erin. Lisa uit Hengelo, met Pinksteren gaan we standaard wandelen op de Sallandse Heuvelrug. Onderweg dezelfde discussie als ieder jaar, zijn we er al bijna. Heb jij ook nog een traditie? Stuur het door 4567-1331. Dit is Snowy White.

Er is reactie van Kim. Kim stuurde een appje dat haar moeder ieder Pinksterweekend een cd van BZN draaide. Dat het eigenlijk altijd dezelfde cd was, maar dat niemand eigenlijk wist waarom dat was. En ik heb Kim gevraagd om dat te vragen aan haar moeder. Ze wilde dat niet zelf vertellen, dus ze heeft het gestuurd via de app. Het verhaal gaat als volgt. Vroeger gingen mijn opa en oma altijd met Pinksteren kamperen aan de kust. In die oude caravan lag maar één cd en dat was het verzamelalbum van BZN. Dat stond dus de hele dag aan, tijdens het kaarten, ontbijten, afwassen, altijd. Toen mijn opa overleed, heeft mijn moeder die cd meegenomen. En nu draait ze hem ieder jaar opnieuw met Pinksteren. Niet eens omdat ze zo'n enorme fan is, maar gewoon omdat het haar meteen terugbrengt naar die weekenden vroeger. Dus misschien inmiddels iets meer fan van BZN geworden na dit verhaal.

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis. Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente. Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
16: True Lease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Radio Oost. De Oosttribune.

Een nummer dat voor mij wel uren mag duren. Ja, zo net stuurde Kim nog dat haar moeder ieder jaar met Pinksteren dezelfde cd van BZN opzet. Nou, omdat dat haar terugbracht naar vroeger, naar vakanties met haar ouders in de caravan. En dat maakte volgens mij nog wel wat los, want er kwamen meteen allerlei reacties binnen van luisteraars met hun eigen kleine Pinkstertradities. Niet per se de grote tradities, zoals de Pinksterbruidjes. Maar bijvoorbeeld Anita stuurde... hier, Anita uit Hengelo. Als ik de geur nu ruik van suikerbrood, ben ik meteen weer een kind, omdat mijn moeder dat vroeger altijd bakte. Willem uit Dalfsen appte dat zijn vader ieder jaar stipt om 6 uur 's ochtends de caravan voor het huis zette. Niemand mocht uitslapen, dat hoorde erbij. En Henk uit Tubberg schrijft: bij ons met Pinksteren altijd buiten koffie gedronken, ook als het eigenlijk veel te koud was. Nou, heb jij ook nog zo'n nostalgische, eigenlijk allemaal nostalgie, zo'n nostalgische herinnering aan Pinksteren, was jullie familie eigenlijk tekenen? Kan je dat gewoon doorsturen naar 0645671331. Ik ben heel benieuwd naar al jullie tradities. Straks gaan we nog bellen met een rijder van Rijden voor Geluk. En hebben we een ode voor iets wat iedereen heeft. Eerst Miles Smith.

0: John Bon Jovi met Midnight in Chelsea hier op Radio Oost. Ja, brullende motoren vandaag in Haaksbergen, want Rijden voor Geluk bestaat 10 jaar. Een organisatie die ervoor zorgt dat ongeneeslijk zieke mensen een mooie dag beleven door een ritje in de zijspan of achterop een motor. En eerder vanmiddag was onze verslaggever Arnoud de Vries met een van de deelnemers, de chronisch zieke Nikai van 11 jaar uit Overdinkel, die in een wensambulance meereed in de optocht. En Arnoud vroeg waarom hij op een brancard ligt. En dan gaf hij antwoord op.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Zo goed.
2: Waarom lig jij op? Wat heb jij?
1: SMA.
2: SMA. Dus jij kan niet lopen. En hij heeft een rolstoel. Dus het is ook lastig voor hem om op het trajek te zitten. Dus dit is een hele mooie uitkomst. Ja. Een keer een leuke dag in een ambulance, hey. Hè? Oh, sorry. Ja, doe maar. Jij mag antwoord geven.
3: En eindelijk dus een keertje een feestje bouwen in de ambulance.
1: Ja! Dat is het.
2: Ja.
1: Dat is het. Ja, dat is deze dag.
0: Ja, aan de lijn Willem Schippers, organisator van Rijden voor Geluk. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat voel jij als je zo'n 11-jarige Nikai enthousiast hoort over eindelijk een feestje in een ambulance?
4: Ja, heel veel emotie en daar sta je zelf bijna bij te janken natuurlijk. Ja. Maar ja, daar doe je het voor, hè.
0: Ja. En jullie bestaan nu 10 jaar, jullie doen het al best wel lang. Wat betekent dit jubileum dan ook voor jullie?
4: Ja, dat is heel bijzonder. We hadden dat nooit verwacht natuurlijk. Want het was ooit, toen het begon, de bedoeling om het maar 1 keer te doen. En door de enthousiaste deelnemers, die hebben ons opgehaald. We gaan ermee door, want het is uniek in Enschede of omgeving. En ja, en nu bestaan je gewoon 10 jaar. En we hebben inmiddels hier in Haaksbergen een eigen pand. We hebben een eigen wensambulance. En we vervullen nu wensen met onze trajek zijspanmotoren. En met de ambulance. En dat doen we gewoon het hele jaar door. 1 keer in het jaar hebben we ons Pinksterweekend.
0: Kijk je ernaar uit ieder jaar?
4: Ja, zeker, zeker. Het is altijd genieten. En als je ziet hoeveel deelnemers er elk jaar komen. Vandaag heeft de burgemeester van Haaksbergen ook weer meegereden. En die moest zelfs ook weer een traantje wegpinken. Dat was gewoon helemaal geweldig.
0: En wat was dan de reden dat jullie 10 jaar geleden hiermee begonnen zijn?
4: Nou, wij zijn normaal gesproken, waren we vroeger een vriendenmotorgroep. En we gingen zondags mooie toertochtjes maken. En op een gegeven moment, op de Pinksterdag, eerste Pinksterdag, stond er een toerrit op het programma. En toen is er een jongen, heeft zich bij ons aangesloten. En ongeveer een maand of 3, 4 later werd hij ziek. En het bleek dus dat hij al 7 keer een klaplong had gehad. En dat hebben ze bij hem gelijmd. Maar het jaar erop was het Pinksterweekend en was nog steeds ziek. Mm. En toen dachten we gaan hem eens even een leuk cadeautje brengen. En dat hebben we zijn moeder gebeld. Dus we zijn naar Borculo gegaan. En het blijkt dat hij eigenaar was van een zorgboerderij. En hij heeft zijn werk ooit opgezegd. Ze komen uit Friesland. En hij heeft zijn werk opgezegd om samen met zijn moeder die zorgboerderij te beginnen. Dat was heel bijzonder. Maar het was armoede en troef. De kinderen speelden met wilde knijntjes. Ja, en dat beeld ging gewoon niet uit mijn hoofd. En s'avonds thuis bij mijn vrouw Britta, ik zei, we moeten wat voor Alex doen. En toen kwam het idee om een toertocht te organiseren. En dan gewoon geld inzamelen en een mooi weekend van maken en hem dat geld overhandigen. En dat hebben we gedaan. En op een gegeven moment zeiden die mensen dus, en die deelnemers, je moet hiermee doorgaan. En zo is het ontstaan.
0: Wat goed zeg. Hoe kijk je daar nu zelf op terug? Zoals je zo kijkt hoe je 10 jaar geleden was begonnen. En hoe het zich heeft uitgegroeid tot wat het nu is.
4: Dat is niet uit te leggen. We zijn zo trots hierop. Als je die mensen nu ook allemaal ziet. We hadden het ook zelf nooit verwacht. En vandaag heb je dan die toertocht. Als je ziet, er staan mensen onderweg die gaan staan te applaudisseren. Ze hebben hun huisjes hier. We hebben over de straat een grote spandoeken zien hangen met Rijden voor Geluk 10 jaar. Allemaal dat soort dingen. Je wilt niet weten, het is soms net een carnavalsoptocht. De mensen staan te klappen. Ze zitten gewoon op de tuinstof voor de deur te wachten in de brandende zon. Ja, gewoon helemaal geweldig. Fantastisch.
0: Nou, kijk, je hoort het.
4: Ja, er gaan allemaal mensen weg hier nu. Het is bijna leeg, de trein hier. Er staan nog enkele en die nemen afscheid en die staan aan te klassoneren. Want, kijk, Rijden voor Geluk is altijd met een lach en een traan. En vandaag hebben we dat ook weer gehad. We hebben een lach en traan gehad en veel emotie. Er komen mensen, ik zal vertellen, wij staan ook op de motorbeurs met onze stichting. En er kwamen we een jongetje tegen en die is helemaal spastisch in de rolstoel met zijn begeleider. En hij wilde heel graag in een zijspan zitten. Maar die jongen die heeft Ja, die sospassies die passen niet in elke zijspan met zijn benen en zijn armen. Hmm. Nou, vandaag was hij hier en we hebben hem erin getild. Ik heb op een gegeven moment die begeleider, die heeft foto's gemaakt. En die heeft hij naar de zonnebloem gestuurd, want dat doet hij ook heel veel meer. En de zonnebloem zegt, want die kennen dat jochie al vanaf kleins af aan. Het is nu al een volwassen man bijna. Ja. En ze hadden gezegd, zo blij en zo lachen wat hij nou deed, hadden ze nog nooit gezien, zolang als ze hem kennen. Nou, dat doet je gewoon heel goed. Toch?
0: Ik kan me niet voorstellen hoe het voelt als je dat organiseert en dat allemaal teweeg brengt, wat voor gevoel daarop daaruit zou komen. Zijn dat dan ook?
5: Ja, op moment.
0: Heb je één verhaal wat je van de afgelopen 10 jaar wat je altijd is bijgebleven? Of is dit dan dat verhaal?
4: Nee, er zijn zoveel verhalen. We hebben meer dan 1000 wensen mogen vullen in 10 jaar. En ik zou je vertellen, ik heb het liedje erover geschreven. Dat hebben we vandaag, na een minuut stilte, hebben we dat hier gedraaid. Maar dat zijn dan de wensen die ons bijblijven hangen in je hoofd. Van mensen die ook in je hart gaan zitten. Want dan hou je gewoon contact mee. Nou, en dat is dan bijvoorbeeld een Wendy Tomazani. Dat is een meisje die hebben we ooit kennengeleerd op de SRE-markt in Hengelo. En daar stonden wij dus ook met onze stunt en met ambulance. En dan kwam zij naar voren en ze zegt van... ze begon te huilen. Ik zeg, wat is er aan, meisje? Mijn vrouw dan, althans, die zegt ding aan. Ja, zegt ze, ik was met mijn motorrijbewijs bezig. En 3 maanden geleden stond ik nog in de disco te dansen. En van het een op het andere moment kan ik niet meer lopen. En had ze de agressiefste vorm van MS... Ja, en nou ja, goed, zij is nu voor het 3e jaar mee. En ze heeft vandaag ook nog een speech gehouden voor ons. Met al die mensen hier. Maar dat soort dingen blijven je bij. En je hebt ook een Ramon Bruggeman. Een Ramon Bruggeman die heeft bij de commando's gezeten. En die is 3 keer uitgezonden geweest. En die jongen die heeft dus heel hard getraind altijd om dat te bereiken bij de defensie. En van een op het moment krijgt hij een hersenbloeding, eenzijdig verlamd. Heeft hij 1 jaar lang in coma gelegen, met zijn hersens gelicht. Vervolgens heeft hij al zijn vrienden van het Facebook verwijderd, 1 jaar lang. Maar bij ons in de stichting zat ook een schooldirecteur en die is zijn kameraad. En die had een paar keer gezegd tegen hem, Ramon kon maar rijden voor geluk, rij met ons mee. Nee, dat wilde hij niet, want Ramon had zelf altijd motor gereden. Hm. En op een gegeven moment, op een zaterdag met onze braderie, want we hebben ook elk jaar een braderie erbij bij ons evenement. En wie komt eraan in de rolstoel? Ramon Bruggeman. En de treinrijders en zijspanmotorrijders bij ons, die zijn... Daar staat er weer eentje weg.
0: Ja, ik hoor het. Mooi geluid.
4: Ja, die zijn meestal verkleed. Want als je mensen met Down syndroom hebt en je bent een grote kerel, dan worden ze meestal bang. Maar ben je verkleed als een Disney-held of zo, dan gaan ze je knuffelen.
0: Ah, ja, wat goed.
4: Nou, en mijn vrouw was als Indiaan en die had een blauwe truik en een heel blauwe kleed. Maar Ramon komt eraan in een blauw trainingspak. En dan ziet hij die til heeft staan en zit een blauwe mat in. En dan zegt hij, dit moet zo zijn. Bij haar wil ik wel achterop. Nou hebben we met de tillift teruggebeurd en ze hebben rondjes hier de Haakwerk gereden. Nou en meneer die leeft weer, meneer die is nu al 3 jaar vrijwilliger bij onze stichting. Dus,
0: dat is goed zeg.
4: Ja, dat soort dingen blijven je bij. Ik ben het ook aan het uitbrengen, een 10-jarig jubileumboek van Rijden voor Geluk. Dat ben ik nog aan het schrijven. Helaas niet afgekregen voor 10-jarig jubileum. Maar ik ga er wel mee door en hij komt er dan. Dus,
0: nou, ik kan niet wachten op dat boek, Willem.
4: Ja, dat geloof ik. Maar er zijn heel veel mensen die mij 3 keer dat vragen. Maar het is natuurlijk wel heel moeilijk. Maar goed, het gaat goed komen. Ik ben al heel ver. Het is bijna af.
0: Het is het allemaal waard.
4: Ja, zeker. 100%. Zeker.
0: Geniet nog even van die laatste motoren die wegrijden.
4: Ja, en, maar we hebben vanavond nog met alle vrijwilligers van ons en van de Wens Ambulance verkeersregelaars. Iedereen hebben we nog een barbecueavond hier, een afsluitingfeestje in de kantine. En dan is het goed geweest. Morgen de rommel allemaal opruimen. En misschien is het wel leuk. Ik heb die jongen hier, die dus van de motorbeurs hebben leren kennen, met zijn begeleider. Mag ik even wat zeggen?
0: Ja, zeker. Ja, ga je gang.
4: Ik heb hier live de radio.
6: Oh, hallo.
0: Hallo.
6: Hi. Wij komen helemaal uit school. En wij hebben deze twee lieve mensen vorig jaar leren kennen op de motorbeurs in Utrecht. En zodoende zijn wij hierheen gekomen en we hebben echt een super dag gehad.
0: Ja, wat typeert de mensen die meehelpen aanrijden voor geluk?
6: De liefde. De liefde voor een ander mens. Dat typeert ze.
0: Ja.
6: Meer kan je eigenlijk niet zeggen. De glimlach die ik, degene die ik bij me heb, die heet Ismael, die heeft een beperking en ja, die lach op zijn gezicht, die gaat er niet meer af. Toch, Ismael?
7: Nee.
0: Wat goed zeg.
7: Hoor je dat, Ismael? Ik heb de radio erop, hoor je dat?
6: Ja.
7: Mooi, hè?
6: Mooi. En bij mij staan de tranen in mijn ogen, dus ja. emotioneel. Heel mooi.
0: Een hele bijzondere dag dus.
6: Ja, absoluut. Ja, nou, daar doe je het voor.
0: Geniet nog even van die grote glimlach op hun gezichten. En ik zou zeggen, op naar het volgende rijden voor geluk.
6: Ja.
7: Nou, Ismael heeft al tegen mij gezegd van volgend jaar, maar een jaar erop en een jaar erop en een jaar erop en een jaar erop. Je moet hem zien, ja, dat moet je zien, maar dat kan niet door de radio. Maar als je zijn gezicht nou ziet, ja, fantastisch. En daar doe je voor, daar doen wij het voor. Ja, echt waar, daar krijg je steken van en je gaat als je dat ziet. Zo mooi is dat.
0: Wat goed zeg.
6: Heel emotioneel.
7: Ja, heel emotioneel, ja.
0: Heel erg bedankt voor jullie inspirerende verhalen en geniet nog van die glimlach.
7: Graag gedaan. En als ik het 10-jarig jubileumboek geschreven heb en deze af, kom ik persoonlijk naar de radio brengen.
0: Dat gaan we doen.
7: Kom,
0: heel erg bedankt.
7: Dankjewel, hè.
0: Hey, jullie bedankt.
7: Oké, dankjewel. Doei.

Over Laydown van Status Quo hier op Radio Oost. Het is 5:05. Iets later dan verwacht, maar met zulke mooie verhalen van Rijden voor Geluk, dan kan het nieuws wel even wachten. Een 81-jarige man uit Zwolle die sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. De politie maakte zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, maar laat weten dat de man in goede gezondheid is teruggevonden. Waar en hoe hij is gevonden wordt vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht. En dan naar Enschede, waar vanmiddag meerdere politieeenheden met spoed uitrukten naar de Havenstraatpassage. Er was een melding binnengekomen over iemand die mogelijk met een vuurwapen rondliep. Een persoon werd aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het vermoedelijke vuurwapen bleek uiteindelijk nep, maar de politie noemt het incident ernstig. Ook in Zwolle doet de politie onderzoek naar flinke vernielingen op een kerkhof aan de Bisschops Willebrandlaan. Een voertuig, vermoedelijk een busje, reed door een hek en veroorzaakte schade aan meerdere graven. Op de begraafplaats kwamen vandaag mensen kijken of graven van familieleden waren geraakt. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En dan sportnieuws. Zwollenaar Eliano Reinders is kampioen geworden in Indonesië. De jongere broer van Oranje International, Tijani Reinders, pakte de titel met Persib Bandung. Na een doelpuntloos gelijkspel bleef ze de concurrent voor op resultaat. Meer nieuws is te vinden op oost.nl of in de Oost-app. En dan nog naar het weer. Opnieuw volop zon vandaag in Overijssel. Met een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot 27 graden. En vanavond blijft het ook nog heerlijk zacht met temperaturen die nog lang boven de 20 graden liggen. Tweede Pinksterdag wordt zelfs nog warmer. Veel zon, droog weer en het blijft rond de 28 graden. Ook dinsdag houdt het zomerse weer aan. En vanaf woensdag draait de wind en wordt het weer wat frisser. Meer bewolking en temperaturen rond de 21 graden.

van Time Bandits. Ik kreeg nog een foto vinden van Nicole. Met een foto dat ze bij een stage staat. Ik zie, als ik inzoom, de Bywaters. Staat dan een persoon voor. Nou, ze staat in ieder geval voor Rhythm Blues. En ze zegt bedankt voor de kaartjes en het regelen van geweldig weer. Erg gezellig hier. Ja, geen probleem. Dat weer, dat regelen wij als Radio Oost gewoon allemaal voor jou. Ja, en dan even iets anders. Het is ineens zomer in Overijssel. En gevoelsmatig dan, hè? Want de korte broeken zijn uit de kast. Het terras zit natuurlijk vol. Mensen lopen met zonnebrillen alsof ze rechtstreeks uit Zuid-Frankrijk zijn gekomen. En tegelijkertijd

0: begint ook weer dat jaarlijkse gemopper. En het is wel een beetje warm. Het staat helemaal stil hier binnen. Vanavond slaap ik denk ik niet. Nou, en dan besef je eigenlijk dat er in ons leven, in ons leven ons allemaal, één stille kracht is. Eentje waar we de rest van het jaar nauwelijks naar omkijken. Maar die op deze dagen ineens belangrijker wordt dan bijna alles. Een trouwe vriend. Altijd aanwezig. En daarom bij deze een kleine ode. Luisterenhuiver.
1: In de auto of in mijn bed ben jij degene die mij redt. Onze relatie is zo wisselvallig als het weer. Maar in de zomer vinden wij elkaar, keer op keer. Je hangt in mijn huis, maar ook in de auto zit je daar. Ik geef je een draai en blaas maar. Samen op de snelweg met de raampjes dicht, zachtjes blaas je in mijn gezicht. Met jouw wind in mijn haren. O liefje, wat als we iedere zomerdag samen waren. Dan scheelde mij dat weinig geklaag. Want jij zorgt in mijn leven voor die koele laag. Ook in de slaapkamer sta je altijd aan. Zelfs als ik slaap, blijf je maar gaan. Op werk ben je ook een pro. Waar zou ik zijn zonder jou? Airco.

Straks het laatste uur van de Oosttribune hier op Radio Oost op de zondagmiddagavond. Gaan we straks nog hebben over hoe je toch met hoge temperaturen nog uitdagend kunt sporten. Hier is Dr. Hook, Sylvia's Mother.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan!
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans. Alleen de prijs is anders.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Radio Oost. De Oosttribune.

Smooth Operator hier in het laatste uur van de Oosttribune. Ja, het is eigenlijk bijzonder hoe dit vanmiddag is ontstaan. Het begon allemaal met een appje van Kim uit Deventer. Haar moeder die ieder jaar met Pinksteren dezelfde cd van BZN opzet. Nou, zo'n klein detail waarvan je denkt, nou grappig, maar daarna gebeurde iets. Ik vroeg aan Kim van, kun je misschien vragen aan je moeder waarom ze dat doet? Nou, bleek een heel groot verhaal zitten over dat vroeger altijd werd gedraaid met haar ouders. En dat zij eigenlijk die cd heeft overgenomen. En toen ik dat vertelde, kwamen een hele rits aan appjes binnen in de app van Radio Oost. Een beetje alsof heel Overijssel ineens terugdacht aan vroeger. Er kwamen caravans die op vrijdag al werden ingepakt. Thermoskannen koffie die ritueel gezien bij Pinksterweekend hoorden. Plastic tuinstoelen die net te laag zaten. Het bleef maar binnenstromen en ik heb hier nog een paar. Theo uit Ommers schreef dat hij bij hun thuis vroeger altijd eiercake op tafel stond met Pinksteren. Niemand vond het echt lekker, maar zonder voelde het geen Pinksteren. Of Jolanda, die vertelt dat haar moeder ieder jaar dezelfde witte broek aantrok zodra het Pinksteren was. Dat was voor haar het officiële begin van de zomer. En Gerard uit Raalte stuurde misschien wel de meest herkenbare. Mijn vader zei vroeger dat we met Pinksteren een stukje gingen rijden. Nou, uiteindelijk zaten we uren in de auto. Nou, als jij ook nog even zo'n mooie Pinkstertraditie hebt, stuur me even door. 0645671331. En dan hebben we nog een uur aan goede muziek, zoals deze van de Eagles, Hotel California. We gaan nog even bellen met Carlos, de fitfluencer, over hoe kun je nou sporten met zulke hoge temperaturen en toch nog een beetje je grenzen verleggen? Dat zijn wel goede vraagstukken op de zondagmiddagavond. En als jij nog een plaatje wil horen waarvan je zegt, die moet nu voorbij komen, nu ik nog in de volle zon zit, kun je die ook gewoon lekker sturen naar 0645671331.

0: De Eagles op Radio Oost met Hotel California. Ja, de zon laat zich dit weekend volop zien en dan begint het bij veel mensen toch weer te kriebelen. Hardloopschoenen uit de kast, de fiets op of een lange wandeling. Maar die plotselinge warmte vraagt ook iets van je lichaam. Want ja, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je jezelf uitdaagt zonder dat je meteen over je grens heen gaat? Nou ja, wie bel je daar dan over? Iemand die eigenlijk geen nee kan zeggen tegen sporten zonder daar een uitdaging bij te voelen. Carlos Plache Luna, bekend van Expeditie Robinson, maar nu vooral omdat hij Hyrux'se ultramarathons en triathlons voor ontbijt neemt en daar zijn brood mee verdient als fitfluencer. Carlos, goedemiddag of goede avond.
1: Goedemiddag, goede avond. Ja, mooie intro, man.
0: Ja, dat is weinig van onwaar, of wel?
1: Ja, nee, alles klopt. Ja.
0: Wat is je laatste uitdaging geweest?
1: Die is al een tijdje terug. Dat was de marathon van Enschede.
0: Oh ja.
1: Met mijn neefje, die wilde onder de 3 uur en daarvoor heb ik hem gehaast. Dat is gelukt.
0: Kijk, echt onder de 3 uur is gelukt.
1: De 3 uur is gelukt. Dus dat is echt fantastisch. En nu ben ik eigenlijk heel blij dat je me belt, want ik zit midden in mijn zware set op de fiets.
0: Kijk.
1: Maar ik heb even extra 5 minuutjes pauze.
0: Had zo moeten zijn.
1: Ja.
0: Merk jij nou ook dat de zon schijnt weer volop? Merk je dat mensen dan ook actiever worden om weer te gaan sporten?
1: Ja. Je ziet het met alleen al de fietspaden. Veel meer hardlopers, veel meer fietsers. Ja, het is echt veel drukker op de weg. Dus dat is zeker waar, ja, klopt.
0: En is dat dan ook iets positiefs? Of zou je zeggen, met nu volle bak zon is het dan wel een verstandig moment om te beginnen?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Ja, als je iets ervarener bent, dan kun je gewoon gedurende de hele dag. Maar ja, ik mag mezelf denk ik wel ervaren sporten noemen.
0: Zacht gezegd.
1: Ja, en ik heb nu een ritje van 3 uurtjes.
0: Okay.
1: En ik heb gewoon 1,5 liter extra water mee. En voordat ik ben vertrokken had ik al 1 liter op.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dat is gewoon, je kan wel sporten, alleen je moet echt goede voorzorgsmaatregelen nemen.
0: Ja, precies. Ik had zelf gisteren gevoetbald, maar toen in de zomer zeg je natuurlijk tegen iedereen, ja, goed water drinken. En gisteren besefte ik me pas tijdens de wedstrijd, ik heb eigenlijk helemaal niet veel gedronken vanochtend.
1: Nee, hè? Ja,
0: en dan merk je dat, je wordt gewoon licht in je hoofd en dan ga je het merken.
1: Dus, ja, klopt.
0: Dus eigenlijk gelijk scherp zijn op dat water.
1: Ja, ik denk dat de water echt heel goed is. En ja, heel eerlijk, ik train gewoon hard. Maar ik vind het nu ook niet erg om even 5 minuten extra aan de kant te zitten. Gewoon je lichaam rust geven, want anders werk je over de kop. En ja, dat gaat gewoon vaak mis.
0: Ja, want kun je echt wel uitdaging of je grenzen verleggen met zulk weer? Is dat...
1: Nee, ook dat niet. Want ik doe nu een training en ik zit dan op de fiets en dan doe ik bepaalde wattages. Maar ik doe gewoon 10 watt minder trappen.
0: Oh ja.
1: Gewoon voor de zekerheid. Dus ja, om nu te willen pieken, dat lijkt me niet verstandig. En dat zou ik ook iedereen afraden.
0: Nee, heel goed. En dan is de ideale manier om actief te blijven misschien gewoon rustig opstappen en eerder een wandeling dan hardlopen?
1: Ja, dat sowieso. En of bijvoorbeeld morgenochtend gaat mijn vrouw, die traint voor de halve marathon van Zwolle.
0: Kijk.
1: En die is over volgens mij 2 weken of 3 weken. Ja, toch ergens. Maar die gaan dus met een groepje morgenochtend echt om 7 uur vertrekken om toch nog een beetje fris te hebben.
0: Ja, omdat het dan gewoon veel kouder is nog.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus gewoon vroeg je bed uit. Dat is eigenlijk de hele oplossing.
1: Dat is eigenlijk de oplossing heel laat. Dat kan ook.
0: Carlos, heel erg bedankt. Ga lekker verder fietsen. En rustig aan.
1: Ja, thanks hè. Dankjewel.
0: Yo.
1: Oké, hoi.

1, 2, 3, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine hier op Radio Oost. Ik zei het al, we zitten in de nostalgische hoek vandaag met de Oosttribune. Er is geen sport, maar dat maakt niet uit, want er is andere dingen die ook leuk zijn om te vertellen. Zoals wat net Carlos aan de lijn, die vertelde heel erg over waarom je veel water moet drinken de komende dagen. Als je wel gaat sporten en wel een halve marathon gaat doen, kun je beter heel vroeg uit bed stappen, heel veel water drinken, veel water meenemen. En dan kun je normaal sporten zoals je normaliter doet. En we hadden de nostalgische herinneringen van Pinksteren, de Pinkster tradities. Nu stuurt Arissa mij een appje via de Radio Oost-app 0645671331. Goedemiddag, ik lig met mijn moeder in de zon in Goor en zij wil graag het plaatje horen op een mooie Pinksterdag. Ik ken het nummer zelf niet, maar ze stuurt erbij: mijn moeder zong dit altijd voor mij. Dus Arissa en haar moeder bij deze.

0: de zon.
1: Op een mooie Pinksterdag van André van den Heuvel en Leen Jongewaard. Ik zie nu dat het de piekpositie in de top 40 nummer 9 was. Het was gewoon best wel een hoog nummer. Dat is misschien voor mij nieuw nieuws, maar voor jullie misschien al wel bekend. Dan nog het laatste regionale nieuws. Een 81-jarige man uit Zwolle die sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. De politie maakte zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, maar laat weten dat de man in goede gezondheid is teruggevonden. Waar en hoe hij is gevonden wordt vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht. Dan naar Enschede, waar vanmiddag meerdere politieeenheden met spoed uitrukten naar de Havenstraatpassage. Er werd een melding binnengekomen over iemand die mogelijk met een vuurwapen rondliep. Een persoon werd aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het vermoedelijke vuurwapen bleek uiteindelijk nep, maar de politie noemt het incident ernstig. Ook in Zwolle doet de politie onderzoek naar flinke vernielingen op een kerkhof aan de Bisschop Wildebrandlaan. Een voertuig, vermoedelijk een busje, reed door een hek en veroorzaakte schade aan meerdere graven. Op de begraafplaats kwamen vandaag mensen kijken of er graven van familieleden waren geraakt. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En dan sportnieuws. Zwollenaar Eliano Reinders is kampioen geworden in Indonesië. De jongere broer van Oranje International Tijani Reinders pakte de titel met Persi Bandung. Na een doelpuntloos gelijkspel bleven ze de concurrent voor op resultaat. Meer nieuws is te vinden op oost.nl of in onze Oost-app. En dan nog even het weer. Je zal het wel gemerkt hebben. Volop zon vandaag in Overijssel. Met een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten liep de temperatuur op naar zo'n 25 tot 27 graden. Het blijft nog even heerlijk zacht, maar de temperaturen zullen nog rond de 20 graden blijven. Morgen wordt het nog warmer. Veel zon, droog weer en maximaal rond de 28 graden. Ja, dinsdag houdt het zomerse weer aan. Vanaf woensdag draait de wind weer en wordt het wat frisser. Met weer meer... We beginnen overnieuw. Met meer bewolking en temperaturen rond de 21 graden.

Hans de Boy met Annabel. Morgen is het tijd voor de Overijssel Top 75. Dan hoor je de 75 beste nummers, gekozen door jullie. Dus het zijn niet dat wij zeggen dat het de beste 75 zijn. Gekozen door jullie, want jullie hebben afgelopen week natuurlijk massaal gestemd. Hoor je de 75 meest gekozen streek- of dialectnummers. En Heino's is daar zeker een onderdeel van. En die hebben afgelopen week bekendgemaakt dat ze 9 januari opnieuw in Paradiso in Amsterdam staan. Met een hele speciale show, Proosten op het Oosten. Dat belooft dan een hele grote avond met allemaal andere dialectbands te worden. En deze nieuwe, die valt er ook wel onder. 3 akkoorden 0 van 0. Zul je morgen ook nog wel voorbij komen.

Heaven is a place on earth. Tot zover de Oosttribune op deze zonnige zondag, 24 mei. Ik wens jou een hele fijne dag nog, een fijn Pinksterweekend. En veel plezier morgen met de Overijsselse Top 75. Joehoe!

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
13: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baluchistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
3: Een vreemde vraag.
2: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
3: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
2: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
3: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
2: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
15: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
14: Goedverblijf.nl.
15: Boek nu jouw fietsvakantie.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
10: Ja, ook bij Bendy en Losser.
16: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerden heb ze alle soorten holt.
1: Dat moet korter.
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
11: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
10: Goedverblijf.nl.
11: Boek nu jouw fietsvakantie.
9: Beeldentuin Marienheem, ook op 1e en 2e Pinksterdag geopend.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting 1 jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert, neemt ze alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle holt.
9: Korter.
8: Een bult holt bij RTT.
9: Korter.
8: RTT holt.
9: Korter.
8: Holt.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1. Het is 11 uur, Johan van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van de organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Veel plaatsen stegen het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht. Bij de finish is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Wat ons brengt bij het weer van morgen. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Op LinkedIn krijg ik, en u misschien ook wel, regelmatig een lijstje voorgeschoteld van voor jou geselecteerde vacatures. En dat varieert van administratief medewerker van het UWV in Haarlem tot dancecoach van het Amsterdam Gay Men's Chorus. Wie verzint het? Wilt u het allergekste weten? Persvoorlichter Nederlands elftal mannen. Ik? Meteen gesolliciteerd natuurlijk. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze Pinksterzondag. Het kantoor van de Turkse oppositie in Ankara is met geweld ontruimd. U hoorde het net al in het nieuws. Waarom en wat betekent het? In Curaçao zijn ze trots dat hun ploeg meedoet bij het WK-voetbal. Maar wat hebben ze er verder aan? En hoe zit dat nou met die trainer Dick Advocaat? Eerst moest hij weg en nu weer in genade aangenomen. Wensley Francisco is bezig met een documentaire en hij weet meer. En in ons Pinkster drieluik over de VN in nood spreek ik Wilbert van Heuvel, die 26 jaar voor de VN werkte in brandhaarden over de hele wereld. Asmee Amadou debuteert als dichter met Brand lievert brand. En tot slot van het uur een iconische gitaar. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 24 mei.
2: Een uitzonderlijk zware aanval door Rusland vannacht in Kiev. Dat merkten ook verslaggevers die erbij waren.
3: The aircraft fire in the background there and the buzz of drones above us.
2: Het was heftig, vond ook de correspondent van RTL Nieuws.
4: Het was misschien wel de zwaarste nacht in de afgelopen 2 jaar dat ik in Kiev woon.
2: Zo'n 600 drones en 90 raketten, waaronder de hypersonische Oreshnik-raket, hebben enorm veel schade veroorzaakt, onder meer in een woonwijk.
4: Aan de ene kant zie je een uitgebrand winkelcentrum. Aan de andere kant geldt hetzelfde voor een grote markt, waar iedereen in deze wijk kwam om boodschappen te doen.
2: De Oekraïense president Zelensky is kwaad omdat Rusland vooral burgerdoelen heeft geraakt. Ook musea.
5: The museums, schools, just apartments.
2: Eén museum was pas gebouwd en ging over 40 jaar na de kernramp van Tsjernobyl.
5: The museum of Chernobyl, which was built by the way on 40th anniversary, it was built just 1 month ago. Just crazy.
2: Ajax heeft FC Utrecht verslagen bij de play-offs voor de Conference League. Dat gebeurde met strafschoppen.
6: Utrecht mag beginnen aan de penaltyreeks. Houdt Ajax iets. Sebastian Haller is de eerste. Haller mist.
2: Aanvoerder Davy Klaassen verwoordde zijn gevoel zo.
7: Opluchting en blijdschap dat je toch Europa in gaat.
2: Ook de supporters waren matig positief.
8: Dit seizoen is het niet beter.
9: Ja, beter dan niks, toch?
10: Heel zwaar om Ajax supporters te zijn.
9: Ja, we moeten blij zijn met wat we hebben.
2: Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht tegen bokser Alexander Usyk. Volgens zijn trainer greep de scheidsrechter te vroeg in.
11: Deze scheidsrechter heeft de partij gewoon kapot gemaakt.
2: Verhoeven wilde nog een ronde doorboksen, want hij stond er op punten goed voor.
12: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is, snap je? Dus het is niet nodig.
2: Door de ingreep van de scheidsrechter verloor Verhoeven. Toch zei hij later in het vliegtuig dat hij dankbaar was dat hij als kickbokser het mocht opnemen tegen de bokswereldkampioen.
13: Wauw, wat een beleving. Echt waar.
2: Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend hebben sportevenementen en festivals maatregelen genomen, zoals bij de opwekking.
14: Bij elke dienst die wij hebben wordt verteld, jongens, drink genoeg, smeer je in, eet genoeg en let op elkaar.
2: Ook hebben ze op verschillende plekken
14: zonnebrandpompjes. Yep. Van hé, daar kun je, zie je al mensen overal staan te smeren met elkaar.
2: Bij de fietselfstedentocht houden ze rekening met hitteletsel.
15: Dus we moeten genoeg koelmaterialen hebben, dat hebben we ook. Ja, bakken met ijswater, handdoeken, zodat mensen goed en adequaat kunnen koelen.
2: Ook was het druk bij de dag van het kasteel, want
16: als we de koeltop zoeken, moeten we in het kasteel zijn.
17: Ja, gaan we doen.
2: En het liep storm bij de ijssalon, die steeds vaker hippe ijsjes verkoopt.
18: Ja, een beetje de trends volgen. TikTok kijken, wat een ander doet. En dan kijken wat of we ook zoiets kunnen maken.
2: Gelderse ijssalons lieten enkele van hun populaire creaties zien.
10: raspberry yoghurt, crunchy torta limonen.
18: We hebben een heerlijk ijsje, Droetense Liefde.
17: Pistachecakejes, die hebben we nu een ijssmaak van.
10: En daarnaast hebben we ook nog gember, wat ze niet op veel plekken hebben. En daar komen soms zelfs mensen voor Amsterdam, van Amsterdam hier.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Hoe vaak heb je nou dit soort dagen in Nederland, toch? Je moet ook een beetje genieten dan.
20: Ja, in de schaduw.
2: We gaan even naar sportcollega Louis Dekker, die de Grand Prix van Canada volgt in Montreal. Formule 1, hoe gaat het met Verstappen, Louis?
21: Beter dan we het hele jaar hebben meegemaakt. Hij rijdt tweede, hij heeft zicht op de leider in de race. Is in principe niet snel genoeg, maar er is er al één weggevallen. George Russell viel uit met technische problemen. En dus is Kimi Antonelli, de onbedreigde leider in de Mercedes, is Verstappen. Degene die daar 4 seconden achter zit en daarachter de zevenvoudig kampioen in de Ferrari, Lewis Hamilton. Dat is de top 3. In Canada op een baan die niet helemaal droog is, maar ook niet kletsnat. Verraderlijk, en dat hebben we al diverse keer gezien, dat coureurs zich verslikken in een bocht. Nog 20 ronden te gaan. Verstappen beter dan we het hele seizoen hebben gezien. Nog niet op koers voor een zegen. Aan de andere kant hoeft maar iets te gebeuren en hij zal zijn kans grijpen.
2: Dankjewel, Louis. En zometeen komen we nog even bij je terug, want we willen natuurlijk weten hoe het afloopt. Ja, een grote groep oproerpolitie stond vandaag gewapend met traangasgranaten voor de deur van het hoofdkantoor van de grote Turkse oppositiepartij CHP in Ankara. Ze drongen het kantoor binnen, dat was van binnen gebarricadeerd. Turkije-correspondent Gülşah Ercetin volgt het op de voet. Goedenavond, Gülşah.
22: Goedenavond.
2: Hoi. Wat kwamen al die agenten daar doen vandaag en hoe ging het eraan toe?
22: Ja, nou ja, het was heel onrustig, want de Turkse autoriteiten hadden opdracht gegeven dat het hoofdkantoor van de oppositiepartij in Ankara ontruimd moest worden. En dat komt eigenlijk na een uitspraak van een rechter eerder deze week dat de huidige partijleider Özgür Özal dus uit zijn functie werd gezet. Nou, heel veel parlementsleden van de oppositiepartij wilden dus niet vertrekken, dus die hadden echt zo'n barricade opgeworpen. Dan moet je dus echt denken, tafels op elkaar, stoelen op elkaar. En dat ging uren eigenlijk zo door. Dat kon je dus ook live zo volgen op de Turkse televisie. En op een gegeven moment kwam toch de politie dat gebouw binnenstormen en werd er ook dus traangas ingezet. En uiteindelijk hebben ze dus het gebouw verlaten.
2: Ja, maar waarom moest die oppositieleider vertrekken?
22: Ja, volgens de rechter zou er dus op het partijcongres van de grootste oppositiepartij 3 jaar geleden zijn gesjoemeld met stemmen. Hè, dus dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Dus vandaar dus dat hij nu weg moet als partijleider.
2: Nou, zou je denken, en ik denk dat veel mensen in Turkije dat doen, dat dit gedoe binnen de oppositiepartij Erdogan wel handig uitkomt?
22: Ja, dat zegt de oppositie ook. Hè? Van, kijk, er zijn natuurlijk heel veel problemen op dit moment in Turkije. Gewoon iets heel simpels. Denk bijvoorbeeld aan de Turkse economie. De prijzen zijn torenhoog. Als je kijkt naar de oppositiepartij, die ligt al heel lang onder vuur. Ik denk het meest bekende gezicht van de oppositiepartij is natuurlijk de afgezette burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Die zit al ruim een jaar vast in de gevangenis. Naast hem staan nog honderden andere mensen van die partij terecht. En dat zeggen ze dan ook, hè, van als je dan onderling het al niet eens kan worden, dat mensen misschien dan gaan denken, ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal? En dat de Turkse regering denkt, nou prima dat ze nu met elkaar zo in gevecht zijn. Want de klachten over dat partijcongres, dat er dus gesjoemeld werd met stemmen, is begonnen omdat mensen van de oppositiepartij zelf een klacht hebben ingediend.
2: Ja, dus Erdogan zit er niet achter, of wel?
22: Nee, maar de regering van de regerende AK-partij, de woordvoerder daarvan, die zegt wel heel vaak, nou, wij zijn degene niet die de klacht hebben ingediend. Alleen het is nu wel heel opvallend dat juist wanneer de oppositiepartij met een nieuw gezicht, met de afgezette burgemeester van Istanbul, aan het winnen was, hè, dus voor het eerst in 20 jaar... werd de partij van Erdogan verslagen, werden ze de grootste. En daarna begonnen eigenlijk al die arrestaties. En deze klachten die waren er 3 jaar geleden ook al. Dus de oppositie zegt, ja, het komt ze wel heel erg goed uit dat nu allemaal uitvergroot wordt.
2: Ja, en die Özal, dat ging eigenlijk best goed onder zijn leiding, heb ik begrepen.
22: Ja, nou, hij deed het verrassend goed. Kijk, hij was natuurlijk meer op de achtergrond. Het gezicht was natuurlijk Ikram Imamoglu. En toen hij dus...
2: In gevangenis kwam.
22: Ja, moest hij het een beetje overnemen. Ja. Dus je zag hem dan ook heel vaak in de media. En één keer per week wordt er in Istanbul in ieder geval altijd een soort solidariteitsbijeenkomst gehouden. Nou, dan... Hij sprak hij altijd de menigte toe. Dus hij deed volgens ook de aanhangers van de oppositie verrassend goed.
2: Ja, en nu moet die weg. En staat er nog wel iemand van die partij achter... die Kılıçdaroğlu, die nu opnieuw de leiding heeft?
22: Ja, nou ja, dat is dus de man die eigenlijk al langer dan 10 jaar partijleider is
2: geweest. Een oudere man ook.
22: De oudere mannen ook. En heel veel aanhangers van de oppositie zeggen ook... ja, hij schittert eigenlijk in het verliezen van de Turkse president. Want er zijn 10 verkiezingen geweest in de afgelopen jaren. En hij heeft ze allemaal verloren. En ze zeggen ook dat hij niet weg wil. Omdat hij het ziet als... De oppositiepartij heeft het 2 jaar geleden dus heel goed gedaan. En ze hebben Istanbul gewonnen. En ze zeggen dan ook in Turkije... wie Istanbul wint, wint... Turkije. Het is gewoon een motor natuurlijk van de Turkse economie. En hij wilde gewoon niet weggaan, want hij heeft zo lang natuurlijk de partij geleid. Dus hij ziet dat eigenlijk van ja, die nieuwe groep die profiteert eigenlijk van mijn wat ik allemaal heb opgebouwd door de jaren heen. Dus die wilde ook gewoon niet weg. En daarom zijn die aanhangers natuurlijk zo boos. Van jij moet zelf een plaats opzij zetten. Terwijl de partij het juist zo goed deed, maak jij het alleen maar erger door juist verdeeldheid te creëren binnen de partij. En daarom gingen vandaag ook in Istanbul zelfs mensen de straat op.
2: Nou ja, je kan je voorstellen dat als oppositiepolitici zo wordt dwarsgezeten, dan durft er misschien niet zo makkelijk een nieuwe, echte goede leider op te staan bij die partij.
22: Nee, want het is echt een grootschalige operatie geweest de afgelopen jaren. Er zijn ook zeker 10 burgemeesters van grote steden opgepakt. Er zijn heel veel parlementsleden of mensen die geleerd zijn aan de partij opgepakt. Ik was laatst nog bij de rechtszaak tegen de afgezette burgemeester. En daar heb ik dus heel veel familieleden ook gesproken. En je moet je voorstellen dat er gewoon bijvoorbeeld jonge vrouwen die in het mediateam zitten van die burgemeester nu ook vastzitten in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen. En die ouders zeggen ook, moordenaars lopen vrij rond in Turkije, maar mijn dochter die communicatie doet, hè, of die de PR doet, die zit nu ook in de gevangenis. Dus het creëert natuurlijk ook een soort angstcultuur, dat als je kritiek hebt op de regering, of je kritiek uit, of de oppositie steunt, of je gaat de straat op, dat gewoon gevolgen kan hebben. En dat zien we dus nu ook, want 400 mensen staan terecht in totaal.
2: Ja, en de onvrede over Erdogan, groeit die nog steeds?
22: Zeker. Zeker, ik zei net al een beetje, hè, dus de economie. Dat is denk ik een groot probleem op dit moment voor veel Turken. Je merkt ook dat veel Turken moeite hebben met rondkomen. Dus een torenhoge inflatie. Alles wordt steeds duurder. Dus ook onder zijn eigen achterban hoorde je al een paar jaar geleden de geluiden van, nou, geef hem nog 1 kans, dit moet wel echt verbeteren. Nou, het wordt niet echt beter. De inflatie is misschien wel lager dan als je het vergelijkt met een paar jaar geleden. Maar het is nog steeds heel erg duur. En ik denk dat dat ook voor de komende verkiezingen wel een heel belangrijk verkiezingsthema zal worden.
2: Ja. Het wordt spannend. Dank je wel, Gülşah Ercetin, Turkije-correspondent vanuit Istanbul. Dank.

0: Holy Water was dit van Marshmallow en Jelly Roll. Ja, voor het eerst in de geschiedenis, en dat is wat zeg, plaatst Curaçao zich voor het WK voetbal. Een droom die uitkomt, maar ook het begin van een heleboel gedoe rondom trainers en sponsoren. Morgen begint dat elftal aan een trainingskamp in Noordwijk. En ja, hoe kijkt men op het eiland naar dat wat komen gaat? Bij mij in de studio is documentairemaker Wensley Francisco. Hartelijk welkom, Wensley.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Hij komt zelf uit Curaçao, maar volgens mij op zijn zevende naar Nederland gekomen.
1: Ja, toen ik zeven was, ben ik met mijn moeder verhuisd naar Nederland.
0: Ja. Je maakt een documentaire, ja, die is eigenlijk al af bijna, hè, voor het nationale elftal van Curaçao.
1: Ja, het gaat niet echt over het nationale elftal, maar over Curaçao die zich heeft geplaatst voor het WK. Dat heeft natuurlijk het nationale elftal gedaan. Ja. Maar wat krijgt het eiland over zich heen en hoe gaan ze daarmee om? En we hebben het nu te maken met identiteit. Een Curaçao die in één keer zijn stempel drukt binnen het Koninkrijk. Dus hoe ziet het eruit en hoe ziet de toekomst eruit?
0: Dus je bent in Curaçao wezen filmen veel?
1: Ja, inderdaad.
0: En dat was leuk?
1: Ja, het was echt hartstikke leuk om het te zien en mensen daarover te kunnen spreken.
0: Maar de voetballers trainen daar niet?
1: Nee, die gaan binnenkort hier eigenlijk vanaf maandag.
0: In Noordwijk gaan ze trainen? Ja, waarom daar eigenlijk? En niet op Curaçao?
1: Dat komt natuurlijk omdat de grootste gedeelte van de spelers die voetballen hier in Nederland en die wonen hier in Nederland. Dus dan is het makkelijker voor ze om hier dan te trainen. En 30 mei gaan ze tegen Schotland spelen. En pas op 6 juni hebben ze dus een afscheidswedstrijd op Curaçao. Dus technisch gezien is het wel handiger om ze hier in de buurt te houden.
0: Ja, ik begreep dat jij het eigenlijk al een tijdje aan zag komen, hè?
1: Ja.
0: Je had het voorspeld.
1: Ja, ik had het voorspeld. Het was echt een hele... ik had eigenlijk heel veel geld op moeten zetten, maar ik ben geen gokker. Maar ik zag het eigenlijk al vanaf 2017 zo echt gebeuren. Dus dat het elftal steeds beter werd. Op een gegeven moment hadden ze dan ook de Caribbean Cup winnen ze. 2019 volgens mij hadden ze de kwartfinales van de CONCACAF. Dat is eigenlijk gewoon een soort van wereldbeker, maar dan van het Caribisch gebied. Mm-hmm. Hadden ze de kwartfinales gehaald en toen had ik zoiets van volgens mij... Ze zijn gewoon heel goed. En ze groeien. En telkens heb je dat mensen zeggen van ja, nee. En ze hebben geluk en van alles. Maar ik denk van heel even... heb je wel gezien, ze spelen natuurlijk wel tegen andere eilanden, bijvoorbeeld tegen Jamaica of zo, maar Jamaica, het elftal daarvan, die heeft gewoon spelers die miljoenen waard zijn die in de Premier League spelen van Engeland.
0: Ja.
1: En daar winnen ze van. Dus dat betekent dus dat het geen kwestie van geluk is, maar het elftal is gewoon heel goed.
0: En hoe wordt daar dan naar gekeken op dat eiland?
1: Hoe wordt het beleefd? Heel veel trots en de mensen zijn echt heel blij. Precies wat ik zei, weet je, we hebben echt gewoon binnen het Koninkrijk een stempel gedrukt. Onze identiteit, de Curaçaose identiteit, dat leeft natuurlijk heel daar. We hebben al gewoon in principe gewoon gewonnen omdat we meedoen met het WK. Maar we hebben ook het mooiste shirt. Als er een FIFA, shirtprijs is, die hebben wij gewonnen. Het zijn gewoon echt prachtige shirts die uit zijn gekomen. Dus,
0: en, je hebt er niet één aan.
1: Ik heb er niet één aan. Jammer. Eentje besteld. Ik heb hem nog niet gedragen, want ik wil hem pas bij de eerste wedstrijd die Curaçao speelt tegen Duitsland, ga ik hem dragen. Dus ik ben heel bijgelovig op dat gebied.
0: Goed. Nou, dat was allemaal het goede nieuws, maar er is dus ook een hoop gedoe. Coach Dick Advocaat, die hadden ze dus eerst aangetrokken. Nou, die ging op een gegeven moment, heeft hij zich teruggetrokken, want zijn dochter was ziek, tenminste, dat heb ik zo begrepen. Dus die werd vervangen door Fred Rutte. Maar ja, ik dacht nog van, hebben ze zelf geen coaches daar?
1: Ze hebben natuurlijk Remco Bizantini, dus een Curaçaoenaar die eigenlijk gewoon best geliefd was ook binnen het elftal. En daarmee dacht ik ook, de Caribbean Cup heeft gewonnen in 2017. En die was heel geliefd, maar op een gegeven moment met de coaches en FFK. Dus FFK is de KNVB van Curaçao, die gaan daar niet helemaal goed mee om. Dus hij werd als coach ook in één keer aan de kant gezet. Dus naarmate het beter ging met het Curaçao elftal. En volgens mij wilden ze gewoon een soort van goed marketingplaatje. Dus ze gingen eerst...
0: Dick Advocaat?
1: Ja, Dick Advocaat. Dus je hebt dan... je moet het zo zien.
0: Dat is natuurlijk wel een beroemde naam.
1: Ja, een beroemde naam. En daar heb je dan het kleinste land ooit die zich heeft geplaatst dus voor het WK. Maar ook met de oudste bondscoach ever. Dus dat plaatje, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mensen gaan natuurlijk praten erover. Over Curaçao, kleinste land. Nederland, oudste bondscoach, Curaçao, waar ligt dat? En dan komen ze allemaal op vakantie. Dus ja. Fred Rutte moest eigenlijk plaatsmaken, als je het goed bekijkt, om dat plaatje compleet te houden.
0: Ja, dus, want dus advocaat is nu weer terug. En, ja. En ik begreep dus dat de Turkse hoofdsponsor Corendon, die wilde dat graag. Hoe zit dat?
1: Ja, ze hebben natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. En natuurlijk ook dat plaatje. Je had dan op een gegeven moment dus van dat ze zeiden, maar als Curaçao zich plaatst, wordt Corendon Corendik. Dus er is
0: Corendik?
1: Heel... Ja, Corendik.
0: Sorry hoor, dus... maar dat vind ik dus heel erg grappig.
1: Ja, daarom. Corendik. Dus, Corendik. Dus dat gaat natuurlijk over de hele wereld gaat dat over. Dus in één keer dreigt dat plaatje dan niet meer te kloppen. Dus dan zegt dus de sponsor van wij doen niet meer mee. Als Dick niet meedoet, dus toch nog wel druk zetten dus op FFK... om te zeggen van, we willen de bondscoach hebben die marketingtechnisch heel goed bij ons past.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik snap marketingtechnisch briljant, heel goed. Weet je wel, met Corendik en noem maar op. Maar ik vind het wel jammer, omdat het dan... wat je heel veel van de mensen hoort, dus op de eilanden en andere eilanden ook, is dus dat dingen niet structureel zijn. Alles is heel erg eindigend. En als je dan ziet, dus naar een ING die al 16 jaar, zeg maar, door dik en dun het Nederlands elftal, en daarvoor had je dus Nationale Nederland.
0: Dik en dun, dik advocaat.
1: Dat zou je bijna zeggen. En Nationaal Nederland natuurlijk ook voor. En denk echt van, dat is allemaal voor een langere periode. Een langere tijd. En ze staan dus achter daarachter. Dus ik had eigenlijk ook verwacht. En ik zou het mooi hebben gevonden. Dus dat sponsoring, of in ieder geval welke coach er meedoet, als dat er niet toe zou doen. Dus dat je een Corendon hebt die zegt van, wij geloven in het team. En nu hebben jullie het WK gehaald en we gaan investeren voor in de toekomst.
0: En jij denkt dat dat sponsoring van Corendon, dat is eigenlijk maar heel tijdelijk. Dat begrijp ik uit jouw verhaal.
1: Tot nu toe...
0: Dat is een beetje opportunistisch eigenlijk.
1: Ja, tot nu toe komt het een beetje opportunistisch over. Ja. Dus ik hoop echt wel dus dat ze nu zoiets hebben van... Nou, weet je, we gaan echt wel gewoon voor de toekomst. We gaan dit gewoon voor een langere tijd doen.
0: Maar zou het zover zijn gegaan dat Corendon de terugkeer van een dikke advocaat heeft afgedwongen?
1: Op een gegeven moment, als ze gaan zeggen van, we trekken ons terug en we doen sowieso niet mee met volgende WK, of we stoppen na het WK, ja, dan wordt er wel een beetje druk gezet natuurlijk. Weet je wat, natuurlijk, ik kan mijn vinger niet opleggen, maar je merkt wel, zeg maar, dat ze een dikke vinger hebben in de pap om een beetje druk te zetten op FFK en te zorgen dus dat ze hun zin krijgen.
0: Ja, en dit komt allemaal in je documentaire?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. We hebben het wel over de bondscoaches en dergelijke. Want ja, we zijn natuurlijk al klaar met draaien. Dus het hele debakel zit niet in. Maar met onze documentaire willen we eigenlijk gewoon laten zien, zeg maar, van, tuurlijk, je hebt dan de bovenste laag als in van de sponsoren, de wat rijkere mensen op het eiland. Dus dat daar, zeg maar, alle geld toekomt. Mm-hmm. En die gaan er goed aan verdienen. Maar verdient de rest van het eiland wel. En ook nog eens, wordt er iets structureels opgebouwd? Dus dat je kan zeggen van, volgend WK en die daarop... Ja. Hebben we ook echt wel de jongens op het eiland zo opgeleid... dus dat we de volgende WK's ook kunnen behalen.
0: Precies. 14 juni speelt Curaçao de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
1: Ja.
0: En dan ga jij zitten kijken met je shirt.
1: Met mijn shirt daar, ja, voor het eerst. Ja.
0: Hey, en 10 juni is deze documentaire te zien op NPO Start en op NPO 3. Dank je wel, Wensley Francisco.
1: Dank je, leuk om er te zijn.
0: Ja. Yeah.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd. En hij zei mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN ook bankroet is. En dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van die VN. Bij mij in de studio is oud-diplomaat Wilbert van Heuvel. Hartelijk welkom. Werkte 26 jaar voor de VN in brandhaarden zoals Ethiopië, Rwanda, Kosovo en Oost-Timor. En hij schreef over al die jaren het boek Beschermen met de VN op pad voor vluchtelingen en vrede. Hartelijk welkom. Ja, een lange staat van dienst. Wat trok u zo aan in het werk?
1: Ja, nou, goede avond in de eerste plaats. Ik heb het heel erg bijzonder altijd gevonden om de internationale gemeenschap te mogen vertegenwoordigen. Want dat doe je als je voor de VN werkt. En dat met mensen uit de hele wereld. Om op te komen voor die drie grootste belangen eigenlijk. Mm-hmm. Vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
0: Ja, hoe ging u te werk?
1: Ja, nou, hoe ging ik te werk? Ja.
0: Hebt u een methode, Heuvel?
1: Ja, nou, het is een combinatie. Dat is het mooie, zeker als je in het humanitaire vlak werkt en voor vredesmissies, dat heb ik ook gedaan. Dat zijn twee takken van de VN, waarin je normen probeert te verdedigen, mensen probeert te beschermen. Op allerlei manieren. Dus dat gaat met diplomatiek overleg. En dan niet alleen met autoriteiten, maar ook met legercommandanten, rebellenleiders, noem maar op. Maar daarnaast lever je ook dingen. Dus zeker in het humanitaire, er worden hulpgoederen geleverd, er worden mensen in stand gehouden. Mm-hmm. En dat vinden beide partijen in een conflict vaak belangrijk. Dus die combinatie van normen verdedigen via de dialoog met de VN, het gezag van de VN achter je, en het echt leveren van diensten die nuttig zijn voor regeringen, goede adviezen, hulpgoederen, ontwikkeling brengen. Dat is een sterk punt van de VN.
0: Ja, en dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. U beschrijft in uw boek ook wel dat u af en toe zeer geëmotioneerd was. U schrijft, Kosovo is de enige post waar ik vanwege mijn werk heb moeten huilen.
1: Oh ja.
0: Ja, u hebt het zelf opgeschreven.
1: Ja. Nou ja, kijk, door dat werk, je maakt inderdaad veel mee. En het is belangrijk dat je huid dik genoeg blijft. Mm-hmm. Maar het moet nooit een echte olifanthuid worden. Je moet dicht bij de mensen blijven staan. En weten ook wat er bij de mensen omgaat. Dat vind ik erg belangrijk.
0: Waar moest u huilen toen?
1: Nou, ik kon de haat die ik daar meemaakte, ofschoon ik veel in Bosnië was geweest, verschrikkelijke dingen heb gezien, vreedheden. En daarna Rwanda. Dus het was een soort accumulatie, denk ik, van ervaringen die er in Kosovo op dat moment uitkwam. Ja. En die omstandigheden daar in Kosovo, daar was ik dan, maakte ik deel uit van de vredesmissie. Die waren belabberd, die waren zeer, zeer moeilijk. Het was een instabiele, gewelddadige periode. Dat werd me toen even te veel.
0: Ja. Nou, de aanleiding is dus dat het gewoon zo slecht gaat met de Verenigde Naties voor dit gesprek. Er zijn veel wanbetalers, dat hebben we gisteren kunnen horen. Faillissement dreigt zelfs. U hebt uw halve leven ingezet voor die club. Doet dat dan pijn?
1: Ja, dat doet zeker pijn. Kijk, ik moet wel zeggen, het is niet de eerste keer dat er bij de VN bezuinigd moet worden. Ik heb eerdere rondes zelf meegemaakt. Maar nu gebeurt het op een hele drastische manier. En allerlei goede functies van de VN die nog steeds doorgaan. Dat is op humanitair gebied een aantal grote organisaties die echt veel goed werk doen, ook in de grote conflicten van nu. En dan denk ik aan UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, UNHCR. Maar ook vredesmissies die nog steeds opereren. Er zijn er nog altijd 11 actief. Allerlei plekken van de wereld. Ja, die hebben het daardoor ontzettend moeilijk. Worden veel mensen ontslagen. Ik weet toevallig van UNHCR, een kwart van het personeel heeft het veld moeten ruimen.
0: Dus dat is pijnlijk?
1: Dat is pijnlijk. Er vallen grote gaten.
0: Ja. Ja. Er zijn grote oorlogen gaande. De Veiligheidsraad grijpt niet in. En dat komt door de veto's van de Verenigde Staten, Rusland, China. Amerika tuigt zelfs een alternatieve vredesraad op. En ja, dan vraag je je af, doet de VN er nog wel toe?
1: Ja, ik denk op dit moment, kijk, in de grote geopolitieke conflicten, helaas staat de VN in politiek opzicht aan de zijlijn. Maar dat is in die hele grote conflicten altijd wel een beetje geweest.
0: Is dat
1: zo? Ik wil
0: dat
1: relativeren. En dat heb je tijdens de hele Koude Oorlog gezien. Er zijn maar heel weinig voorbeelden van waar die echt die grote, waar de belangen van die wereldmachten op het spel staan, waar de VN in politiek opzicht een grote rol kan spelen.
0: Dus u zou niet zeggen de VN heeft de beste tijd gehad?
1: Nee, dat vind ik niet. En we moeten ook kijken naar de toekomst. De situatie gaat weer veranderen. Maar het is wel zo dat de VN politieke steun krijgt en financieel. Anders lukt het niet.
0: Nee, en wat is er dan nodig om die VN weer wat meer relevantie te geven? Wellicht een krachtiger secretaris-generaal dan Guterres. U kent hem goed, heb ik begrepen uit uw boek, want u hebt jaren met hem samengewerkt.
1: Ja.
0: Wat vindt u van zijn leiderschap dan nu?
1: Nou, hij heeft denk ik goede dingen bereikt. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zelf ook de indruk dat hij heeft zo'n onmogelijke periode nu meegemaakt, de afgelopen jaren, dat ik gun hem enorm dat een ander nu het stokje overneemt met nieuw elan en nieuwe energie.
0: Ja.
1: Dat is nodig, maar dat is niet het enige.
0: Er kan misschien pas beter gaan als er in het Witte Huis een andere wind waait, misschien.
1: Nou, ik denk dat dat een grote rol gaat spelen. En ook de Amerikanen, die zien nog steeds het belang van de VN in. Het is niet zo dat de huidige administratie de VN wil afschaffen. Dat is niet zo. Ze zijn ook voor zo'n vredesraad voor Gaza, zijn ze naar de Veiligheidsraad gegaan om daar steun te krijgen. Dus kijk, het is belangrijk dat de VN ook in politiek opzicht minder aan de zijlijn komt te staan en doorgaat met het goede werk, vooral in het kader van vredesmissies.
0: We zullen zien hoe het verder gaat. Hartelijk dank voor dit gesprek, Wilbert van Heuvel. En dat boek Beschermen over uw 26 jaar bij de VN ligt nog steeds in de winkel. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Voor uw komst, ik ga even naar Louis Dekker, want ik wil weten hoe het afgelopen is met Max Verstappen daar in Montreal.
2: Wil je het goede nieuws of het slechte nieuws?
0: Eerst maar het slechte nieuws.
2: Het slechte nieuws is, hij lag tweede, maar hij is ingehaald door de zevenvoudig kampioen.
0: Ja.
2: Lewis Hamilton. Hamilton naar het podium voor Ferrari, dat is tegenwoordig al groot nieuws. Verstappen voor het eerst dit jaar naar het podium, dat is ook groot nieuws, want hij won toch altijd, maar dit jaar is het een stuk moeilijker. De winnaar is Kimi Antonelli, vierde zege van dit jaar. En dat is die Italiaanse jongen, een tiener, 19 jaar jong. Pas in zijn tweede Formule 1 seizoen. En die slaat toe, hij wint de race in Canada, terwijl zijn teamgenoot en grootste titelrivaal George Russell uitvalt en 0 punten scoort. Dus Antonelli, leider in het WK, nu nog wat meer dan aan het begin. Verstappen het eerste podium van het jaar en Hamilton verrast met een tweede plek.
0: Oké, dankjewel, Louis Dekker.

0: Ja, dat was Fairuz met Jana, Jana. En ik hoorde daar toch echt Mozart in. En waarom draaien we Fairuz? Nou, natuurlijk omdat het een fantastische zangeres is. Maar ook omdat zij af en toe voorkomt in de dichtbundel Brand, lieverd, brand van Esme Amadou. En die zie je bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, je bent toch dol op Fairuz?
1: Ja. Ze komt er inderdaad best wel vaak in terug. Zij en de rapper Lijpen. Dat zijn mijn twee persoonlijkheden, denk ik, naast elkaar.
0: Dat zijn wel, dat vind ik wel een heel grappig duo.
1: Ja, heel
0: Fairuz leeft nog steeds, hè?
1: Ja.
0: 90 is ze.
1: Ja.
0: Maar goed, Esme, je bent verliefd op schrijven op het podium. Mm. Je wil de wereld met je gedichten beroeren. En deze maand verscheen dus je poëziedebuut. Ja, uit Gouda kom je.
1: Ja.
0: En fijn dat je hier bent in de studio. Zullen we maar even om mensen een idee te geven van wat voor poëzie je maakt. Lees maar een stuk voor. Dat is een fragment van Verslag uit de Shisha Lounge.
1: Ja, het werk heet inderdaad Lijfverslag vanuit de Shisha Lounge. Ja. Ik blijf maar wachten tot dit land weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Ik blijf maar wachten tot dit lichaam weer als thuis voelt. En ik heb het gruwelijke gevoel dat dat nooit zal gebeuren. Dus schep ik voor mijzelf een nieuw toevluchtsoord. Hier onder deze heilige zoete rook. Plakkerige tafels en groteske verhalen vullen de ruimte van muur tot muur. De stem van Algerino is aan het haperen. De lichamen inhaleren en er ontsnapt gezamenlijk een oceaan aan rook tussen hun lippen door. Alsof dit een vorm van heling is.
0: Zat je zelf in de Shisha Lounge?
1: Ik ben nog nooit van mijn leven in de Shisha Lounge geweest.
0: En volgens mij zitten er altijd mannen, of is dat niet zo?
1: Ja, hangt vanaf in welk land je zit. Het is ook heel erg cultuur gebaseerd.
0: Ja.
1: Het hangt vanaf in welk land.
0: Maar waarom wilde je dan toch een live verslag doen vanuit de Shisha Lounge?
1: Nou, voor mij voelt een Shisha Lounge als een van de plekken waar diaspora tot leven komt. Waar de diaspora mag zitten en met elkaar mag praten. En aan het eind van de dag gesprekken kan voeren over uiteenlopende onderwerpen. Zoals voetbal en politiek en het moederland en de tankprijzen. En daar mag je soort van tot rust komen. Dit gedicht gaat ook heel erg over de man-vrouw verhouding in zo'n Shisha Lounge en over wat het betekent om diaspora te zijn. Mm. Maar ik ben er inderdaad zelf nog nooit geweest. Maar dat is het mooie aan poëzie schrijven, denk ik.
0: Natuurlijk. Je kan er toch zo heen. Is er een Shisha Lounge in Gouda?
1: Nee, voor zover ik weet, er is niks in Gouda. Het is Gouda.
0: Gebrandschilderde ramen hebben ze daar.
1: Ja.
0: Je hebt gestudeerd aan de Kunstenacademie in Utrecht.
1: Utrecht,
0: hè?
1: Ja.
0: Dat was beeldende kunst wat je aanvankelijk
1: deed? Nee, de schrijversopleiding, Writing for Performance.
0: Ja, en wanneer dacht je, dat schrijven?
1: Ja, op mijn 12e.
0: Toen al?
1: Ja, ik wist op mijn 12e wilde ik schrijver worden. En ik heb toen tegen iedereen gezegd, wanneer ik 25 ben, dan ga ik een boekenhandel binnenlopen en dan zie je mijn naam ergens staan. En ik ben nu 24, dus missie gelukt.
0: Maar wist je ook dat het poëzie
1: was? Absoluut niet. Absoluut niet. Ik wilde romans schrijven. Ik wilde eerst romans schrijven. Later in mijn leven wilde ik heel graag films en series schrijven. En pas in het derde jaar van de Kunstacademie, toen ik 20 was, bedacht ik opeens van, volgens mij is poëzie het genre wat ik nu moet doen. Voor mij is poëzie het genre en ik nu al deze prachtige verhalen kan vertellen en kan eren.
0: En waarom kon je dat dan voor je gevoel beter in poëzie dan in proza?
1: In proza kan het waarschijnlijk ook. Het wordt ook een hele lange carrière.
0: Sommige gedichten zijn ook wel wat je proza-gedichten noemt, hè?
1: Ja, dat zeggen mensen inderdaad wel over mijn werk. Het zijn ook best wel langere gedichten. En die proza komt nog later in mijn carrière. Het wordt een hele lange carrière. En proza komt nog wat later. Maar voor nu, voor de poëzie, juist met alle onderwerpen die ik aankaart en met alles wat er gaande is in de wereld, en dan is het heel makkelijk om dat vanuit een analytische blik, vanuit een non-fictieblik daarop te kijken. Maar juist die verhalen en die personages hebben die net ook om gedichten over geschreven te worden.
0: En je treedt ook op podium? Ja. Je gaat echt zoiets van, dat is eigenlijk wat ik het leukste vind.
1: Nee, ik vind schrijven nog leuker.
0: Jawel, maar met je gedichten treedt.

0: Vind je ook cool?
1: Ja, ja. Maar als ik moet kiezen uiteindelijk liever schrijven of liever optreden. Dus schrijven is echt de liefde van mijn leven. En optreden vind ik fantastisch. Maar ik heb het maken van de bundels het mooiste wat ik ooit heb mogen doen.
2: Is dat zo?
1: Ja. Ja.
2: En heb je dan ook voorbeelden? Dichters die je geïnspireerd hebben? Oh. Of haal je het gewoon helemaal uit je eigen ziel, hoofd?
1: Ja, ik hou echt overal inspiratie vanuit.
2: Maar niet een dichter.
1: Oeh, niet specifiek in Nederland, moet ik zeggen.
2: Dat hoeft niet in Nederland, want het kan voor mij een dichter... kan me niet schelen waar hij of zij vandaan komt.
1: Ja, ik haal heel veel inspiratie uit Safia Al-Hilo. Dat is een Sudanees-Amerikaanse dichter. Mm-hmm. Orsan Shire, dat is een Brits-Somalische dichter. Eigenlijk vooral buiten Nederland. Maar ook gewoon heel veel dichters in Nederland zijn nu mijn vrienden. Dat is het hele coole. Dus ik kan ook gewoon altijd opbellen en vragen om advies. En...
2: Ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld Babs Gons ook heel inspirerend
1: vindt. Ja, alleen maar we zijn niet samen. Ik doe dit echt pas heel kort. En zij doet dit volgens mij echt al haar halve leven. Dus toen ik erachter kwam wie Babs Gons was, was ik al zelf in het werkveld. Eigenlijk was ik al zelf schrijver geworden. Maar ik heb heel veel respect voor haar. En zij is volgens mij echt een... Zij is, niet volgens mij, zij is een van de grondleggers van spoken word in Nederland. Ja. En zij heeft het hier naartoe gebracht.
2: Dichter is vaderland.
1: Fantastisch. Ja, ja. Fantastische vrouw.
2: Ja. Je debuutbundel, hè, die ligt er dus. Je hebt woord gehouden.
1: Ja.
2: Bestaat er 3 delen. En die 3 delen hebben verschillende thema's.
1: Misschien ja, 3 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet Paspoorten en Martelaren. Dat is het meest politieke hoofdstuk, zou ik zeggen. Het gaat heel erg over de genocide in Palestina, over immigratie, over klasse, over femicide. Dat zijn echt alle politieke onderwerpen die ik wil aankaarten. Het tweede hoofdstuk heet Het is altijd zomer in de ghetto. Dat is het meer luchtige gedichten, meer gedichten die echt liefdevol zijn en een ode aan mijn mensen en de ode aan mijn vele identiteiten en ook zomer opgroeien. Popcultuur, voetbal, snackbars. En het laatste werk heet... Het laatste... Even nadenken. Oh, God zegen dit heilige kleine leven. Dat is eigenlijk een ode aan het leven. En hoe pijnlijk het ook allemaal is. Maar ook altijd dat liefdevolle terugvinden. En wat maakt het leven zo mooi. En al die gedetailleerde details erin verwerken.
2: Heb je altijd in het Nederlands geschreven?
1: Ja. Ik vind het Engels schrijven niet zo mooi, merk ik.
2: Nou ja, ik weet het. Ik weet niet welke talen je nog meer beheerst.
1: Ja. Ik kan wel spreken, maar niet schrijven in andere talen.
2: Oh ja, nee?
1: Nee.
2: Oh. Misschien nog even iets laten horen. Hè?
1: Ja, natuurlijk.
2: Uit 10 adviezen over hoe je in leven kunt blijven wanneer je bruin bent en tot de verkeerde God bidt.
1: Ja, dat zijn er inderdaad 10 en ik ga er nu 5 doen.
2: Goed.
1: 1. Kom niet ter aarde op land dat in de oudheid aan iemand beloofd is. Kies verstandig. Alle grenzen zijn verraders. Je zult bidden tot het water of tot de chemische wapens. 2. Je wordt geboren als een barbaar en je sterft als nevenschade. Ergens daartussen mag je zingen. Laat het altijd de liefdesliedjes zijn die je grootmoeder neuriede. 3. Een huis moet altijd in de palm van de hand passen. 4. Voordat je een kind een naam schenkt, bedenk dan hoe het zou klinken in een nieuwsbericht. Zijn er gevaarlijke letters verborgen in het geheel? Klanken die als een bom afgaan? Een reden om genade in te houden? 5. Wanneer de soldaten je voor de ogen van het hele dorp opensnijden, zorg er dan voor dat je geen olievelden lekt. Laat ze niet zien wat ze willen stelen. Geen goud, geen diamanten, geen meisjes met zachte handen. Geen jongens met organen.
2: Het valt me op dat je weinig hoofdletters gebruikt, of eigenlijk niet?
1: Niet los van het woord God en de synoniemen voor God. Verder zitten er geen hoofdletters in, inderdaad.
2: En ook geen interpunctie? Eigenlijk.
1: Bijna niet. Los van echte gedichten, van die proza gedichten, daar zit wel interpunctie in om het wat leesbaarder te maken. Ja. Maar verder zit er ook inderdaad geen interpunctie in.
2: Nee. Waarom is dat?
1: Ik hou niet zoveel van Ik vind het ook niet gewoon mooi. Ik vind het niet mooi op papier. En juist in een gedicht mag je de vrijheid nemen om gewoon zelf te kiezen waar een zin eindigt en waar het weer begint. En met hoofdletters, ja, los van God is er niks heiliger voor mij. Dus geen hoofdletter.
2: Brand liever brand. Dat weet nog niet waar dat vandaan komt. Maar...
1: Brand liever brand?
2: De titel.
1: Ja, dat is een. Ja. Er is heel veel vuur in de bundel. Het idee van hel, het idee van vrouwen die branden, het idee van een land dat aan het branden is. De wereld staat in brand, maar er is ook zoveel liefde. Er is zoveel liefde. Vandaar dat lievert, brand.
2: Dankjewel voor je komst en voor je mooie gedichten, Esme Amadou.
1: Dankjewel.
2: En het heet dus Brand, lievert, brand.
3: Het is 5 voor 12.
2: Ja, de kenner hoort het natuurlijk meteen. Mark Knopfler van Dire Straits speelt hier op de iconische Stratocaster-gitaar. Oorspronkelijk van het merk Fender, maar gitaren met de Stratocaster-vorm worden al decennia door allerlei merken nagemaakt. En dat mag nu niet meer van Fender. Die wonnen een rechtszaak en alle nagemaakte modellen moeten worden vernietigd. Gitarist Kok van Vuren heb ik aan de lijn. Kok, goedenavond. Ik heb me laten vertellen dat jij er ook een hebt. Of is het een nepper?
0: Nee, ik heb een hele echte.
2: Ja, en wat vind je ervan dat die nepgitaren nou door de shredder moeten van Fender?
0: Nou ja, het is zo'n absurd verhaal, want ze worden al een jaar of 60 worden ze gekopieerd. En inmiddels is een Fender Stratocaster is gewoon 1-1 synoniem met elektrische gitaar. Dus ja. Een soort gemeen erfgoed geworden.
2: Dus je vindt het een beetje overdreven gedoe allemaal?
0: Nou ja, de firma Fender, dat zal ongetwijfeld ook van natuurlijk alleen nog maar van geldschieters zijn.
2: Ja.
0: Van, die denken daar misschien geld uit te kunnen halen, ik weet het niet.
2: Ja. En wat maakt het nou zo'n mooi ding?
0: Het is een strat, zoals wij gitaristen dat noemen, Fender Stratocaster. In ieders handen klinkt die anders. Dus iedere gitarist die op een Stratocaster speelt, die heeft zijn eigen sound erop.
2: Ja.
0: En dat is, ja, dus je zet net Mark Knopfler op Dire Straits.
2: Ja.
0: Je pikt het er meteen uit.
2: Ja, en hoe klinkt de Kok van Vuren dan op zo'n gitaar? Kunnen we dat nog even tot slot horen?
0: Weet je wel. Hendrix, Mel Rodgers van Chic en
2: Knopfler. Je hebt er een uit 1963. Nou, het klonk fantastisch. Dank je wel dat je nog heel even in de uitzending wilde komen. Kok van Vuren. En daarmee zijn we aan het eind gekomen. Straks in Wat blijft Jotie het hoofd. En morgen dan presenteert Pieter van der Wielen het oog.

0: voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
3: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
2: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
3: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
2: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
3: Hoppa!
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
9: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
8: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden.